Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Allen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Het is 6:00 vrijdagochtend. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Ja, ik dacht, ik doe een trui aan. Maar
2: waarom?
3: Omdat het kouder zou worden toch vandaag?
2: Ja, maar het is 27 graden of 26 graden vandaag.
3: Ik dacht dus 2 of 23.
2: Oh.
3: Dat is niet zo handig misschien.
2: Wat heb jij aan, Dave?
4: Ik heb gewoon een shirt aan.
2: Goed zo, krijg je ook het laatste nieuws van hem. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging in het schieten door de agent, schrijft het AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. Nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloos zijn wat woningen ontruimd bij een brand afgelopen nacht. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur aan de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Trump opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan die documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen kunnen rijden over de Papendrechtse brug. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er ongeveer 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A15 en de A16. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn er extra maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers een extra veerpont geregeld. Het weer, zon en wolkenvelden, die wisselen elkaar af. Het blijft droog. Met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon. Het wordt nog koeler met zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel, Dave Datema. Het is inmiddels 6:02. Krijg je van mij de verkeersinformatie. En die is heel kort, want op dit moment geen files. Dus wat zeggen we dan?
2: Ga met die banaan!
3: Jawel!
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Eruit! Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Treint jou nog steeds vol dat het nummer absoluut niet gaat over fysieke of intieme aanrakingen? Want volgens haar gaat het puur over het aanraken van je ziel. Touch Me There van Toto Touch op Radio Rijnmond.
1: Hele goedemorgen, welkom 6:06 op deze gloednieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij een fonkelnieuwe editie live vanuit het Leutekwartier in Rotterdam van de Ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Kijk even naar buiten en dat ziet er gewoon best wel goed uit eigenlijk.
0: Ja, nou wat mij opvalt is dat het echt later licht ook weer wordt.
1: Het is in ieder geval een dag met zon en wolkenvelden. Die wisselen elkaar af. Het blijft droog. 22 tot 24 graden. Het is koeler dus dan de afgelopen dagen. Dus ik dacht, ik doe een trui aan.
0: Ja.
1: Maar ik kijk naar jou. Het lijkt wel alsof het 28 graden wordt. Maar dan dacht je ook dat het 27 zou worden.
0: Maar ik heb wel een lange broek aan, maar inderdaad een hemd. Dus iets zonder mouwen.
1: Waar check jij je weerbericht?
0: Rijnmond.nl.
1: Ja, dat is niet goed. Dus nee. 27 graden.
0: Misschien niet goed gekeken. Misschien had ik mijn bril van gisteravond niet meer op.
1: Ja, het weerbericht van gisteren gecheckt. Wat zit er in de show vandaag? Wat gaan we doen vandaag?
0: Nou, heel veel leuks. Maar onder andere moeten we ook even stilstaan dat het vandaag precies 12 jaar geleden is dat MH17 neerstortte.
1: Wel een zwaar onderwerp.
0: Is inderdaad iets wat echt in ons collectief geheugen zit. Hè? Ik weet nog waar ik was. Nou, jij waarschijnlijk ook. Jij die nu luistert. En er zijn ook heel veel nabestaanden bij ons in de regio die zorgen dat die mensen die zijn omgekomen nog steeds levende blijven in onze herinnering. En we gaan dus ook met een moeder bellen die nog steeds haar zoon en haar schoondochter herdenkt.
1: Ja,
0: uiteraard.
1: Ja, echt afschuwelijk zeg als je dat hebt meegemaakt. Vandaag dus precies 12 jaar geleden. Wat wel mooi is, is dat er een hele leuke traditie 31 jaar geleden is ontstaan. In 1995 de mooiste helikoptervlucht van Nederland. En die vindt morgen weer plaats tijdens de open dag van Feyenoord. Hè, het Feyenoordfestival. Dan worden er weer nieuwe spelers de Kuip binnengevlogen. Nou, we gaan zo meteen terugblikken met een oud speler hoe dat dan is om in die helikopter te zitten en neer te dalen in de Kuip. En we zijn altijd op zoek naar de vroegste vogel. Dus geef even een teken van leven. Als je op deze vrijdagochtend al wakker bent, geef dan even een teken via de Rijn. App, stuur een smiley of een goeiemorgen. Dan weten we in ieder geval dat je erbij bent deze ochtend. Nou, binnen nu en 5 minuten John Legend met een heerlijk nummer. Eerst Damiano David, Born with a Broken Heart met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Goedemorgen.

0: John Lennon en Save a Room voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Je bent er weer bij. Je hebt ons weer gevonden. Het is 6:15. En het leuke aan een radioprogramma maken is dat we komen elke keer. We ontmoeten gewoon de leukste mensen.
0: Ja, dat klopt.
1: Echt elke dag is weer een feest. Want ja, dan spreken we weer een oud speler van Feyenoord. Of iemand die fan is van Feyenoord. Of onze luisteraars. Vroegste vogels komen voorbij. Maar ook mensen met bijzondere verhalen. Zo maakten we gisteren bijvoorbeeld kennis met Paul van Wijnen uit Barendrecht. Die Parkinson heeft. En die als eerste persoon ter wereld met deep brain stimulation. Dat is een speciale techniek met twee elektroden op zijn hoofd. Ja. Gaat hij de Mont Blanc beklimmen.
0: Zo'n bijzonder verhaal was dat inderdaad.
2: Heel eerlijk, die schieten door mijn hoofd heen. Dat is echt van links naar rechts, van boven naar beneden. En goed voorbereid, maar ik vind het mega spannend.
1: Ja, dat snap ik. Want de Mont Blanc beklimmen, dat is voor gezonde getrainde mensen al een enorme uitdaging. Jij doet het met Parkinson. Waarom dacht je 1,5 jaar geleden, ja, dit moet ik gewoon doen. Ik heb er zin in. Ben ik klaar voor?
2: Nou, ik zag een bericht ergens van iemand die geld ophaalde voor een stichting. En omdat zijn vader Parkinson heeft, dacht ik, ja jeetje, ik voel me fit, ik voel me sterk. Ik kan het zelf ook, ik kan het beter. Dus ik moet het zelf ook laten zien. Een soort bewijs ook naar mezelf ook. En hoppakee, mensen Parkinson, die kunnen dat zelf ook nog.
1: Nee, snap ik. Maar je bent 46 in de bloei van je leven en je hebt Parkinson. Ja. Dat is toch verschrikkelijk?
2: Klopt. Nou, en ik was 34 toen ik het hoorde. Dus nog meer de bloei van mijn leven. En dat is wel een dreun om te verwerken.
1: Ja, dat geloof ik graag. Ja.
0: Hoe blijf jij zo positief ondanks deze ziekte? want je klinkt zo intens vrolijk.
1: Hij ligt ook meteen in de deuk ook.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Opgeven is geen optie.
1: Nee.
2: En het is wel zwaar geweest zo altijd. En het is nog steeds regelmatig zwaar. Maar ja, it is what it is. En schouders stonden weg gaan. En misschien een beetje Rotterdamse mentaliteit. Mouwen opstropen, niet te veel zeiken. En gewoon gaan.
1: Ik hoor het meteen ook aan je stem inderdaad. Hey, en heb je een gezin of ben je op zoek naar een vrouw? Of ben je aan het daten? Hoe is je situatie?
2: Ik ben hartstikke verloofd. Ik ben verliefd. Ik heb de vrouw van mijn dromen gevonden. Die blijft van mij.
1: Nee, maar even serieus. Je bent op dit moment verloofd. En zij heeft dus een vrouw, een man met Parkinson gevonden. Hoe is dat voor haar?
2: Geen probleem. Toen wij elkaar ontmoeten dacht ik van ja shit, ik moet het wel binnenkort vertellen. Maar zij zei ja, dan moet ik ook iets vertellen. Ik zei, ik heb Parkinson. Zij zegt, dat is geen probleem voor mij. Ik zeg, en jij? Ja, ik wil geen kinderen. Ik zeg, is dat het? Ik had verwacht dat ze ook iets zou hebben. Of in ieder geval het hebben van Parkinson voor mij een probleem zou vinden. Maar het was geen probleem voor haar.
1: Oh, toen stond het voor haar 1-1, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
1: Jij Parkinson, ik wil geen kinderen. 1-1.
0: Nou,
1: dat is toch wel een bijzonder verhaal.
0: Heerlijk.
1: Paul van Wijnen uit Barendrecht die bereidt zich dus nu voor op die loodzware beklimming op de Mont Blanc. Samen met een vriend die ook Parkinson heeft. En daarmee wil hij dus aandacht vragen voor de ziekte. En voor zijn zelf opgerichte stichting Sparkinson. Een Parkinson met een S ervoor. En met die stichting wil hij mensen met Parkinson ondersteunen die minder te besteden hebben, zodat ze ook af en toe wat leuks kunnen doen. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk in deze tijd. Mai Tai komt er zo meteen aan met hun grootste hit aller tijden. De koor zijn onderweg. Maar eerst Alvaro Soler. La Cintura.

0: Dat zijn de dames van Mai Tai History. En oh, ja, ze herbergen ook natuurlijk een enorme geschiedenis. Ik was laatst bij ze in de kleedkamer. Tijdens de Nacht van de Nederpop mocht ik in de kleedkamer komen bij die legendes. Het was zo gezellig. Wat een leuke dames zijn dat nog steeds. En ze traden laatst ook weer op bij Birgit Lewis. Ook in het oude Luxor. En dan hoor je natuurlijk altijd dit nummer voorbij komen. Hun grootste hit, History. Ja, en in de kleedkamer was eigenlijk best wel gezellig.
1: Wij zijn Mai Tai en jullie luisteren naar Radio Rijnmond.
0: Kijk, heerlijk toch?
2: Heerlijk. En zo meteen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Dave Datema.
3: Ja, tegenwoordig kun je overal op gokken, zelfs op wereldnieuws. En wat als je nou net even iets eerder weet dan anderen? Dan kan je heel rijk worden, blijkt al zo meteen.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
5: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Dat is een goeie.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
8: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
7: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
8: Die geur van dat water.
7: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
8: Uitvinding, die ambulance.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeersinformatie. Die is vrij kort. Wel één file op de A4 gemeld. Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. 6 kilometer en daar doe je 5 minuten langer over. Dan gaan we naar Steven van de Gijzen met het weerbericht. Want ja, ik heb vandaag een trui aangedaan. Milou, een t-shirt. Waar doen we nou eigenlijk verstandig aan? Steven van de Gijzen, goedemorgen.
10: Peter, een hele goede morgen. Nou, ik denk dat een t-shirt nog zeker wel kan vandaag. We hebben te maken met een koeler weertype, dat wel. Maar de temperaturen komen vanmiddag uit tussen maximaal 22 en 24 graden. We hebben te maken met een paar wolkenvelden. Ook nog wel geregeld zonneschijn. En het blijft vandaag overal droog. Nou, de noordwestenwind die gaat wel toenemen. Die wordt matig boven land tot vrij krachtig aan zee. En morgen hebben we te maken met vrij veel bewolking. Heeft de zon toch wel een stuk lastiger. Misschien lokaal een enkel drupje regen. En morgen vanmiddag wordt het hooguit 19 tot 21 graden.
2: Dankjewel, Steven van der Gijzen. Over een uurtje meer. Maar het is ondertussen 6:45. En dat betekent dat je de laatste bent met de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nabestaanden van een jongen van 15 die werd doodgeschoten door de politie bij de McDonald's in Capelle stappen naar het hof voor een zogeheten artikel 12-procedure. Wat is dat nou? Dat is een handeling waarbij betrokkenen vragen aan het gerechtshof of ze justitie willen dwingen een zaak alsnog op te pakken. De jongen zou betrokken zijn geweest bij de diefstal van een fatbike. Hij sloeg op de vlucht en werd daarna doodgeschoten. Volgens justitie heeft de agent op de juiste manier gehandeld, maar de familie die twijfelt eraan. De politie ziet een stijging van het aantal meldingen van mensen met verward gedrag. Bijna 100.000 keer werd dit jaar al de politie gebeld. Dat is 17% meer dan het jaar ervoor. De meeste meldingen komen uit Amsterdam. Daarna volgt Rotterdam, schrijft RTL Nieuws. Het aantal meldingen van verward gedrag neemt al jaren toe sinds de coronapandemie. Maar zo'n grote toename als in 2020 hebben we daarna niet meer gezien. Tot dus dit jaar.
0: Nou, wel goed dat de meeste meldingen uit Amsterdam komen van verward gedrag.
3: Ja, je weet niet wie er op 3 staat, hè? Dat is Den Haag. Goed, een medewerker die de autocue toe bediend in het Witte Huis heeft $100.000 verdiend. Hij plaatst weddenschap op een site waar je wereldnieuws kan voorspellen. Nou, een autocue, dat is een beeldscherm waar tekst staat die iemand moet voorlezen. En de technicus in het Witte Huis die dat apparaat bediende kon dus vooraf al zien wat Trump zou moeten gaan zeggen. De man ging naar de website Kalshi en sloot daar weddenschappen af op veel voorkomende woorden die in de toespraak van Trump zouden voorkomen, zoals namen van landen en economische termen, schrijft de Telegraaf. Maar toen de man wel heel verdachte transacties begon te maken, greep Kalshi in. Maar toen had de man inmiddels wel al $100.000 verdiend.
0: Zo, dat is lekker geld verdienen. Heerlijk.
3: Ja, nou ja, goed, het gebeurde de laatste periode vaker. En het is ook andere mensen opgevallen dat er dus inderdaad gigantische bedragen worden ingezet op die website. Bijvoorbeeld ook over bepaalde bedrijven. En als het dan bijvoorbeeld wordt aangekondigd van, dat bedrijf is belangrijk of dat bedrijf is belangrijk. Ja, en iemand heeft vlak daarvoor, heeft daar natuurlijk wel heel veel geld op ingezet op die website. Ja, dat riekt een beetje, als je dat zo mag zeggen.
0: Ja, nee, absoluut. Het is wel bijzonder trouwens dat Trump dus een tekstschrijver heeft. Ik dacht dat hij het al uit het blote hoofd deed met die verwarde over verward gedrag gesproken. Ja,
3: nee, hij heeft inderdaad tekstschrijvers, maar hij houdt zich er bijna nooit aan. Dat is het verhaal.
0: Oh ja, dus wat dat betreft kan je het ook niet allemaal van tevoren weten natuurlijk. Ook al staat het in de autocue. Dankjewel, Dave.
3: Hoi.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Teddy Swims. Madonna komt eraan, maar eerst Kane voor je.

0: We hebben Dinant en zijn vriendje samen uitgezwaaid, hè Milou? In de Rotterdam Ahoy.
1: Onvergetelijke avond vond ik dat.
0: Het afscheidsconcert van Kane. Maanden geleden alweer in de Rotterdam Ahoy. Dus so glad you made it. En daarna mochten we trouwens nog naar de afterparty. Toen had je geen tijd voor. Ik ben er nog wel geweest.
1: Ja.
0: En toen zei Dinant, hey, Radio Rhyme, Luxury Rocks, man.
1: Ik heb zin in de zomer, man.
0: Ah, ik heb ook zin in de zomer, man. Wat zijn jouw plannen eigenlijk? Heb je al vakantieplannen? Wat ga je doen deze zomer?
1: Deze zomer ga ik lekker werken. Ga ik radio maken hier bij Rijnmond.
0: Wat leuk.
1: Maar na de zomer ga ik een weekje naar Engeland. Daar heb ik heel veel zin in. En stiekem hoop ik ook nog een weekendje naar Parijs te gaan deze zomer. Want ik ben helemaal into de chansons.
0: Ja.
1: Franse muziek.
0: Ja, je hebt ook een lijstje gemaakt, hè?
1: Ja.
0: Ik heb ook een chansonlijstje.
1: Ik wil eigenlijk heel graag dat lijstje luisteren in Parijs.
0: Wat leuk.
1: Ja,
0: ja, dat is een soort ultieme droom.
1: Precies.
0: Je luistert nu dat lijstje om alvast in de stemming te komen.
1: Ja.
0: En straks wil je dat lijstje omringd door die mooie natuur in Frankrijk. Wil je dat mee? Maar ja, natuur gewoon door Parijs eigenlijk.
1: Zeker.
0: Dus eigenlijk niet zoveel natuur, gewoon eigenlijk de mooie architectuur.
1: En wat
0: meer.
1: Ga jij doen?
0: Nou ja, ik ben afhankelijk van de schoolvakantie. En ik ga naar Italië.
1: Lekker. Italië waar?
0: Nou, ik heb ooit Martin Šímek, die oude interviewer uit Tsjechië. Die kennen veel mensen niet meer, maar die heb ik ooit opgezocht in Italië. Omdat ik hem wel een leuke inspiratiebron vond. En hij zei, kom naar Italië, ik ga jou lesgeven. En hartstikke leuke workshops van hem gehad. En hij heeft daar op een berg heeft hij allemaal huisjes gebouwd. Dus ik kwam daar in mijn eentje een paar nachten geslapen. En hij heeft mij toen les gegeven in een interview. En zo was hartstikke leuk en inspirerend.
1: Cool.
0: Daarna ben ik daar met mijn vrouw geweest. Op diezelfde plek in Calabrië. Dat is de zool van de laars van Italië. Super romantisch gehad. Nou echt, het was echt de meest romantische vakantie die we ooit hebben gehad samen. En dus nu gaan we weer. Maar dan met z'n drietjes. Dus mijn vrouw, ik en onze zoon, Sam.
1: Wat leuk zeg.
0: Leuk hè?
1: Nou, gezellig.
0: Dus dat plek, ja, ik voel me een beetje Columbus. Alsof we het zelf ontdekt hebben, weet je wel. Het is nog niet zo toeristisch, dat stukje van Italië.
1: Nee, precies.
0: Calabrië. En ik ben heel erg benieuwd, want het is leuk dat wij het van elkaar weten. En dat onze luisteraars nu weten wat wij gaan doen. Maar ik ben zo benieuwd waar jij naartoe gaat. Als luisteraar van Radio Rijnmond, heb je al plannen voor de zomer? Of zeg je van, nou ja, ik moet echt even geld opzij zetten. Want het leven is duur zat. Dus ik kan helemaal niet op vakantie.
1: Of je bent al op vakantie geweest en je gaat na de zomervakantie. Ook een leuk vooruitzicht.
0: Is ook mogelijk natuurlijk. Jij bent misschien niet meer afhankelijk van die zomervakantie. Laat het even weten. Wat ga je doen? Wat zijn je plannen? Naar welk land ga je toe? De Rijnmond-app staat voor je open. Rechtsboven de app-ons-button. Kom je zo in de studio.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Madonna en La Isla Bonita.
1: En spelen bij Belen in Rotterdam-Zuid gaat volgende week open. Dinsdag gaat het gebeuren om 10 uur. Er staan natuurlijk wat mensen voor die attractie te wachten om eindelijk naar binnen te kunnen. En volgens mij zijn het iets van 23 attracties die zijn al klaar voor gebruik.
0: Ja.
1: Daar kun je dus in. Ja, en de eigenaar Wim Belen, we spraken hem eerder deze week. Die is laaiend enthousiast, maar dat is hij altijd natuurlijk.
0: Tuurlijk, het is zijn park.
1: Over zijn eigen attractie. Kinderen van Zuid, die mogen dan, sommigen die krijgen een flyer in de bus, die mogen dan gratis gebruik maken van bepaalde attracties. Dat is wel heel bijzonder. En onze verslaggever Marion Keten, die was gisteren bij de perspresentatie. En die zag daar behoorlijk wat mensen aan het werk.
2: Honderden zijn nu aan het werk. Want volgende week, over een paar dagen, wil meneer Belen dat het al open gaat.
3: We gaan het zien, ja. Wij werken er hard aan.
2: Dag en nacht, u?
3: Nee, wij niet dag en nacht. We hebben wel een hele korte voorbereiding. 3 weken geleden hebben wij de signing doorgekregen. En in 3 weken is het allemaal ontworpen, geproduceerd en nu ophangen. Dus,
2: Wauw, jongens. Dus eventjes de sneltreinvaart heeft meneer Belen erop gezet. En de signing betekent alle borden waar met informatie.
3: Informatieborden, overzichtsborden, routeborden, de spelregels. Dus
2: alles. Ik zie het nu overal nog open liggen. Nog niet overal hekken, allerlei kruiwagens, bouwmaterialen. Ik denk wel, zien jullie het gebeuren dat het volgende week 21 juli open gaat?
3: Ik heb in een paar weken tijd heel veel zien gebeuren hier. Dus ik kijk nergens van op.
1: Je hoorde dus verslaggever Marion Keten vanuit pretpark Spelen bij Belen, die vanaf volgende week dinsdag open moet. Wie wordt onze vroegste vogel vandaag? Ik vind het zelf ook wel een beetje spannend.
0: Oeh, ja.
1: Wie zal het worden? Je hoort hem zo meteen. Eerst Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, de favoriete radiozender, Mr. Know-it-all. En ik ben ook Mr. Know-it-all, want ik weet bijvoorbeeld dat onze vroegste vogel van vandaag, dat hij Frans heet en dat hij heimwee heeft. Goedemorgen, Frans.
1: Goedemorgen, Rotje Knor.
0: Hey, goedemorgen. Ja, jij mist Rotje Knor, of niet?
1: Ja, echt.
0: Wat is er aan de hand? Vertel.
1: Nou, ik vond Rotterdam... Kijk, ik ben afgelopen woensdag 70 geworden.
0: Ja, gefeliciteerd nog.
1: Dankjewel. En ik vond Rotterdam een beetje te druk voor mij, weet je wel.
0: Ja.
2: Oh ja.
1: Ik zat vaak in het Euromaaspark.
0: Lekker.
1: Dan zat ik meestal de hele dag, weet je wel. En dan ging ik s'avonds in huis toe.
0: Oké.
1: Maar ik dacht, ja... Ik kreeg een aanbieding om naar Beekbergen te gaan. Maar ja, ben ik veel wat Beekbergen.
2: Ja, Beekbergen ligt toch op de Veluwe, Frans?
1: Ja, bij Apeldoorn.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Het is prachtig mooi hoor, qua natuur, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar ja, het is geen Rotterdam.
2: Nee.
0: En dan kom je nu eigenlijk achter, zeg maar.
1: En ik mis de scheepvaart.
0: Ja.
2: Nee, dat heb je ook niet in Beekbergen.
1: En ik mis mijn meisje, die woont in Rotterdam-Noord.
0: Ja.
2: Frans, dus... wat heb jij gedaan? Wat doe jij daar nou precies dan, Frans? Waarom ben je dan uit Rotterdam als je meisje ook nog hier woont? Wat is dit?
1: Ja, moeilijk.
0: Ja,
1: ja, ik zit in een zorginstelling, weet je
0: wel. Oh, dat is het.
1: En ik kreeg deze aanbieding, ja.
0: Ja, je kreeg een aanbieding vanuit de zorginstelling. Wat voor zorginstelling is dat dan, willen we dan weten?
1: Ja, het is begeleid wonen, weet je wel.
0: Oh, begeleid wonen, ja. En je kon dus van de ene locatie in Rotterdam... kon je naar Beekbergen. En jij dacht, dit is mijn verlossing. Ik ga dit gewoon doen. Want wat dacht je daar te vinden?
1: Nou, ik denk, ik ga het proberen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Maar ja, de weg terug is niet zo makkelijk, weet je wel.
0: Nee, dat is ook zo.
2: Maar je kan het daar wel eigen maken. Je kan daar ook een stukje Rotterdam meenemen, toch?
1: Oh, ik geniet van zoveel dingen hier.
0: En waar geniet je dan vooral van? Wat vind je het mooiste aan het leven daar?
1: Nou ja, vooral... ik ben gek op boeren.
0: Oh.
1: En overal staat de maïs en de tarwe en staat allemaal in bloei, weet je wel.
0: Oh, mooi. Prachtig. Nou, dan gaan we er toch een beetje positief uit. En ik zag, jij stuurde een foto. Je hebt ook een hele mooie Feyenoordvlag om toch nog een beetje Rotterdam in huis te halen, hè?
1: Ja.
0: Kijk, dat is dan wel weer mooi natuurlijk. Een hele grote vlag.
1: Ik heb heel veel Feyenoord.
0: Nou, wat mooi zeg. Waar ben je het meest trots op als het om Feyenoord gaat?
1: Nou, waar ik verbaasd over ben, is dat Bellen nooit er weggaat.
0: Ja. Ja, nou, daar ben ik ook verbaasd over.
1: Dat zag ik bij jullie vanmorgen.
0: Ja, dat klopt. Ja, sorry, we hebben het toch maar opgeschreven omdat het zo was. Maar inderdaad, hij gaat weg. Hij gaat naar Duitsland, hè?
1: Ach, nee.
0: Jawel. Alleen, we krijgen er een hele leuke Duitser voor terug. Een hele getalenteerde. Tjark Ernst. Heb je die al gezien?
1: Nee.
0: Nou, dan weet je dat bij deze. Als je iets naar beneden scrolt, zie je Tjark Ernst ook nog voorbij komen. Hij is 23 jaar en een zeer getalenteerde doelman. Die komt over van Hertha BSC. Dus alles komt goed.
1: En wanneer is het open dag?
0: Dat is aankomende zaterdag. En dat is ook te volgen op Radio Rijnmond. Vanaf 11 uur zijn we live en kicking.
1: Ja, en daar wil ik nou graag naartoe, naar zulke dingen, weet je. Ik zit in een scoopmobiel. Ja,
0: dat gaat niet lukken dan. Nee.
2: Hé, maar Frans, we kunnen je wel blij maken met de vroege vogel, want die ga ik loslaten. En die moeten een stukje vliegen naar de Veluwe, maar het is wel een Rotterdams vogeltje.
0: En daar komt hij uit, Frans. Daar komt hij. Heb je een deur of een raam dat open kan? Daar komt hij. Ja!
2: Heb je hem?
1: Nou, iedereen de groetjes in Rotterdam.
0: Ja, jij ook, hè, Kanjer. Maak er een mooie dag van.
1: Yo. Veel plezier met de open dag.
0: Dankjewel, jij ook, hè. Geniet ervan. Via Radio Rijnmond en via TV Rijnmond kun je het allemaal volgen. Oké? Okay? Ja, oké. Okay. Fijne dag.

0: Mijn idee is dus als ik ooit ga trouwen en naar het altaar lopen in die witte jurk, dan wil ik dat dit nummer te horen is van Stevie Wonder, Isn't She Lovely.
1: Ja, omdat je jezelf dan lovely vindt en dat iemand dat dan voor jou zingt.
0: Nee, omdat Stevie dat dan over mij zingt.
1: Ja, omdat jij dat gevraagd hebt. Je luistert naar Radio Rijnmond, het is 7 minuten voor 7. Fijn dat je er weer bij bent deze ochtend. Ik ben benieuwd wat je aan het doen bent. Laat het even weten via de Rijnmond. We krijgen al reacties van mensen die laten weten wat ze gaan doen deze zomer. Maar heel veel mensen, dat valt mij dus op, die blijven in Nederland.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld Danny die zegt ik blijf in Drenthe. Daar heb ik heel veel zin in. Astrid, die blijft ook in Nederland. Aad, die gaat in Nederland op vakantie. Dus tot dusver heel veel mensen die gewoon in Nederland blijven op vakantie.
0: Snap het ook.
1: Zullen we even landen gaan sparen? Ik ben heel erg benieuwd of jij nog naar een ander land gaat. Ik ga naar Italië, jij gaat naar...
0: Engeland in ieder geval.
1: Jij gaat in ieder geval naar Engeland vanaf september. Waar ga jij naartoe? Laat het even weten via de Rijnmond-app. Avicii eerst nu met Hey Brother bij Rijnmond.

0: Ik moet zo lachen om onze luisteraar Jacob Jan. Die laat even wat weten via de Rijnmond app. We hadden net die vroege vogel Frans. Die woont helemaal in Beekbergen tegenwoordig. En die dacht, ik wil naar het Feyenoord Festival. Maar ja, ik heb een scootmobiel. Hoe pak ik dat aan? En Jacob Jan die zegt, als Frans nu met zijn scootmobiel gaat rijden, dan is hij gewoon op tijd voor de open dag.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Peter en Milou. Jouw motor in de morgen.
2: Zo.

0: Joan Jett en The Blackhearts en I Love Rock and Roll.
1: En moeten we ons zorgen maken over de toekomst van onze eigen huisarts? Zometeen praten we met een Barendrechtse huisarts die de landelijke staking aftrapte en zijn praktijk dichtgooide. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zometeen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Het is 7 uur. Zometeen gaan we verder met de uitzending van Peter en Milou. Eruit, hier op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws. Mijn naam is Dave Datema. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, die stappen naar het gerechtshof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft het AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij McDonald's. Hij rende weg. Nadat de waarschuwingsschoten waren gelost, schoot de politie ook gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. De politie heeft vannacht de bestuurder van een bestelbus aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op de A16 bij IJsselmonde. Volgens mensen ter plaatse zou de chauffeur zijn opgepakt voor het rijden onder de invloed. Het ongeluk was rond 1:30. De bestelbus zou met hoge snelheid achter op een auto zijn gebotst. Die knalde daardoor tegen de vangrail en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder van beide voertuigen hoefde niet naar het ziekenhuis. In een groot deel van de regio is het aantal meldingen van verward gedrag toegenomen de eerste helft van het jaar. In onze regio werd bijna 10.000 keer de politie gebeld. De meeste meldingen komen uit Rotterdam, gevolgd door Dordrecht, Vlaardingen, Nissewaard en Schiedam. In driekwart van de gemeente steeg het aantal meldingen van verward gedrag. In Landschap en Land verdubbelde het zelfs. De meest opvallende daling is te zien in Hendrik-Ido-Ambacht, waar het aantal meldingen in de eerste 6 maanden van dit jaar met 2/3 afnam. In heel Nederland nam het aantal meldingen toe met 17%. Dat is de grootste stijging sinds de corona-uitbraak. In onze regio ligt die stijging een stuk lager, rond de 8%. In een tv-toespraak heeft president Trump opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. Het weer. Zonnewolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog. En met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, er is minder zon en het wordt nog koeler met een graad of 20. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie en die is kort en krachtig, want op dit moment geen files in onze regio.
0: Wel lekkere muziek onderweg. Zometeen namelijk lekker meezingen met Paul de Leeuw.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
14: Radio met een grote R.

0: Cognito samen met Jocelyn Brown en Always There hier bij Radio Rijnmond. Het is 7:11. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Fonkel nieuwe kakelverse editie live vanuit het Leutenkwartier in Rotterdam van Peter en Milou op Radio Rijnmond. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog. 22 tot 24 graden wordt het in ieder geval koeler dan de afgelopen dagen.
1: En nog geen files op deze vrijdagochtend, dus lekker doorrijden.
0: Spelen bij Beelen in Rotterdam-Zuid gaat volgende week dinsdag open. Het pretpark dat voorheen bekend was onder de naam Attractiepark Rotterdam en pretpark Rivoli is gedeeltelijk af. 23 attracties zijn klaar voor gebruik.
1: En fijn gesneden ijsbergsla die wordt geleverd aan het restaurant en fastfoodketen Taco Bell lijkt de bron te zijn van de grote diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. De sla zou afkomstig zijn van het Amerikaanse bedrijf Taylor Farms.
0: En goed nieuws voor vakantiegangers. De Route du Soleil, de populaire route door Frankrijk die ook door veel Nederlandse vakantiegangers wordt bereden, is weer open voor verkeer. De weg was de afgelopen periode gedeeltelijk afgesloten vanwege natuurbrand.
1: En over vakanties gesproken, waar ga jij naartoe op vakantie? Binnenkort of ben je toevallig net terug? Laat het even weten via de Rijnmond-app. Nou, John die zegt, ik ben in mei op vakantie geweest naar China, naar Tibet. En vorige week een paar dagen naar Sicilië. In september wil hij graag nog een keer naar Noord-Italië. Maar dan gaat hij lekker relax rijden met de auto door Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
0: Fantastisch zeg. En René die blijft in eigen land. Die gaat naar de Achterhoek.
1: Ja, en Arie gaat in september naar Wenen met als doel zijn 50-jarig bedrijfsjubileum vieren.
0: Oh, daar willen we meer van weten. Laat even weten hoe dat zit. Dat is wel grappig natuurlijk. En waar Jean-Paul en Jerry naartoe gaan, dat hoor je zo meteen na Miles Smith en Niall Horan. What?

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedemorgen, Peter en Milo.
3: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Wat een schitterend nummer is en blijft het toch van onze eigen in Rotterdam geboren Paul de Leeuw. Ik heb je lief op Radio Rijnmond.
1: En vandaag is het precies 12 jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. 298 onschuldige mensen kwamen hierdoor om het leven.
0: En voor de buitenwereld is dat natuurlijk een zwarte pagina in de geschiedenisboeken. Maar voor de nabestaanden is het een open wond die elke dag voelbaar is. Zo ook voor Silene Frederiks uit Rotterdam. Zij verloor haar zoon Bryce en schoondochter Daisy. En vorig jaar was er nog die unanieme uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat Rusland verantwoordelijk is. Maar ja, brengt dat ook rust? Silene uit Rotterdam-Ommoord, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zeg goedemorgen, maar voor jou voelt het waarschijnlijk niet als een goedemorgen.
2: Nee, het is natuurlijk een zwarte dag. Hè?
0: Ja, want we zijn nu 12 jaar verder sinds de dag des onheils. Hoe beleef je deze dag anno nu?
2: Eigenlijk nog steeds hetzelfde. Het zijn echt hele zware dagen. Eigenlijk van tevoren al, hoor. Je voelt het gewoon in je lijf. Je loopt rond als een kip zonder kop.
0: Ja.
2: Ja, zwaar. Het is gewoon zwaar.
1: Dat is het ook.
0: En het is gewoon kloten.
1: Heb je dan ook bepaald soort ritueeltjes? Dingen die je doet in de dagen vooraf of op de dag zelf?
2: Nee. Nee, ja, ik praat tegen een foto.
0: Ja.
2: Dat doe ik dan meer, die dagen.
0: Ja, het gebied waar het destijds gebeurde is al jaren toneel van een vreselijke oorlog natuurlijk. Hoe confronterend is dan ook dagelijks die beelden uit Oekraïne op het nieuws te zien?
2: Nou, in het begin toen het officieel uitbrak. Het was natuurlijk al 12 jaar al veel langer aan de gang. Toen hebben wij ook niet geslapen, hoor. En we volgen het ook natuurlijk. Maar ik ga niet al die beelden steeds kijken. Daar word ik echt helemaal niet goed van.
0: Nee.
2: Maar we volgen het wel degelijk, want het is ook onze oorlog, hè. Het is de oorlog waar Bryce en Daisy ook in zijn... gezogen.
0: Oh, joh, ik hoor het aan je stem, ik hoor het aan je energie, ik voel het aan alles. Dit is gewoon echt een hele zware tijd. Waar haal jij troost en hoop uit?
2: Bij elkaar zijn. Zowel met andere nabestaanden als met mijn familie en vrienden. Ja, dat geeft kracht. Want knuffels.
0: Want hoe herdenk je ze vandaag?
2: Nou, we gaan naar de herdenking in Vijfhuizen bij het monument. Daar ga ik namen lezen. Dan hebben we de minuut stilte. En we hebben The Last Post wordt gespeeld. Dat hoort inmiddels ook erbij. En dan gaan we naar de bomen. Leggen bloemen neer. En dan gaan we naar huis. En dan komen vrienden en familie die niet zijn meegeweest naar herdenking. Die komen naar ons. We hebben gekookt voor iedereen. En dan is het samen zijn.
0: Tot slot, wat is je allermooiste, dierbaarste herinnering aan Bryce?
2: Zijn grappen en zijn muziek.
0: Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Zo.
1: Die kwam even binnen, hè?
0: Zo, die kwam even binnen, zeg, Silene. Jeetje, Mina, wat een verhaal, zeg. Over die MH17 en dan je zoon verliezen en je schoondochter. Wat een afschuwelijk verhaal. Maar wat fijn dat we op de radio hier aandacht aan konden besteden. En toch Bryce nog even in herinnering konden roepen.
1: Bryce en Daisy.
0: Absoluut. Jeetje, Mina. Het is 3 minuten voor 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: Ja, stunts zijn heel gaaf om te zien, totdat het misgaat. Op de Zwarte Cross werd een katapult gebruikt en het liep toch even anders dan de bedoeling was. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
8: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
7: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Een hele goeiemorgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie. Maar die is nog lekker kort en krachtig, want geen files op deze vrijdagochtend.
0: Nee, we krijgen al heel veel meldingen van mensen die zeggen, nou, ik ga gewoon op vakantie in eigen land. Maar ja, is het een beetje de moeite waard als je binnenkort in eigen land op vakantie gaat? Krijgen we een beetje lekkere temperaturen? Stefan van der Gijzen, goeiemorgen.
11: Een hele goeiemorgen, Peter. Nou ja, als je van zomerse temperaturen houdt van tenminste 25 graden, dan zijn we die vanaf vandaag helaas kwijt voor de mensen die daarvan houden. Maar goed, ja, heel veel mensen die vonden de temperaturen toch wel vrij hoog de laatste tijd. En vanaf vandaag krijgen we te maken met een stuk aangenamere temperaturen. Het is namelijk nu zo'n 18 graden. Vanmiddag wordt het zo'n 22 tot 24 graden. We hebben te maken met een paar wolkenvelden. Ook nog geregeld zonneschijn. En de wind gaat toenemen. Die komt uit het noordwesten en die wordt matig tot vrij krachtig. Nou, morgen wel een dag met vrij veel bewolking. Misschien een enkel drupje regen. Zal niks voorstellen. Ook nog wat ruimte voor de zon. En morgenmiddag, ja, wordt het zo'n 19 tot 21 graden. En dat zijn ook de temperaturen die we meenemen naar de zondag. Zon en bewolking. Misschien in de avond een enkele bui. En dat is ook het weertype voor de rest van volgende week.
0: Dankjewel, Steven van der Gijzen van Stad. We spreken er over een uur weer met hem. Het is 1 minuut over 7:30. Tijd voor de hoofdpunten nu. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Rotterdam-Sjaloos zijn wat woningen ontruimd bij een brand afgelopen nacht. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn geventileerd. Het is niet bekend of er ook iemand gewond is geraakt. President Trump van de Verenigde Staten heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Die verloor hij destijds van Joe Biden. Trump wijt dat nog steeds aan fraude. Zijn beweringen en documenten die door het Witte Huis zijn vrijgegeven moeten zijn vaak ontkrachte claim nieuw leven inblazen. NOS-correspondent Rudy Bauma legt uit waarom de president hier nu mee komt.
0: Alleen
6: Trump
0: doet hij dat
6: wil
0: niet,
6: met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wet kracht bijzetten. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt. En Trump die dreigde geen andere wetten meer te tekenen zolang het congres niet zwicht voor zijn eisen. Maar zelfs zijn eigen republikeinen liggen dwars, een aantal van hen althans.
2: De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden 5 jaar geleden al dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Maar president Trump suggereert dus het tegendeel. En op de Zwarte Cross is het behoorlijk misgegaan met een stunt. Een man werd daar afgeschoten met een katapult met 150-180 km per uur. Dat was nog de bedoeling, maar hij kwam alleen niet goed terecht. De man werd afgeschoten en moest 75 meter verderop op een mat terechtkomen. Dat lanceren ging dus prima, de landing wat minder. De katapult was speciaal voor de stunt ontworpen, want de lancering moest een wereldrecord opleveren. Volgens de organisatie was het slachtoffer wel aanspreekbaar, is hij voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De stunt zou nog een paar keer worden uitgevoerd daar op de Zwarte Cross. Maar of dat nu ook doorgaat, is niet helemaal duidelijk.
0: Klinkt echt als een heel leuk personeelsuitje.
2: Ja.
0: Toch?
2: En dan mogen we dan gaan stemmen wie er gelanceerd gaat worden, of niet?
0: Ik denk dat ik aan de beurt ben dan. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
12: Dit is Radio Rijnmond.
0: We gingen afgelopen keer boogschieten. Vind ik dat spectaculairder, hoor, dit.

0: We don't have to take our clothes off. Nee, dat klopt. Maar om nou een trui aan te trekken vandaag, dat heb ik dus gedaan.
1: Dat is een beetje overdreven,
0: hoor. Ik dacht dat het koeler zou worden. Dat had ik namelijk onthouden van het weerbericht gisteren. Morgen wordt het koeler. Dus ik dacht, ik heb een trui. Maar dat was niet echt nodig, denk ik.
2: Peter en Milou op Track
0: Talks. Yes, we gaan op vakantie. En wat nemen we mee? We nemen elkaar mee. Milou en ik gaan samen op vakantie. We gaan op tracktocht en dat betekent dat we op tracktocht gaan door Europa in eerste instantie. En dat we liedjes afspelen op onze autoradio. En op basis daarvan moet jij raden als luisteraar van Radio Rijnmond waar we ons bevinden. Dus in welk land, welk Europees land we ons op dit moment bevinden. Dus je rijdt gezellig met ons mee. Zullen we die autoradio zo meteen aanzetten nadat jij een hint hebt gegeven?
1: Nou, dat lijkt me een goed idee. En als je het weet te raden, dan ga je dus ook vandoor met het Rijnmond zonnescherm om je hoofd en je auto koel te houden. Ik kijk even naar buiten, hoor. Ja, ik zie het al. Het is hier echt de meeste van de tijd hartstikke koud. Maar binnen is het zweten geblazen.
0: En de kleur in de vlag is?
1: Blauw.
0: Kleur in de vlag blauw. Even denken, hoor. Dan zetten we nu de autoradio aan.
2: Peter en Milou op tracktocht.

0: Laat het weten via de Rijnmond app.
1: Ja, je hoorde dus eerst een Songfestival liedje. Vervolgens hoorde je The Rasmus en In the Shadow. En daarna hoorde je dus The Root in Sandstorm. Wat zegt dat? In welk land zijn we beland? Heb je enig idee? Laat het weten. De Rijnmond app staat voor je open. En nee, Ruud, het is niet Zweden. Dat is niet het goede antwoord.

0: naar voren kijken.
1: Mo en blijven rijden. Jij kunt nog steeds raden waar we zijn op dit moment op Tracktocht.
2: En grote kans dat als je binnenkort een beetje een keertje je huisarts moet bellen, je dan niemand aan de lijn krijgt. Maar de kans is ook groot dat de praktijk binnenkort namelijk dicht is een dag. Want huisartsen door het hele land zijn namelijk begonnen met een estafettestaking. Stefan Jansen, huisarts in Barendrecht, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
2: Fijn dat je bij ons aan de telefoon wilde komen. Jij bent de initiatiefnemer van de estafettestaking, die in ieder geval nog een maand duurt. En jouw deuren gingen precies een week geleden voor het eerst dicht. Maar vertel, estafettestaking als huisartsenpraktijk, waarom?
3: Nou, liever doen we dit natuurlijk helemaal niet. Maar op dit moment is het zo dat de tarieven voor de huisartsenzorg te laag zijn om in de toekomst goede praktijken te kunnen draaien. Dus wij doen dit zodat we in de toekomst huisartsenpraktijken kunnen krijgen. Iedereen in Nederland weet dat het ondertussen steeds moeilijker wordt om een nieuwe huisarts te krijgen. Iedereen in Nederland ziet ook dat als er praktijken stoppen vanwege bijvoorbeeld pensioen of ziektes, steeds moeilijker een praktijk over wordt genomen.
1: Ja.
3: Op het moment dat de tarieven toekomstbestendig zijn, dan kunnen we dat hopelijk voorkomen. Maar op het moment dat dat niet verandert, met de tarieven zoals de Nederlandse Zorgautoriteit nu heeft vastgesteld, dan blijft er een probleem ontstaan.
1: Waar moet ik dan aan denken? Want ik vind het een beetje ingewikkeld. Ik snap dat het lastig is bedragen te noemen, maar wat verdien je dan als huisarts? Is het echt zo slecht? Je verdient toch nog altijd meer dan een docent bijvoorbeeld?
3: Ja, maar ik heb ook een andere verantwoording als een docent. Dus een docent heeft natuurlijk de verantwoording voor de toekomst van onze kinderen, wat zeker heel belangrijk is. En ik heb verantwoording over die kinderen en hun gezondheid. En ik heb verantwoordelijkheid over de gezondheid van hun ouders. En ik heb verantwoordelijkheid over de gezondheid van hun opa en oma.
1: Ja.
3: Dus de verantwoordelijkheid gebiedt ook dat daar een bepaalde vergoeding tegenover moet kunnen staan.
1: Weegt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid zwaarder dan educatie?
3: Dat is wel een hele strikte vraag. Ik denk dat als we niet gezond zijn, dat we ook moeite hebben om medicatie te volgen.
1: Ik denk
3: dat als we gezond blijven, we economisch voor Nederland ook heel veel kunnen betekenen.
1: Dat is ook zo. Wat dus dat betreft zou een gynaecoloog nog meer moeten verdienen.
3: Bijvoorbeeld.
1: Als we niet geboren worden, kunnen we niks.
3: Een gynaecoloog verdient ook veel meer dan een huisarts.
2: Kijk,
3: en als ik dus kijk naar welke keuzes jonge dokters kunnen maken van wat zij kunnen gaan worden, dan hebben ze dus ook de keuze om te denken van nou, dan word ik neuroloog. In de krant staat op dit moment dat er een groot tekort is aan neurologie. Een neuroloog verdient ook veel meer dan een huisarts.
2: Hey, maar Steven, jij bent dus een week geleden dicht geweest als huisartsenpraktijk in Barendrecht.
3: Ja.
2: De estafettestaking houdt in dat er elke dag ergens anders in Nederland een huisartsenpraktijk dicht is. Ja, ik hoor onze luisteraars al denken, waar moet ik zo meteen naartoe als mijn huisartsenpraktijk voor een dag dicht is? Wat gebeurt er dan met mij als ik ergens pijn heb?
3: Ja, op het moment dat de huisartspraktijk dicht is, mijn praktijk was dicht, konden mensen afwegen, moet ik vandaag met mijn probleem bijvoorbeeld naar een spoedeisende hulp toe? Of is mijn probleem zo acuut dat ik 112 moet bellen?
2: Dat waren eigenlijk dan de opties.
3: Dat was de keuze die de mensen hadden, ja.
2: En wanneer is het voor jou nou goed geweest, die estafettestaking? Wanneer denk je, dit heeft
1: Het doel is behaald.
3: Op het moment dat de NZA begint met luisteren naar wat de huisartsen willen. Dat wil niet zeggen dat alles zo uitgevoerd moet worden zoals wij dat willen, maar wel op een redelijke manier. We hebben ondertussen met de huisartsen 2 keer al een rechtszaak gewonnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. En op dit moment zijn de grote partijen bezig om een derde rechtszaak te houden, omdat de tarieven die recent dus zijn gepubliceerd niet voldoen. Ten eerste had de rechter gezegd dat de Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 2023 moest terugkijken. Dat hebben ze niet voldoende gedaan. Ze hebben alleen maar voor de toekomst de bedragen van praktijkhouders veranderd om de praktijk goed te kunnen draaien. En ze hebben niet gekeken naar de afgelopen jaren, waar wij ook al lang bezwaar voor hadden gemaakt.
1: Vind je het nog wel leuk om huisarts te zijn in deze tijd?
3: Ik heb echt een hele hartstikke leuk beroep. Ik bedoel, elke 10 tot 20 minuten zie ik andere mensen. Heb ik een ander probleem? Heb ik een ander gesprek?
1: Ja.
3: En dat gesprek gaat dus niet alleen over ziek zijn. Dat gaat gewoon ook over hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je gezin? Dat zijn allemaal hartstikke leuke dingen. Dus ja. Ik heb echt een heel, heel leuk beroep. Alleen, ik kan maar tot een bepaalde hoogte mijn werk doen. Ik kan maar een x-aantal patiënten hebben in mijn praktijk.
1: Ja.
3: En er zijn genoeg patiënten hier in Barendrecht, waar ik mijn praktijk heb, die dus geen huisarts kunnen vinden.
2: Bizar.
3: En dat is een groot probleem.
1: Dat is een groot probleem. Steven Jansen, dank je wel. Huisarts in Barendrecht, dus initiatiefnemer van de estafettestaking. En de estafettestaking wil dus zeggen dat huisartsen om beurten staken. Daar komt het
2: precies,
1: eigenlijk op neer.
2: Precies, een dag dicht.
1: Ja, zo is het inderdaad. Je kent hem nog wel van 3 jaar geleden. Die enorme hit van Surreal, Stumbling In. Nou, dat is dus het origineel van Chris Norman en Susie Quattro uit de jaren 70. En die hoor je nu op radio.

0: 3 jaar geleden had Surreal er dus een grote hit mee. En dit is het origineel uit de jaren 70. Suzy Quattro en Chris Norman stambelen in bij Radio Rijnmond.
1: Op
0: we zijn nog steeds op vakantie, we hebben er zin in. We zijn met z'n tweeën, Milou en ik. En gelukkig hebben we een hele ruime achterbank waarop heel veel luisteraars mee kunnen reizen.
2: Ik wou zeggen, ik denk dat ik de gezelligste en vrolijkste vrouw uit heel Rotterdam op de achterbank heb zitten. Trus, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Zie je, ik zei het toch al, gezellig en vrolijk, zo klink je ook.
0: Trus kan je er wel bij hebben, hoor.
2: Ja, zeker.
3: Ja, ik ben hartstikke gezellig.
0: Hey, en Trus, heb je zelf nog vakantieplannen de komende periode?
3: Nou, voorlopig nog eventjes niet, nee.
0: Wat is je lievelingsvakantieland?
3: Noorwegen.
0: Ook al Noorwegen. Ik kreeg net ook al een berichtje van iemand die gaat naar Noorwegen. Wat is er zo leuk aan dan? Behalve Erling Haaland en roeien.
3: We hebben er ook zelf anderhalf jaar nog gewoond. En mijn man die heeft er als kind zijn er ook een aantal jaar gewoond.
0: Ah. En waarom dan?
3: Dus we hebben er ook familie wonen. Dus, en het land is prachtig.
0: Zo, wat bijzonder wel. Joh. Ja. Nou, dat is wel een hele bijzondere ervaring. En wellicht een keer dan ooit weer terug naar Noorwegen. Waarschijnlijk wel. Maar daar waren wij niet vandaag.
2: Waar waren we?
3: Nee, daar waren jullie niet. Nee. Maar
0: waar waren
3: mag
0: we wel?
2: Zeker.
3: Ja? Nou, het is volgens mij Finland.
0: Is het Finland? Is dat het goede antwoord? Het is inderdaad ook Scandinavië. Maar eerst is het goede antwoord. Ja! Truus, geweldig! Gefeliciteerd!
3: Dankjewel.
0: Jij gaat er vandoor met het Rijnmond Zonnescherm.
2: En je maakt ook nog eens kans op die maanprijs, Truus. Want deze maand ga je in een grabbelton voor een gezinsabonnement voor Diergaarde Blijdorp.
3: Oh, nou dat is helemaal top.
0: Ja, het is een grabbelton. En dan hoor je dus aan het einde van de maand of je ook daadwerkelijk die prijs gewonnen hebt. En wat ga je vandaag doen?
3: Ik ga vandaag een lekker rustig dagje houden.
2: Oh, lekker.
0: Goed zo, heerlijk.
3: Ja, ik ben zo druk gehad, dus we houden het vandaag een beetje rustig.
2: Gelijk, heb Truus.
0: Geniet ervan, Radio Lekker Hard. Dan hoor je Brian Adams en When You're Gone nu bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Ryan Adams en Mel, see you when you're gone bij Rijnmond.
1: Hij bakte honderden cakes, verzamelde de duizenden eieren voor de voedselbank en is de allereerste ooit met een ketelbinkielintje. Straks bellen we met de 17-jarige Pepijn, die een verstandelijke beperking heeft uit Vlaardingen. En zijn trotse moeder natuurlijk, dus blijf luisteren.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Toch even op internet kijken, denk ik.
5: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Ik heb geen idee.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Yes, je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 8 uur.
1: Heerlijke muziek van Sophie Alex Baxter, Michael Jackson en Cameron Whitcomb komt er nog aan.
0: Maar eerst komt Dave Datema eraan met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
15: Goedemorgen. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft het AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende daar weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. Het Hoogheemraadschap Delfland trekt 1,2 miljard euro uit voor de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen, dat meldt de lokale Omroep 2. De plannen voor de installatie spelen al langer. Voor de bouw verdween de opvangwijk voor Oekraïners in Vlaardingen, maar daarna liep de bouw wel een jaar vertraging op. De huidige zuiveringsinstallatie aan de Maassluisdijk is verouderd. Die voldoet binnen een paar jaar niet meer aan de eisen. In de installatie wordt straks water gezuiverd voor Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en een deel van het Westland. De politie heeft vannacht de bestuurder van een bestelbus opgepakt voor het veroorzaken van een ongeluk op de A16 bij IJsselmonde. Volgens mensen ter plaatse zou de chauffeur zijn opgepakt voor rijden onder invloed. Het ongeluk was rond 1:30. De bestelbus zou met hoge snelheid zijn gebotst op een auto. Die knalde daardoor tegen de vangrail en raakte zwaar beschadigd. De bestuurders van beide voertuigen hoefden niet naar het ziekenhuis. En vandaag is de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet worden gebruikt. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 mensen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn ook maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers een extra veerpont geregeld. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnewolkenvelden die wisselen elkaar af. Het blijft droog door 22 tot 24 graden. Dat is een stuk minder warm dan gisteren. Morgen bewolkt, minder zon en dan wordt het nog koeler met zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: En op dit moment geen files in onze regio, dus lekker doorrijden.
0: Met de lekkerste muziek op Radio Rijnmond, onder andere deze zometeen.

0: eruit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
10: Radio met een grote R.

0: Dios le pido.
1: Juanes, a Dios le pido. Ik bid tot God of ik vraag het aan God op Radio Rijnmond. Het zijn 9 minuten over 8. Welkom op deze fonkel nieuwe dag.
2: Op deze brand new day.
1: Bij een Kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam van Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vandaag zon en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Het blijft droog. Met 22 tot 24 graden is het al koeler dan de afgelopen dagen.
2: En geen files op dit moment, dus lekker doorrijden.
1: Een fijn gesneden ijsbergsla die wordt geleverd aan restaurants van fastfoodketen Taco Bell lijkt de bron te zijn van de grote diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. De sla die zou afkomstig zijn van het Amerikaanse bedrijf Taylor Farms.
2: En Spelen bij Belen in Rotterdam-Zuid gaat volgende week dinsdag open. Het pretpark, dat voorheen bekend was onder de naam Attractiepark Rotterdam en Pretpark Rivoli, is gedeeltelijk af. 23 attracties zijn klaar voor gebruik.
1: En goed nieuws voor vakantiegangers. De Route du Soleil, de populaire route door Frankrijk, die ook door veel Nederlandse vakantiegangers wordt bereden, is weer open voor verkeer. De weg was gedeeltelijk afgesloten vanwege natuurbranden de afgelopen periode.
2: En we zijn benieuwd naar jouw vakantieplannen. Waar ga je naartoe deze zomervakantie? Of misschien ben je al geweest omdat je niet afhankelijk bent van die schoolvakanties. Nou, Jean-Paul die zegt al via de Rijnmond-app dat hij lekker 3 weken naar Marokko gaat.
1: Zo,
2: en
1: Ruud, jaloersmakend.
2: Het laat ons weten dat hij dit weekend op eigen tracktocht gaat naar de Veluwe.
1: En Jerry die doet er nog een schepje bovenop. Die houdt van reizen volgens mij. Hij gaat samen met zijn jongste dochter naar Albanië. Eerst naar het zuiden en vervolgens gaat hij ook nog naar Tirana, de hoofdstad van Albanië. Biertje kost 80 cent daar.
2: Zo.
1: Dat is toch geen geld, hè?

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Puntigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.
7: Goedemorgen, Peter en Milou.

0: Dat is Michael Jackson op je favoriete radiozender. En Rock With You, dit is Radio Rijnmond. Hij bakte 250 cakes voor het goede doel, zamelde duizenden eieren in voor de voedselbank en trok met zijn draaiorgel langs verzorgingshuizen. We hebben het over de 17-jarige Pepijn Stratman. Hij heeft weliswaar een verstandelijke beperking, maar hij laat zich door niets of niemand tegenhouden. Hij is de allereerste Vlaardinger die het ketelbinky-lintje heeft gekregen uit handen van de burgemeester. Goedemorgen Pepijn en goedemorgen trotse mama Claudia uit Vlaardingen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent ook te zien op TV Rijnmond en via de livestream vanaf de camping in Spanje of all places. Heerlijk zeg.
1: Zeker.
0: En Pepijn van harte gefeliciteerd. Heerlijk. Laat even horen hoe blij je bent met jouw allereerste ketelbinky-lintje.
1: Hoe blij ben je?
0: Hij laat hem ook even zien.
1: Hij zit ernaar te kijken. Nog even.
0: Exemplaar. Het is een soort van zilveren medaille, hè?
1: Ja, en welke kleuren staan er op Pepijn?
2: Rood.
1: Rood.
2: Geel.
1: Geel.
2: Blauw.
1: En blauw. En welke kleuren zijn dat?
2: Spanje.
1: Van Vlaardingen.
0: Ah,
3: echt
0: vandaar.
3: Superleuk. Hé, en dan even Claudia. Pepijn heeft dus een verstandelijke beperking. En jij en je man, en Pepijn zelf natuurlijk ook, die vinden het heel belangrijk dat hij meedoet met de maatschappij. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nou, hij is inwoner van Vlaardingen en wij... We zijn echt in de volste overtuiging dat het een enorm toegevoegde waarde is als Pepijn en alle jongeren als Pepijn kunnen meedoen in de maatschappij. Dus gewoon heel erg zichtbaar zijn, zich inzetten voor een goede doel, maar ook gewoon lekker werken in een gewoon bedrijf, bijvoorbeeld.
0: Ja, en kan die dat inmiddels al doen? Of werken jullie daar aan op dit moment om uiteindelijk te kunnen gaan werken?
3: Ja, want Pepijn is 17 natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, maar goed, hij moet vanaf... hij wordt morgen... Hoe oud word je morgen?
2: 18.
1: 18, hij is morgen jarig. En dan moet hij eigenlijk van school af.
0: Oh. Ja.
1: Zo werkt het. Maar we hebben een jaar verlenging gekregen. Dus dat jaar gaan we gebruiken om een goede, leuke werkplek eigenlijk voor hem te vinden. En tuurlijk moet dat met een bepaalde ondersteuning zijn. Dat weten we. Die ondersteuning kunnen we ook regelen en wat dan ook. Maar daar gaan we dit jaar aan werken, aan zo'n leuke plek.
0: Ja, maar dat is toch hartstikke leuk.
3: Dat is goed.
0: Ja, Pepijn, heb je een bepaalde hobby of dat je zegt van nou, dat vind ik leuk om te doen als het om werk gaat?
1: In Vlaardingen, zeg je?
2: Ja.
1: Wat nog meer?
2: Rustig.
1: In Vlaardingstrots.
2: Ja.
1: Dat ben jij. Maar wat vind je leuk om te doen qua werken?
2: Niet werken.
1: Hij werkt nu bij Geniet, bij de dagbesteding. En wat doe je daar?
2: Ja.
1: Wat doe je daar?
2: Bardienst.
1: Bardienst.
3: Oh, leuk.
0: Ja, ik zie hem wel inderdaad met mensen omgaan. En hij doet heel veel goede dingen. Hè?
1: Precies.
0: Want jullie noemen hem een bofkont jongetje. Want hij doet heel veel dingen om gezien en gewaardeerd te worden door de stad. En dat is echt fantastisch met die paaseieren bijvoorbeeld. Waar zijn jullie nou het meest trots op wat hij gedaan heeft?
1: Nou, dat het uit hemzelf komt. Dat kan je iemand niet aanleren. Dat je maatschappelijk betrokken bent eigenlijk. Of dat je meevoelt... of meedenkt naar anderen. Want al die acties komen uit hem. Weet je, we hebben een gesprek met hem over paaseieren. En dan is er een vraag van hem. Heeft iedereen dan met paaseieren? En dus dan zeggen wij, nee, dat heeft niet iedereen. Want het kan zijn dat je niet genoeg geld verdient of wat dan ook. En dan komt hij met het plan van, kunnen we ze dan sparen voor mensen, voor mensen die het niet hebben?
3: Wat goed zeg. Ja, ik snap wel dat...
1: En dat, zo was het ook met die knuffelberen. Ja.
3: Ja, ik snap 100% Pepijn dat jij die ketelbinkie hebt gekregen, hoor. Dat jij van de allereerste bent in Vlaarding met een ketelbinkie-lintje.
0: Ja.
3: En dan tot slot Pepijn en Claudia. Hoe gaan jullie morgen jouw verjaardag vieren? Jouw 18e verjaardag?
1: Hoe gaan we hem vieren?
2: Oh,
1: In Spanje. En waar gaan we naartoe?
2: Yes.
1: Dat weet jij al.
2: Ja.
1: We gaan naar Casa Batlló in Barcelona. En daar is een rooftopconcert van een Spaanse band. Een beetje echt Spaansachtig. En daar gaan we naartoe en dan gaan we lekker nog eten. En we hebben een verrassing voor hem. En dat weet hij nog niet. Dus dat kan ik ook nog niet helemaal vertellen.
0: Claudia, allerliefst voor jou. Hey, en Pepijn?
2: Ja?
0: Dankjewel voor je tijd. Je bent fantastisch.
3: Je bent een top.
0: Wat heb jij dit ontzettend goed gedaan. En we zijn apentrots op jou.
2: Ja, dankjewel.
0: Allerliefst. Hoi, hoi.
1: Dankjewel.
0: Zometeen Koert Nielsen, Level 42 komt eraan. Eerst Sophie.

0: De stille Beatle. George Harrison, die in 1987 niet meer zo stil was en van zich liet horen met deze nummer 1. It Got My Mind Set On You, hoorde je bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen laat hij ook weer van zich horen. Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws.
2: Kan het WK voetbal nog Amerikaanser? Vraagteken. Het antwoord is ja. Hoe dan? Dat hoor je zometeen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
4: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie. Maar die is lekker kort en krachtig, zeg.
0: Dat meen je niet, wijfie.
1: Ja, echt waar.
0: Kunnen we lekker doorkachelen?
1: Doorrijden.
0: Dan gaan we meteen met gezwinde spoed naar Hellevoetsluis. Want daar zit onze weerman te wachten. Dat is Steven van der Gijzen. Steven, wat brengt deze dag?
9: Een hele goede morgen. Nou ja, de zomerwarmte met temperaturen van boven de 25 graden, die zijn we vanaf vandaag bij de start van de zomervakantie kwijt. We krijgen er doelweer voor terug met een stuk aangenamere temperaturen. Het is de komende dagen bijvoorbeeld prima weer voor een pretpark, de dierentuin of andere buitenactiviteiten. Ja, en ondanks dat het niet echt strandweer meer is, kun je best nog een duik in de Noordzee wagen. Sterker nog, met een zeewatertemperatuur van 22 graden is het de komende dagen zelfs warmer in de zee dan de omgevingstemperatuur. Nou, dat zie je ook niet heel vaak. Nou, vandaag geregeld zon, ook een paar wolkenvelden, blijft droog. Vanmiddag wordt het nog 22 tot 24 graden bij een toenemende noordwestenwind. Ja, en morgen vrij veel bewolking, slechts af en toe een beetje zon. Misschien een enkel drupje regen, het is niet helemaal uitgesloten. Morgenmiddag komt de temperatuur nog wat lager uit, zo'n 19 tot 21 graden. Zondag ook een mix van zon en bewolking, meestertijds droog, 19 tot 21 graden. En na het weekend, ja, dan houden we die temperaturen vast, maximaal een graad of 21. Zon en bewolking. En vooral woensdag een paar welkome regenbuien voor de natuur.
0: Vind je wel een beetje serieus voor vandaag, Steven? Kan er ook nog een lachje vanaf?
9: Jazeker, bij deze.
0: Hartstikke goed, dankjewel. Hoi. Het is 8:40. Goedemorgen. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema.
2: Nabestaanden van een jongen van 15 die werd doodgeschoten door de politie bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel stappen naar het gerechtshof voor een zogeheten artikel 12 procedure. Dat is een handeling waarbij de betrokkenen vragen aan het gerechtshof of ze justitie willen dwingen een zaak alsnog op te pakken. Het slachtoffer, een jongen van 15, zou betrokken zijn geweest bij de diefstal van een fatbike. Toen hij op de vlucht sloeg, werd hij doodgeschoten. Volgens de politie of volgens justitie heeft de agent op de juiste manier gehandeld, maar de familie die twijfelt eraan. Niet alleen Europa heeft last van flinke bosbranden. Ook in Canada staat de natuur in brand. En dat leidt tot grote overlast in Toronto. Dat is de grootste stad van het land. Over de hele stad hangt nu een grijs gordijn van rook.
10: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though, quickly.
11: Luckily we have the mask because of COVID. So we use the same mask.
2: Ja, ze hadden mondkapjes nog van de coronatijd. Die kon ze weer uit de la halen. Mensen in Toronto krijgen het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan. En de Amerikanisering van het WK voetbal gaat steeds verder. Ze krijgen de winnaars van de finale komende zondag naast de medaille en de trofee ook een extra aandenken, een kampioensring. Er liggen er 30 klaar, zegt nu.nl. Nou, het is een typisch Amerikaans ding in de sport. Bijvoorbeeld de winnaars van de NBA en de NFL krijgen, als ze de finale winnen, krijgen ze ook zo'n ring mee. Nou, eerder werd al bekend dat de halftime show meer dan een kwartier zou gaan duren. En eigenlijk mag dat helemaal niet volgens de FIFA-reglementen. Wie er zaterdag overigens ook op de tribune zit, Donald Trump. Het is de eerste wedstrijd van het WK die hij daadwerkelijk gaat bezoeken. En na afloop mag hij ook samen met FIFA-voorzitter en Matti Infantino de wereldbeker uitreiken.
0: Oh, en ik dacht de ringen omdoen, omdat het over die ringen ging. Maar dat doet iemand anders dan waarschijnlijk. Daar hebben ze iemand voor ingeschakeld.
2: Ja, wie weet.
0: Ja, nou, dankjewel, Dave. wat een toestanden daar, zeg. Gewoon een halftime show van een half uur met Madonna, geloof ik. Justin Bieber treedt ook op
1: ook
0: bij
1: wel
0: BTS.
1: Vet, hoor. Maar
0: het is wel
1: uur?
0: Leuk. Ja, maar dan ben je als speler. Het gaat niet meer om voetbal.
1: Nee.
0: Ik bedoel, als voetballer, je bent gewoon inmiddels hartstikke koud geworden ook. Ja,
2: ja, bij een persconferentie in het Witte Huis werd ook gevraagd aan de persvoorlichter van Donald Trump. Gevraagd van, joh, gaat hij nou naar de finale toe? Nou ja, zei ze dus. Hè, want het is een prachtig platform voor de beste, best bekeken en meest fantastische wereldvoetbal, WK-voetbal ooit. Ja, ja. Dus daarvan zijn ze ook al nu van overtuigd dat het de beste is geweest.
0: Nou, het is wel beter dan ik had verwacht.
2: Ja, nee, absoluut. En vooral Amerika, Canada en Mexico hebben zich van de goed beste kant laten zien. Ja. Tot op het moment naar de rode kaart van Balogun. En dat Trump zich er tegenaan ging te bemoeien. Terwijl iedereen van, oh, daar gaan we weer.
0: Ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Dave, dankjewel voor zover.
8: Dit is

0: morgen is het zover. Het Feyenoord Festival vanaf 11 uur op Radio Rijnmond. Ook te volgen op TV Rijnmond. En een van de mooiste attracties in Rotterdam. Er zijn maar een paar honderd mensen die het ooit hebben mogen beleven. Is toch wel die legendarische helikoptervlucht naar de Kuip. De helikopter die elk jaar maar een paar uitverkoren nieuwkomers die voetbaltempel binnenvliegt. En een van die uitverkorenen was ooit Michael Mols, die in 2007 gehaald werd als pinchhitter en zich uiteindelijk tot bekerheld van 2007 zou ontpoppen. Goedemorgen, Michael.
1: Goedemorgen.
0: Zo, dat is een mooie herinnering, denk ik. Als geboren Amsterdammer werd je dus in de zomer van 2007 de Kuip binnengevlogen. Weet je nog met wie je in die helikopter zat destijds?
1: Ja, dat was wel een aardig lijstje op dat moment. Van Bronckhorst, Makai, van mijn Hofland, De Cler.
0: Ja.
1: Voor mij Luigi Bruins en Slorry.
0: Ja, en Shaheen zat er ook nog in, geloof ik. Dus het waren echt Shaheen, toppers, ja. Inderdaad. Dat die niet is neergestort, die helikopter met zoveel spelers aan boord.
1: Nee, ze hebben ook een extra grote helikopter gebruikt dit keer.
0: Ah, oké. Okay. Dat hadden ze een extra grote helikopter. Hey, en ja. Wist je nou van tevoren met wie je in die helikopter zat? Of wanneer kom je dat te weten?
1: Nee, ja, ik wist wel ongeveer een beetje. Maar ik wist niet wie ze allemaal hadden gehaald. Ja, en ik wist wel dat ik in een helikopter zou komen, omdat dat is een mooie traditie bij Feyenoord natuurlijk. Dat ze nieuw aankopen. Ja, zoiets de Kuip inbrengen.
2: Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Waar moet je opstarten, opstappen en hoe lang duurt het voordat je echt in de Kuip bent als je erin zit?
1: Het was toen de luchthaven Rotterdam.
0: Ja.
1: Rotterdam-Den Haag, daartussenin. Daar moesten we dan naartoe. Ja, dan moesten we instappen. En dat was sowieso al een spanning voor mij. Want het was voor mij de eerste keer dat ik in een helikopter zou komen. Ja, en op papier denk je dat je gewoon recht omhoog gaat.
2: Ja.
1: Maar het gaat toch een beetje eerst naar voren, naar achteren en dan pas. Dus dat wil even wennen.
0: Ja.
1: Ja, en dan, dan vlieg je of zo richting Rotterdam.
0: Ja,
1: en het mooiste, vond ik dan, hè, dat je zo nog een paar rondjes zeg maar draait boven de Kuip. En dan zie je de Kuip een keer op een andere manier. En dat was al heel erg indrukwekkend.
0: Nou, inderdaad.
2: Dat kan ik me voorstellen.
0: Dan ben je geboren Amsterdammer. Het is een concept ooit bedacht in 1995 door Sjaak Troost, die helikoptervlucht. Het is dus heel indrukwekkend als je daar dan boven die Kuip vliegt. Want wat zie je dan? Neem ons eens mee.
1: Nou, je ziet... hebben jullie de tickets zijn om mee te vliegen?
0: Nee, we hebben geen... Nee. Helaas niet. Daarom vraag ik aan jou. We hebben het meegemaakt.
1: Ja, nee, als je dan boven bent, zie je alle supporters. En ze merken dat wij dan aankomen. Ze worden heel erg enthousiast. Ze gaan raken allemaal in beweging. En dan zie je het. En het is gewoon heel erg indrukwekkend.
0: Ja.
1: En als je,
0: en dan die landing. Dan sta je daar omringd door al die fans.
1: Ja. En dan voor mij was het nog helemaal spannend. Als ik dan zeg maar werd omgeroepen en ik moest dan naar buiten lopen, dat er niet werd gefloten. Nu je zei dat ik uit Amsterdam kwam.
0: Ja, ja precies.
1: Maar dan heb ik het mazzel en of geluk dat er meerdere spelers waren. Dus ik denk dat daar het meer wachten was.
0: Precies, de aandacht was een beetje afgeleid. Nou, dan speel je uiteindelijk bij Feyenoord in de laatste fase van je carrière. Je begint als pinchhitter, maar je wordt uiteindelijk een vaste waarde als Roy Makai geblesseerd raakt. Wat is nou je allerdierbaarste, mooiste herinnering aan je tijd in Rotterdam?
1: Nou, gewoon elk moment dat ik daar kon spelen en trainen. Want het was voor mij gewoon een openbaring. Want vroeger keek je naar Feyenoord, de Kuip. Ja, en nu was je gewoon zelf onderdeel van. En voor mij was het gewoon genieten elke dag.
0: Wat
1: dus
0: mooi.
1: Eigenlijk vanuit het mooiste moment is dat ik tekende voor Feyenoord.
0: Geweldig.
2: Wow. Ja,
0: ik wist
2: dat
0: niet dat het zo, ja, maar ik wist niet dat het zoveel indruk op je had gemaakt. En dat je daar als jochie al van droomde.
1: Nee, maar kijk, je keek altijd vroeger naar wedstrijden. Dat Feyenoord dat Champions League speelde, of het Nederlands elftal. Want voor mij, het voetbalstadion van Nederland vind ik de Kuip.
0: Ja, absoluut. Dat is ook zo. En dan word je daar uiteindelijk word je ook nog de bekerheld van 2007 met die goal. Nou, dat is toch fantastisch? Mooie herinneringen.
1: Beter onderdeel.
0: Ja. Niet zo bescheiden, Michael.
2: Nee.
0: Belangrijke schakel, inderdaad.
1: Nee, ik was gewoon onderdeel van het elftal. En als je dan uiteindelijk een keer op de koolsingel mag staan...
0: Zo.
1: Ja, dat is ongekend.
0: Absoluut, ja. Dankjewel, Michael Mols, voor je tijd.
1: Geen probleem.
0: Vanaf morgen is het zover. Het Feyenoord Festival, daar ben je er live bij hier op Radio Rijnmond. En dan praten we vanuit de Kuip onder andere met het nieuwe directieduo... Robert Eenhoorn en Davy Rigaud.

0: Voor Tops en Loco en Acapulco.
1: Het is wel leuk aan dit nummer dat het geschreven is door Phil Collins ooit, de Four Tops. Voor de film Buster. En weet je dat het grappig is? Dat hij heeft zelf ook de drums heeft hij gedaan bij dat liedje.
0: Wat leuk.
1: Omdat hij het zo'n fantastische uitvoering vond. Dit vind ik trouwens ook een hele mooie uitvoering. Het nieuwe liedje van S10. Die mocht even schuilen in de studio bij Max Colombi van Oscar and the Wolf. En hun samen zijn resulteerde in een heel breekbaar liedje. Het heet Safe and Sound. En je hoort hem nu voor de allereerste keer in de ochtendshow op Radio Rijnmond. En ik ben stiekem wel benieuwd wat je ervan vindt. Als je het niks vindt, mag je het voor mij ook laten weten. Maar ik vind hem persoonlijk wel mooi. Oscar and the Wolf en S10 en Safe and Sound. Voor de eerste keer in de ochtendshow op Rijnmond.

0: better.
1: Oeh la la, Matt Simons, we can do better bij Rijnmond.
2: En zometeen gaan we de boer op met Ruud de Boer. En hij begint traditiegetrouw natuurlijk met een 5 na 9. Met zometeen het ultieme vakantielied van Amazing Stroopwafels. Herman Brood, die komt ook nog voorbij. En ook die Towers is van de partij vandaag.
1: Dan ga jij lekker weekend tegemoet. Wat ga je doen in het kort?
2: Ik heel erg chillen. En morgen een Rijnmond barbecue organiseren.
1: Oh ja, jij hebt een Rijnmond barbecue.
2: Nee, we zien elkaar morgen
1: Moet ik nog wat meenemen?
2: Jezelf.
1: Mooi. Mooi gezegd. Schiet meteen vol.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is ONE van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: In Berkel en Roderijs is het 19 graden. Goedemorgen. Het is 9 uur geweest. Je bent bij Radio Rijnmond bij De Boer op. En de koffiecorner is weer geopend. Zie jij het zitten dat er steeds meer winkels bij jou in de buurt opengaan op zondag? Ja, ik las het net bij de collega's van RTV Dordrecht dat er steeds meer gemeenten in de regio Drechtsteden de mogelijkheid willen bieden aan winkeliers om open te gaan, ook op zondag. Dat is zomaar een onderwerp waar je het over zou kunnen hebben. Maar je mag natuurlijk ook je wilde weekendplannen met me delen, hoor. Dat geeft helemaal niet. En ik ga zo meteen praten met Dennis. En die weet alles over een inmiddels toch wel historische voetbalclub in Vlaardingen. Ja, dat is echt een heel bijzondere club. Daar ga ik zo meteen over praten. En er horen 5 heerlijke platen bij in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het aantal meldingen van verward gedrag in onze regio is het afgelopen jaar met 20% gestegen in de eerste 6 maanden. Dat is de grootste stijging in meer dan 5 jaar. Het aantal meldingen stijgt hier nog harder dan in de rest van het land. De meeste meldingen komen in onze regio uit Rotterdam, gevolgd door Dordrecht, Vlaardingen, Nissewaard en Schiedam. In Rotterdam nam het aantal meldingen toe met zo'n 32%. In vrijwel alle gemeenten steeg het aantal meldingen van verward gedrag. In landelijke land verdubbelde het aantal in een jaar tijd. In Hendrik-Ido-Ambacht nam het juist af met 2/3. Het Hoogheemraadschap Delfland trekt €1,2 miljoen uit voor de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. De plannen spelen al langer. Voor de bouw verdween al de opvangwijk voor Oekraïners, maar vervolgens liep de bouw een jaar vertraging op. De huidige zuiveringsinstallatie aan de Maassluisdijk is verouderd. Die voldoet binnen een paar jaar niet meer aan de eisen. In de installatie wordt straks water gezuiverd voor Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en een deel van het Westland. De politie heeft vannacht de bestuurder van een bestelbus opgepakt voor het veroorzaken van een ongeluk op de A16 bij IJsselmonde. Volgens de mensen ter plaatse zou de chauffeur zijn opgepakt voor rijden onder invloed. Het ongeluk was rond 2:30. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop een auto zijn gereden. Die knalde daardoor tegen de vangrail en raakte zwaar beschadigd. De bestuurders van beide auto's hoefden niet naar het ziekenhuis. In een tv-toespraak heeft president Trump opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump verloor toen van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan de documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten stelden in 2021 al vast dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen is beïnvloed. Trump beweert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. Het weer, zonne-wolkenvelden, die wisselen elkaar af vandaag. Het blijft droger door 22 tot 24 graden. Morgen is bewolkt, minder zon, het wordt dan nog iets koeler dan vandaag met zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
16: Dankjewel, Dave. En er geen files, wel misschien vertraging rond de 27, hè, want er wordt gewerkt aan de weg. En geniet nog even van die Papendrechtse brug, hè, want daar gaat ook van alles veranderen. En zometeen ga ik praten met Dennis. Die weet alles over een historische voetbalclub in Vlaardingen. 75 jaar, dat is echt een mijlpaal. En ik ga er zo meteen over praten. En er horen 5 heerlijke platen bij in de 5 na 9. Nou, en ik kan je alvast stiekem vertellen dat daar de Amazing Stroopwafels tussen zitten. Met ik ga naar Frankrijk. Nou, dat is toch wel, zeker in deze tijd van dit jaar, met het lekkere zonnetje, toch wel een heel, heel fijne. Vooral omdat de bosbranden een klein beetje aan het afnemen zijn. Zometeen meer in de 5 na 9.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
23: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
22: Verwen jij je maar.
23: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
22: Waar mee?
23: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
24: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer.
4: Met een grote R.
3: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: heerlijk. Messing stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk. De eerste van.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door de 300 leden van voetbalclub Sion in Vlaardingen. Goedemorgen, Dennis Fuik.
2: Goedemorgen.
0: Ben je daadwerkelijk met de pet rondgegaan langs de velden?
2: Nou, dat niet helemaal.
0: Gefeliciteerd nog, hè? Want jullie, dit is een historische club, Sion. 75 ja. jaar alweer.
2: Ja, en dat mag gevierd worden.
0: Dat mag gevierd worden. En is dat ook gevierd?
2: Nou, eigenlijk nog niet, want het is zomerstop. Dus het is wat lastig om dat te vieren.
0: Oh, dus de derde helft moet nog gevierd worden?
2: Ja, en de vierde en de vijfde.
0: Hey, waarom ben jij helemaal verslingerd aan Sion?
2: Waarom ik verslingerd ben aan Sion? Ja, ik ben 25 jaar geleden daar binnen gestapt.
0: Ja.
2: En eigenlijk nooit meer weggegaan. Dat is mijn tweede huiskamer geworden, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, goed zeg. Ja, en 300 leden inmiddels. Wat ik trouwens wel grappig vind, het is een samentreksel, hè? Want er is de Red Stars, Caltex. Sion schijnt te komen van Texaco tot Chevron is onze naam.
2: Ja, klopt. Het was ooit de bedrijfsvereniging vanuit de Caltex.
0: Ja.
2: En dat was dus de Red Stars.
0: Ja.
2: En later werd dat Sion met puntjes.
0: Ja.
2: Chevron is onze naam. En op dit moment is het dus gewoon Sion. Ja,
0: maar nooit geweten dat het inderdaad van Texaco tot Chevron is onze naam is. Ja, zo werkt dat.
2: Mooi, hè?
0: Ja, dat werkt hartstikke mooi. Ik heb begrepen dat jullie afscheid hebben genomen van Danny Koetsier.
2: Ja, klopt.
0: Ja, die had ook al twee periodes kwam die uit, hè, voor jullie.
2: Ja, die heeft heel wat jaartjes bij ons gespeeld, inderdaad. Ja. En met ziel en zaligheid voorin de doelpuntjes erin geprikt.
0: Ja, ja. Wat is jullie geheim trouwens? Want ik bedoel, ik heb eventjes zitten lezen. Maar ja, jullie hebben iets te pakken waardoor iedereen trouw blijft en waarom jullie nog steeds bestaan.
2: Ja. Ik kan het ook niet heel erg plaatsen wat het is, maar... Het is heel erg ons kent ons. We zijn een kleine vereniging eigenlijk. Hè? Ja. We zijn nu al 300 leden, maar 2 jaar geleden waren we nog maar met iets meer dan 100.
0: Ja.
2: We hebben altijd een 4-5-11-talletjes gehad.
0: Ja.
2: En ik weet niet. Je komt binnen en je gaat nooit meer weg. Dat zou
0: ja, en jullie zijn een begrip in Vlaardingen en daarbuiten.
2: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: En jullie hebben trouwens ook een trouwe schare fans. Hè? Want ik begrijp dat jullie al ruim boven de 11.000 volgers zitten via social media.
2: Ja, dat gaat ook iets harder dan de ledengroei, om het zo maar te zeggen.
0: Maar,
2: gelukkig, eigenlijk ook wel.
0: Ja, maar goed, Dennis, laten we eerlijk zijn. De ledengroei, dat is toch wel hard gegroeid. Als een jaar geleden nog 100 waren, nu 300.
2: Ja. En we hebben zelfs wat leden de wacht toe moeten zeggen. Een vijftal, elftallen. Omdat we gewoon niet de capaciteit ervoor hebben. Dus we zijn hot.
0: Ja, jullie zijn hot. En jullie zijn de komende 75 jaar denk ik ook nog steeds wel hot. Hè?
2: Ja, dat hoop ik wel, ja. Ik hoop dat ook dat we op onszelf blijven. In Vlaardingen en Schiedam is het heel normaal om te fuseren.
0: Ja.
2: Dat is ons gelukkig bespaard gebleven als kleine vereniging.
0: Ja, precies. Nou, gewoon sterk blijven. Dennis, hoe lang ga jij nog rondlopen daar in dat tweede huis van je?
2: Nou, ja, zolang ik kan lopen, loop ik er rond.
0: Helemaal goed. Hey, lekkere plaat aangevraagd hoor. Chuck Berry, Johnny B. Goode gaan we zo voor je draaien. You Never Walk Alone van Lee Towers. Ja, nou, dat weerspiegelt ook wel een klein beetje het idee wat er bij jullie heerst. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, saamhorigheid. Ja, de scene blauw gaan we ook voor je draaien.
2: Ja, dat refereert meer naar de clubturven en
0: ik
2: de toestand
0: zag het,
2: waar soms
0: ik had al zo vermoeden. Hey, en de Saturday Night nu, Herman Brood en Wild Romance. Daar nog een gedachte achter of gewoon een fijne plaat?
2: Zeker een hele fijne plaat zelfs. Maar ook onze zaterdagavond, die zijn net zo belangrijk als de zaterdagmiddag. Op het
0: heel goed. Hey Dennis, maak er een mooie derde, vierde, vijfde, zesde, zevende helft van. Als de zomerstop weer voorbij is. En geniet van de muziek, hè?
2: Super.
0: Dag Dennis. Hoi.

0: Johnny B. Goats. En toen deze plaat werd gemaakt, bestond de voetbalclub Sion in Vlaardingen al 7 jaar. Het is echt bizar hoe lang ze al bestaan. 75 jaar inmiddels. We hadden net Dennis Fuik in de uitzending. En die vertelde met geur en kleur over het waarom van deze fantastische voetbalclub in Vlaardingen. En ze hopen nog 75 jaar door te gaan. 5 na 9, mooie lijst aangevraagd door de voetbalclub en de 300 leden. Als je nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, voel je vrij. Hè? Stuur even een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
0: Het is 9:30, bijna. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Bij de boer op. Eens even kijken. Nou, op de wegen is het vrij rustig. Ik kan je vertellen dat het alleen misschien drukker kan worden rond de A27 vanwege de wegwerkzaamheden. En je kunt vandaag ook nog lekker over die Papendrechtse brug rijden. Ja, dat is ook eindig.
7: Nog wel.
0: Nog wel. Ja, daarna wordt het een hele bevalling. Het weer voor Zuid-Holland. Eens even kijken hoe het er vandaag uitziet. Een stuk koeler dan de afgelopen dagen hoor. Geregeld zon, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog, 22 tot 24 graden. Vanavond een zonnige avond. Later in de nacht meer bewolking bij minima rond 16 graden. Morgen vrij veel bewolking en minder zon. Met een temperatuur van 20 graden is het dan nog wat koeler. Hoofdpunt van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Bij een ongeluk bij een bedrijf in Schiedam is iemand om het leven gekomen. Het ging mis bij het laden en lossen in een vrachtwagen bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat. Het slachtoffer moest eerst bevrijd worden door de brandweer. Daarna is nog een poging gedaan het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het aantal meldingen over verward gedrag dat binnen is gekomen bij de politie is in de eerste maanden van het jaar, dus de eerste 6 maanden, met 20% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds corona en zelfs nog hoger dan de rest van Nederland. In vrijwel alle gemeenten in onze regio is het aantal meldingen toegenomen, maar vooral Vlaardingen plus 48% en Lansingerland plus 93% vielen op. Er zijn ook al wat gemeenten waar het aantal meldingen daalde. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Ambacht, Goeree-Overflakkee en de Albrandswaard. Het shirt waarin Pelé in de WK-finale van 1958 2 keer in scoorde is geveild voor een bedrag van 4,2 miljoen euro.
0: Een shirt?
8: Een shirt, ja, inderdaad. Alleen het shirt van Maradona, die dat droeg in de finale van 1986, leverde meer op.
0: Okay.
8: Slechts het dubbele.
0: Wow.
8: Ja, Pelé was pas 17 jaar in de finale. Hij scoorde 2 keer in de met 5-2 gewonnen wedstrijd tegen gastland Zweden. En nog altijd de jongste doelpuntenmaker ooit in een WK-finale. Er werd 10 keer geboden op het shirt. Dat bedrag liep uiteindelijk zo op tot 4 miljoen euro. In 2004 leverde datzelfde shirt van Pelé bij een eerdere veiling nog 80.000 euro op. Ja, Pelé overleed in 2022, maar wordt nog altijd gezien als een van de beste voetballers aller tijden.
0: Het zal je gebeuren dat er wordt gezegd door je huisgenoot: sorry, ik heb even een wasje gedraaid, maar hij is een beetje verkleurd. Toch?
8: Zo, inderdaad, ja.
0: Dankjewel, Dave.
8: Hoi.
9: Dit is Radio Rijnmond.
2: De boer op.
0: Met nu Huey Lewis en de News.

Heerlijk plaat. Een half jaartje geleden verscheen het nieuwe album van Bruno Mars. En daar maakte dit nummer een onderdeel van uit. On My Soul, vrij vertaald. Ik zweer het, de liefde voor jou. Ik zweer het op mijn ziel. Dat is een beetje, denk ik, de vrije vertaling ervan. Je hoorde hem hier bij Radio Rijnmond in De Boer op. Jouw radio met de grote R. Koffiecorner is open en dat betekent dat het al redelijk druk is. Er zijn toch ook wel mensen die een bakkie nemen. Maar dat heeft misschien te maken met de lagere temperaturen. Nou ja, goed. Ik zou zeggen, praat mee over van alles en nog wat. Hè. Bijvoorbeeld over de zondagsopeningen. Want steeds meer gemeenten in de regio Drechtsteden die willen winkeliers de mogelijkheid bieden om ook op zondag open te zijn. Schrijft RTV Dordrecht de Streekomroep. Ja, en het is ook zo'n dag dat er nog steeds veel roltrappen stuk zijn bij Rotterdamse metro en treinstations. Wat zijn jouw ervaringen eigenlijk? Ja, en deel met mij stiekem even je wilde weekendplannen. Hè? Misschien ben je wel iets heel leuks van plan en heb je tips voor je medeluisteraar. Misschien eigenlijk ook wel voor mij. En laat je luisterpleisterplaats even weten. Hè? Dus open de app rechtsboven, klik op app ons, upload die foto. Waar hang jij uit op dit moment? Misschien wel in het lekkere buitenland of op je balkonnetje of in de tuin. Nou, ik ben gewoon reuze benieuwd waar je uithangt in jouw luisterpleisterplaats. Plaats van Radio Rijnmond. Zometeen Shawn Mendes, eerste media.

van Shawn Mendes. Voor jou, Stetjes. Katie zegt net tegen mij in de koffiekorn: ik heb nog geen dag meegemaakt dat de roltrappen bij Metro Maashaven hebben gedraaid. En als je slecht ter been bent zoals ik, dan moet je het doen met de pisliften. Gewoon bah. Als je ook commentaar hebt, kom even langs in de koffiekorn om mee te praten.

0: Running.
1: De Black Eyed Peas en Let's Get Started bij Radio Rijnmond. Jouw radio met de grote R. En jouw vriendje natuurlijk. Op de FM-band of digitaal of waar je ook maar zit. Via de app te luisteren ergens in Europa. Je blijft altijd op de hoogte van het laatste nieuws van bij jou om de hoek. Of als je op vakantie bent van jouw thuisfront. En je kunt natuurlijk ook interacteren, hè, met een heel duur woord. Maar je kunt gewoon reageren. Dus rechtsbovenin klikken op die app ons button. En dan sta je als vanzelf naast ons. En die kun je ook zometeen goed gebruiken bij de nieuwsquiz die we het volgende uur gaan spelen. Tot het nieuws, de Tramps. En dit is Disco Inferno.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Van Albert Heijn. Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: In Hoek van Holland is het 19 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is 10 uur, deel 2 van De Boer op. En ook in dit uur ben je van harte welkom in de koffiecorner. Je kunt je beklacht doen over gemeentelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld, dat las ik vanochtend bij volgens mij de collega's van Open Rotterdam. Er zijn nog steeds heel veel roltrappen stuk bij Rotterdamse metro en treinstations. Maar hoe zit het verder met allerlei voorzieningen die dan wel stuk zijn of gesloopt en niet worden opgeknapt? Nou, laat je mening horen. Open de app rechtsboven, klik op App ons. Zometeen Anastasia op het podium, maar eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij een ongeluk bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam is iemand om het leven gekomen. Het ging mis bij het laden en lossen in een vrachtwagen bij het bedrijf. Het slachtoffer was klem komen te zitten onder een stapel pallets. Toen het slachtoffer was bevrijd is hij nog gereanimeerd. Dat mocht niet baten. Het aantal meldingen van verward gedrag in onze regio's met 20% toegenomen de eerste helft van het jaar. Dat is de grootste stijging in meer dan 5 jaar tijd. Het aantal meldingen stijgt hier nog harder dan in de rest van het land. De meeste meldingen komen in onze regio uit Rotterdam, gevolgd door Dordrecht, Vlaardingen, Nissewaard en Schiedam. In Rotterdam nam het aantal meldingen in een jaar toe met 32%. In vrijwel alle gemeenten nam het aantal meldingen van verward gedrag toe. In veel landelijke land verdubbelde het aantal zelfs in een jaar tijd. In Hendrik Ido Ambacht nam het huis juist af met 2/3. Het Hoogheemraadschap Delfland trekt 1,2 miljard euro uit voor de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. De plannen voor de installatie die spelen al langer. Voor de bouw verdween de opvangwijk voor Oekraïners, maar daarna liep de bouw wel een jaar vertraging op. De huidige zuiveringsinstallatie aan de Maassluisdijk is verouderd. Die voldoet binnen een paar jaar niet meer aan de eisen. In de installatie wordt straks water gezuiverd voor Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en een deel van het Westland. Het Rotterdamse initiatievenplatform CityLab 010 gaat toch door, ondanks dat de gemeente de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. Dat heeft CityLab vandaag laten weten. CityLab heeft in de afgelopen 10 jaar honderden initiatieven geholpen met adviezen. Ook had het een budget voor sommige plannen van in totaal 1 miljoen euro. De gemeente liet eerder dit jaar weten dat er geen geld meer wordt uitgetrokken. Toch kunnen ideeën steeds worden ingediend voor het advies. Ook brengt de platform plannenmakers in contact met mensen bij de gemeente. Het weer, zonnewolkenvelden, die wisselen elkaar af. Het blijft droog. Het is 22 tot 24 graden. Dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon en dan wordt het nog koeler met zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Dave. Nou, geen files gemeld. Alleen die wegwerkzaamheden op de 27 in beide richtingen. Hou daar rekening mee. En geniet nog even van die Papendrechtse bruggen. En zet je alvast schrap voor de nieuwsquiz. Want zometeen gaan we weer spelen. En er zitten leuke prijzen aan vast.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein. En alles blijft bereikbaar. Maar let op. Vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Mam, waar is mijn zwemband?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Geeft ruimte? Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Dit is Radio Rijnmond.
27: De boer op. Ruud de Boer.
1: Met een grote R.

0: van Anesthesia. Bij Radio Rijnmond in de Boerhof. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, het is alweer bijna weekend, jongens. Het is zo'n dag, hè, want we zijn er nog niet. Het is zo'n dag dat er steeds meer gemeenten in de regio Drechtsteden winkeliers de mogelijkheid willen geven om ook op zondag open te zijn. Ja, is dat een goede ontwikkeling, dat er steeds meer winkels op zondag open zijn? Of is het juist goed om één dag in de week even die rust te pakken? Open de app, rechtsboven klik op AppOns. Het is zo'n dag dat er nog steeds veel roltrappen stuk zijn bij Rotterdamse metro- en treinstations. Wat zijn jouw ervaringen en welke gemeentelijke voorzieningen kunnen ook nog wel een opknapbeurtje gebruiken wat jou betreft? En het is zo'n dag dat de gemeente Rotterdam bekend heeft gemaakt dat er voortaan niet meer gechilled kan worden door jongeren in lawaaiige auto's, bij de S bijvoorbeeld. En ja, wat voor dag is het voor jou? Nou, praat mee ook, hè. Wat is je luisterpleisterplaats? Dus waar hang je uit op dit moment? Misschien wel zit je te genieten van een goede vakantie. In Europa zit je te luisteren via de app. Ik hoop wel dat je dat dan in een land doet waar de roaming gewoon op orde is, hè. Want bijvoorbeeld in Zwitserland, ja, dan denk je in Europa te zijn, maar Zwitserland maakt officieel geen deel uit van de Europese Unie. Dus kan het zo zijn dat als je daar lekker zit te streamen, dat het dan in de kosten kan gaan lopen. Hoe bereid jij je daar eigenlijk op voor? En ja, als je toch aan het luisteren bent, kun je ook maar gelijk meedoen met die nieuwsquiz, want ik heb een leuke prijs voor je, hoor. Groepensneller. Ja, dat zonnescherm. Ja, daar wil je mee gezien worden. Die kun je achter je vooruit leggen van je auto. Of van je busje. Of van je, nou ja, van je vrachtwagen zelfs. En die brengt enige verkoeling. En het leuke is, hij is helemaal gepersonaliseerd. Hij is helemaal verrijmonst. En dat betekent dus dat het een collectors item is. En die kun je in de wacht slepen. Een leuk Rijnmond zonnescherm. En als je die in de wacht sleept, dan maak je ook nog kans over 2 weken... op een jaar abonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Dat is de maandprijs. Nou, ik laat een fragment horen uit het nieuws van vanochtend en de nieuwskop is gesneld door het koffieapparaat.
1: En vandaag is de laatste dag dat mensen over de kunnen rijden.
0: Oh, er is vandaag een laatste dag. Ik denk dat heel veel mensen niet meer hoeven te werken. Een laatste dag. Over welke brug, want daar gaat het eigenlijk over, kun je na vandaag voorlopig niet meer rijden? Dus over welke brug kun je na vandaag voorlopig niet meer rijden? Is dat A, de Van Brienenoordbrug, B, de Merwedebrug, of C, de Papendrechtse brug? A, B of C? Volgens mij moet hij te doen zijn, hè? Ja, nou, het is vrijdag ook. Een beetje relaxed inluiden dit weekend. Nou, als je denkt te weten, maak kans op die prijzen. Open de app rechtsboven, klik op AppOns. En geniet intussen natuurlijk ook van die mooie muziek. Bijvoorbeeld van de Alan Parsons Project.

Zo jong en dan zoveel levenservaring die je hoort in haar stem. Sienna Spyro en Material Lover bij Radio Rijnmond. De boer op de luisteraar. Breng je van bakje naar bammetje. Dat doen we ook op deze vrijdag. En jij kunt nog wel eventjes jouw wilde weekendplannen met me delen. Dus wat zijn de plannen? Heb je leuke tips misschien voor musea? Of het is niet al te slecht weer. Het is ook een stuk koeler komend weekend. Dus misschien is het ook wel leuk om even een tipje van jou te krijgen waar je goed kunt toeven in onze eigen regio. Misschien ben je wel lekker in het buitenland en kun je dat heel van harte aanbevelen. Ik zou zeggen, kom even langs. Je weet hoe het inmiddels werkt. Dit is Eros en Tina.

Rijnmond.

Het lijkt me zo heerlijk als de geluidstechnicus dan op de stopknop drukt en dat je elkaar dan als bandleden aankijkt en dat je zegt, ja, we hebben weer goud in handen. Vind ik wel, hoor. Direct and One More Kiss hoor je bij Radio Rijnmond. Tot de hoofdpunten van het nieuws. Wes en

0: Krijg je, want dit soort vreemde talen, daar ga je er allemaal gekke dingen in horen.
1: Ja, ik ben zo benieuwd
0: hoe wat er in mijn hoofd omgaat.
1: Ja, hoe jouw hersenscan eruit ziet. Goedemorgen. Half elf geweest, je bent bij Radio Rijnmond. Weinig tot geen vertraging in Zuid-Holland, meldt de ANWB. Ja, natuurlijk wel die wegwerkzaamheden op de 27. Dan gauw door naar het weer voor vandaag. Nou, een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Wel geregeld zon, wolkenvelden toch ook wel. 22 tot 24 graden staat er op het menu. Vanavond geregeld zon, later in de nacht meer bewolking in Zuid-Holland bij minima rond 16 graden. Morgen vrij veel bewolking met minder zon, maar toch met een temperatuur rond 20 graden is het wel wat aangenamer, denk ik, voor veel mensen. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
0: Goedemorgen. In Schiedam is de chauffeur van een vrachtwagen om het leven gekomen bij het laden en lossen. Hij kwam klem te zitten onder een stapel pallets. Toen hij was bevrijd is hij nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Zowel de politie als de arbeidsinspectie doen onderzoek. Voetbalclub Vitesse uit Arnhem behoudt definitief de proflicentie. De Hoge Raad heeft het verzoek van de KNVB tot het intrekken daarvan in afgewezen. Vitesse raakte vorig jaar de proflicentie kwijt als gevolg van de problemen rondom de overname en de hoge schulden van de vorige eigenaar. De club stapte naar het gerechtshof en die stelde de club in het gelijk. Het seizoen is dan ook gespeeld in de eerste divisie. De KNVB pikte dat niet, stapte naar de Hoge Raad. Vindt namelijk dat de rechter niets te zeggen heeft over beslissingen van de KNVB. Maar de Hoge Raad vindt dat het gerechtshof prima heeft gehandeld. En dat betekent dus dat Vitesse blijft bestaan als profclub. En een van de grootste diamantmijnen ter wereld is stilgelegd. Volgens de eigenaar heeft het namelijk helemaal geen zin meer, omdat de markt voor diamanten is ingestort. Dat komt doordat diamanten tegenwoordig ook in laboratoria kunnen worden gemaakt. En daar valt niet tegen op te concurreren, zegt het bedrijf in de Telegraaf. Volgens een specialist is de kans groot dat dit jaar voor het eerst 1 op de 2 nieuwe diamanten uit een lab komt. Ja, de verwachting is dat meer producenten mijnen gaan sluiten. Normaal duurt het 3 miljard jaar om in de natuur een diamant te krijgen. Maar in een laboratorium is dat slechts een paar weken. En voor het blote oog is er geen verschil te zien.
1: Dat is echt bizar, hè? Ja. Dat je dacht ooit veilig te zitten met diamanten. Dat behoudt zijn waarde eeuwig. En dat is gewoon niet meer waar.
0: Ja. Nu is allemaal op naar het goud, hè?
1: Ja, ik wou zeggen de alchemisten. Ja, inderdaad, de steen, hè, ijzer in goud verandert.
0: Ja, maar voor de handelaren is het vooral niet zo veilig als goud. Als
1: nog wel.
0: Belegging.
1: Nog wel, ja. Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
1: Met nu Carly Rae Jepsen.
2: Radio met een grote R.

0: Defleur van Tove Lo. Nou, ik denk, ja, ze komt uit Zweden, dus het zal wel Tove Lo zijn. Denk je niet? In ieder geval samen een plaat geproduceerd met Stromae. Ja, die sound herkende je al en zijn stem waarschijnlijk ook wel. En dat is een heel erg lekkere plaat. Laat de zomer maar komen.
1: Koppensneller.
0: Oh ja, die is er al. Heb je al meegedaan met de nieuwsquiz? Je maakt kans op dat leuke Rijnmond zonnescherm. Die kun je achter je vooruit leggen en dan blijft je auto enigszins koel. Ja, de temperaturen gaan omlaag, maar ik heb zo het vermoeden dat we niet de laatste tropische dagen hebben gehad over dit jaar. Ja, dan kun je hem in de wacht slepen. Kun je hem achter je vooruit leggen, blijft je stuur een beetje koel, verbrand je je klauwen niet. Dat soort dingen. En ja, hij is helemaal verrijmondst. Dus het is een collector's item bij deze. Die wil je hebben. En als je die in de wacht sleept, maak je ook nog kans op een jaarabonnement voor Diergaarde Blijdorp voor het hele gezin. Dat is een serieuze maandprijs. Over 2 weken gaat hij eruit. Nou, hier is die opgave nog een keer.
2: En vandaag is de laatste dag dat mensen over kunnen rijden.
0: Vandaag is de laatste dag dat mensen waar overheen kunnen rijden. Over welke brug kun je na vandaag voorlopig niet meer rijden? A. De Van Brienenoordbrug. B. De Merwedebrug. Of C. De Papendrechtse brug. Beproef je geluk, dan wil je kennis. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En intussen genieten van Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Streets.

Two Princes hoor je van de Spindokters bij Radio Rijnmond. En ja, er komen wel wat reacties binnen over het gemeentemeubilair. Ja, dat mag dat zo noemen. Gemeentemeubilair. Ja, nou ja, goed. Ik las vanochtend bij de collega's van Open Rotterdam dat er nog steeds veel roltrappen stuk zijn bij Rotterdamse metro en treinstations. Ja, dat kan je natuurlijk doortrekken naar liften. En nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Wat zijn jouw ervaringen eigenlijk? Nou, kom vooral even langs in de koffiecorner. Open de app. Misschien kun je het wel eventjes vragen aan Carola Schouten zelf, de burgemeester. Als het om Rotterdam gaat natuurlijk. Hè. Want zij is vanavond te gast bij Rijnmond. Ik spreek daar straks om kwart over vijf op TV Rijnmond en Rijnmond NL. Dus als je nog een vraag hebt, kun je die gewoon stellen via de app van Rijnmond. Ja, het is ook zo'n dag dat steeds meer gemeenten in de regio Drentsteden winkeliers de mogelijkheid willen geven om ook op zondag open te zijn. En had je het al gelezen, er komt een nieuwe locatie voor de schaatsbaan Rotterdam. Ze verhuizen in 2028 naar Rotterdam Airport. Ja. Oké, okay, je moet er nu misschien niet aan denken aan schaatsen. Hoewel, misschien juist wel met dit warme weer, maar goed. Laat even je mening horen. Is dat een goede locatie? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En praat mee ook over je luisterpleisterplaats. Waar hang je uit in deze mooie regio? Misschien wel in Europa. Nou, maak even een foto, open de app en stuur even die foto op. Ik ben gewoon reuze benieuwd waar je uithangt. Een leuke vakantiefoto is altijd wel.

als mijn mentale scherm aangaat bij deze plaat. Zie ik die gasten zo staan in een met rook gevulde zaal. En dan lekker zo tokkelen en een beetje stoer kijken die zaal in. Dat kan me zoiets bij voorstellen. The Beat hoorde je in Can't Get Used to Losing You bij Radio Rijnmond. Zometeen het nieuws van 11 uur. Eerst Edward Maya.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: In Streefkerk is het 21 graden. Goedemorgen, je bent nog bij Rijnmond. Fijn dat je bent blijven plakken ook. Hè? De boer op acte 3. Zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz. En ja, misschien ben jij wel een van de gelukkigen. En als je nog niet mee hebt gedaan, dan raad ik je ten zeerste aan om dat alsnog te doen. En je mag natuurlijk meepraten over van alles en nog wat. Hè? Want de koffiecorner is geopend voor het gesprek van de dag. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Bij een ongeluk bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam is de chauffeur om het leven gekomen. Het ging mis bij het laden en lossen in een vrachtwagen bij het bedrijf. De chauffeur was klem kon komen te zitten onder een stapel pallets. Toen het slachtoffer was bevrijd, werd hij nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het Rotterdamse initiatievenplatform CityLab 010 gaat toch door, ondanks dat de gemeente de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. Dat heeft CityLab vandaag laten weten. Het CityLab heeft in de afgelopen 10 jaar honderden initiatieven geholpen met adviezen. Ook had het een budget voor sommige van die plannen van in totaal 1 miljoen euro per jaar. De gemeente liet eerder dit jaar weten dat er geen geld meer voor wordt uitgetrokken. Toch kunnen ideeën steeds nog worden ingediend voor advies. Ook brengt het platform plannenmakers in contact met de gemeente. Voetbalclub Vitesse mag de licentie om betaald voetbal te spelen behouden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld nadat de KNVB in cassatie was gegaan. KNVB trok vorig jaar de proflicentie van Vitesse in, maar werd teruggefloten door het gerechtshof. Dan besloot dat Vitesse weer tot het betaald voetbal moest worden toegelaten. De KNVB was het daar niet mee eens, maar is dus niet in het gelijk gesteld. Radio Rijnmond stopt met de radioverslagen van wedstrijden van Sparta en Excelsior. Mensen luisteren niet zo vaak meer, maar kijken steeds vaker naar televisie. Rijnmond blijft wel berichten over Sparta en Excelsior. Ook de live-verslaggeving over Feyenoord gaat door. Daarvan zijn de luistercijfers wel erg hoog binnen de regio. Volgens de hoofdredactie moet Rijnmond voortdurend afwegen hoe de journalistieke capaciteit kan worden ingezet. Het weer. Zon en wolkenvelden die wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon en het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: Dankjewel, Dave. Volgens mij gaat het reuze mee met de verkeerssituatie. Even kijken, de laatste gegevens pak ik er even bij van de ANWB. Nou, er is dan wel iets bijgekomen. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Enige vertraging tussen knooppunt de Bresseplein en Moordrecht. 8 minuten ben je er langer onderweg. En de N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Port Zeeland en Goede Reden. 5 minuten extra. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en geniet zometeen van Hansen.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie.
0: Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
0: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lievert, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa.
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Dit is Radio Rijnmond.
20: De Boer op. Ruud de Boer.

0: Ja, ze zijn nu een stukje ouder hoor, de jongens van Hanson. Maar ze plukken nog steeds de vruchten van deze One With Wonder. Want ja, dit heeft ze geen windeieren gelegd. Bob hoor. En dat ze ook Bob zeggen als ze hun saldo checken via de banken. Goed, de vakantie is aanstaande. Tenminste voor mij in ieder geval wel. Maar misschien ga jij ook binnenkort weg. Heb jij wel eens... Hou jij rekening met je data? Hè? Want kijk, roaming, we zijn er een beetje aan gewend geraakt. Hè? De Europese Unie die heeft er min of meer voor gezorgd dat we bijna in heel Europa gewoon tegen ongeveer dezelfde kosten kunnen internetten met onze mobiel en dat soort zaken. Maar het venijn zit in de staart. Want als je aan de rand van Europa zit, dan wil je telefoon nog wel eens per ongeluk overschakelen op een buurland. En dan gaat de teller lopen. Hoe doe jij dat? Ja, dat geldt bijvoorbeeld ook voor Zwitserland. Hè? Ja, dat is best listig. Dus koop je een simkaartje of als je naar buitenland gaat, hoe doe je dat eigenlijk? En wat ik me eigenlijk ook zit af te vragen, gewoon laat je het nieuws thuis? Ik vind het heel erg leuk dat ik vakantiefoto's natuurlijk krijg van trouwe luisteraars van Rijnmond, die op vakantie gewoon lekker naar Rijnmond zitten te luisteren. Maar je kan me ook zo voorstellen dat je denkt, nee, ik wil even niks van Nederland horen. Of kijk je toch ook op, als je op vakantie bent, toch wel braaf naar de Nederlandse televisie? Of luister je naar je regionale omroep? Nou, kom even langs, open de app, rechtsboven klik op App Ons. Jeannette stond net bij mij in de koffiecorner. Die was er als de kippen bij, want die had het nieuws net gehoord van Dave, mijn collega. Dat Rijnmond stopt met de radioverslagen van Sparta. En Jeannette zei net tegen mij, ja, ik vond het toch wel teleurstellend om te vernemen. Wat gaat er toch een hoop luisterplezier in het weekend verloren, zegt ze net tegen mij. Ze zei ook, ik snap dat er bezuinigd moet worden, maar hiermee wordt wel een enorme hoeveelheid luisteraars werkelijk veel ontnomen. Nou ja, goed. Als je er ook over mee wilt praten, dan ben je van harte welkom. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Je kunt ook meedoen natuurlijk met de nieuwsquiz. En dat is echt wel een gevalletje valreep, hoor. Zometeen gaat hij eruit. Dan kan jouw mobiel misschien wel rinkelen. Misschien wel in het buitenland. Ja, want ik ga zometeen graaien in die grote zwarte filter virtuele hoed. En dan komt jouw naam er misschien wel uit. En dan zou ik zeggen, hou je telefoon in de gaten, want ik zou je kunnen bellen. Want je maakt kans namelijk op de valregel op dat Radio Rijnmond zonnescherm. Die kun je in je auto leggen achter de voorruit. Verbrand je stuur niet en je handen daarmee ook niet. En het staat ook heel cool, want het is een echt letterlijk cool. Het is namelijk een echte Rijnmond. Het is een echt Rijnmond zonnescherm. Dus hij is voor Rijnmond. Dat betekent dat het een collectors item is. En als je die in de wacht sleept, dan maak je tevens kans op het jaarabonnement voor het hele gezin, voor de Diergaarde Blijdorp. Dat is de maandprijs. Die gaat er over 2 weken uit. Dat is toch wel ook een serieuze prijs. Nou, hier komt hij dan op de valreep.
1: En vandaag is de laatste dag dat mensen over kunnen rijden.
0: Vandaag is het de laatste dag dat mensen overrijden. Oké, okay. Over welke brug, want daar gaat het om, die wil ik je nog meegeven. Over welke brug kun je na vandaag voorlopig niet meer rijden? A. De Van Brienenoordbrug. B. De Merwedebrug.

Of C, de Papendrechtsebrug. A, B of C? Nou, ik hoop jou over 10 minuten te spreken. En je weet het maar nooit, hè? Niet geschoten is altijd mis. Zometeen David Guetta en Sia komen zo naar boven. De Eagles staan nu op het podium van de Boerop met One of These Nights.

0: samenwerking levert een waanzinnig succes op. David Guetta en Sia en Let's Love bij Radio Rijnmond. Ja, wie gaat er nou vandoor met dat geinige zonnescherm van Rijnmond? En misschien een kans hebben voor de maandprijs over 2 weken. Jaarabonnement voor de dierentuin in Rotterdam. Dit was de hele ochtend de opgave.
1: En vandaag is de laatste dag dat mensen over kunnen rijden.
0: Ja, vandaag is de laatste dag. Over welke brug kun je na vandaag voorlopig niet meer rijden? A, de Van Brienenoordbrug, B, de Merwedebrug of C, de Papendrechtsebrug? Goedemorgen Yvonne, wat denk jij?
2: Goedemorgen, ik denk de Papendrechtsebrug.
0: De Papendrechtsebrug, laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: En vandaag is de laatste dag dat mensen over de Papendrechtsebrug kunnen rijden.
0: Ja, dat klinkt gejuich, maar er zijn heel veel mensen niet zo blij mee. Ik weet niet waar jij woont.
2: Nee.
0: Waar woon jij?
2: Ik woon in Hendrik Ierewambach. Ja. En wij kijken zo op alle bruggen.
0: Ja, ja.
2: Amsterdam, Papendrecht, Dordt. Ja. Dus
0: ja. Ja. En die
2: het zal een zootje worden.
0: Dat denk ik ook wel. Maar ga jij er last van hebben?
2: Nee, want wij zijn alle 2 gepensioneerd en ik blijf lekker thuis.
0: De komende 9 maanden, Yvonne.
2: Tuurlijk, heb ik geen moeite mee.
0: Nee, oké. Nou ja, goed. Nee, want hij gaat 9 maanden eruit. Hè. Dus dat wordt inderdaad het moet gebeuren.
2: Ja,
0: ja, nou ja, goed.
2: Inderdaad.
0: Het levert jou in ieder geval dat geinige zonnescherm op. En hou je telefoon ook in de gaten over 2 weken. Word je misschien nog een keer gebeld, maar dan voor de maandprijs.
2: Nou, dat is ook leuk.
0: Ja, toch?
2: Tuurlijk.
0: Hey, dankjewel voor het meedoen. En houd hoofd koel, hè, daar in Hendrik Ierewambach.
2: Ja, airco aan.
0: Oh, kijk eens even van de luxe.
2: ja, maar ik ben luxe.
0: Heel goed.
2: Maar in ieder geval bedankt.
0: Wat zeg je?
2: Zeg in ieder geval bedankt.
0: Ja,
2: en een
0: weet
2: fijne
0: je,
2: uitzending.
0: Dankjewel, Yvonne. Dit is José Carreras en Sarah Brighton. Ah, dit is zo mooi, dit.

toontje lager. En net als in de film bij Radio Rijnmond. Ja, ook dat mooie Nederlandse werk hoor je natuurlijk voorbij komen op jouw radio met de grote R. En je hoort natuurlijk ook het laatste nieuws voorbij komen. Zometeen alweer hoor je in de hoofdpunten van het nieuws. Na deze prachtige twee wereldsterren, Dua Lipa en Chris Martin.

0: Dua Lipa en Chris Martin. En Homesick bij Radio Rijnmond. Het is 11:30. Goedemorgen. Je bent nog steeds bij Radio Rijnmond bij de Boer op. Even de verkeerssituatie met je doornemen. Er is inmiddels wat vertraging ontstaan op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt de Bresseplein en Moordrecht. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. En op diezelfde A20, maar dan Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe Nieuwekerk. Ruim 5 minuten. Heeft dat natuurlijk ook een beetje te maken met allerlei wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld de 27 wordt ook nog gewerkt aan de weg. En op de provinciale weg N57 Middelburg richting Rotterdam ondervind je vertraging tussen Portzeelanden en Goede Reden. 5 minuten. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig natuurlijk. Het is een mooie dag om weer op pad te gaan, denk ik. Het is iets minder warm dan de afgelopen dagen. De maximumtemperatuur in Zuid-Holland kan oplopen tot 24 graden. Vanavond geregeld zon, later in de nacht meer bewolking, bij minima rond 16 graden. En morgen wordt het nog koeler, maar er is er ook vrij veel bewolking met minder zon. 20 graden kan het dan maximaal worden. En de komende dagen verlopen relatief koel met temperaturen tussen 20 en 21 graden. Er is af en toe zon in Zuid-Holland en er is een kleine kans op een bui. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Schiedam is de chauffeur van een vrachtwagen om het leven gekomen bij het laden en lossen. Die kon klem te zitten onder een stapel pallets bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat. Toen de man was bevrijd, is hij gereanimeerd. Dat mocht niet baten. Zowel de politie als de arbeidsinspectie doen onderzoek. Vakbond FNV gaat in september meerdere keren actie voeren. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uurs staking op het spoor, zegt voorzitter Hans Spekman.
2: Ik snap ook die reizigers die daar chagrijnig over zijn heel goed. Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
1: Vorige maand werd er al gestaakt in het OV. Toen reden er 4 uur lang geen treinen in het land. Nu zou het dus gaan om een langere staking. Ook is de FNV bezig met staking in de haven en bij de overheid. Aanleiding voor de acties zijn de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet wil de uitkering voor langdurig zieken en werklozen inkorten. En je hebt het misschien vanochtend al voorbij horen komen. De stuntman die gisteren naar het ziekenhuis moet omdat hij op de Zwarte Cross met 185 km per uur werd gelanceerd in de lucht. Ja, daar gaat het inmiddels redelijk goed weer mee, want hij is uit het ziekenhuis. Hij luistert naar de naam Jim van Ness, maar zijn artiestennaam is, hou je vast, Jumbo Jumbo.
0: Ja, maar het was ook, ik heb die foto gezien, hij was behoorlijk hoog in de lucht ook.
1: Ja, maar inmiddels is hij dus weer uit het ziekenhuis, zegt hij zelf.
3: Nou, ik heb wel een hersenschudding op het moment, maar ik voel er niet heel veel van. Kijk, als ik iets te snel met mijn hoofd heen en weer ga, dan is die wel aanwezig. Maar als je geen gekke dingen doet, dan gaat het allemaal prima.
1: Nou, voor de stunt werd de katapult gebruikt, die van Nes, die op het Albert Heijn Rotterdam heeft gezeten. De lucht inslingerde, echt tientallen meters hoog. En daarbij ging het dus mis, vertelt hij zelf.
3: Nou, ik had hem afgelopen weken had ik hem al een keer gedaan. En toen kwam ik net iets korter. En ik had nu voor de tweede keer dacht ik van ik ga weer dezelfde timing gebruiken en precies hetzelfde doen. Alleen ik kwam nu wat verder en met dezelfde timing die ik had overroteerde ik een beetje. En ik kwam met mijn knie tegen mijn gezicht aan.
1: En dat doet zeer. Nou, of de stunt nog doorgaat is niet bekend. In ieder geval niet met Jim van Ness alias Jumbo Jumbo. Want met een hersenschudding is dat toch nog net wat te gortig.
0: Hij kwam toch net naast die mat terecht?
1: Ja,
0: of is dat nog een beetje onduidelijk?
1: Niet helemaal, dat is niet helemaal duidelijk. Hij zegt zelf van het grote probleem is dat hij gewoon eigenlijk zichzelf een uppercut heeft gegeven met zijn knie.
0: Ja, hij deed dat ook wel. Het was bijna analytisch, hè?
1: Ja, nogal, ja.
0: Roteerde en
1: ja, maar weet je, hij is een professional.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja,
1: hij
0: ja.
1: maakt deel uit van een stelletje dat allebei met dit soort dingen, hè? Met base jumping en allerlei stunts uithalen. Even op zijn Instagram-pagina rond zitten kijken naar de een naar de andere stunt had hij eruit. Dus hij is wel wat gewend.
0: Ja.
1: En dat zal ook zeker niet de eerste keer zijn dat het niet helemaal lekker gaat.
0: Hij klonk er ook vrij rustig onder, had ik het idee.
1: Ja, en hij baalde vooral van dat hij die stunt niet nog een keer kan doen.
0: Een stukje Rotterdamse nuchterheid misschien.
1: Ja,
0: dat
1: je weet.
0: Zijn. Dankjewel, Dave.
4: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Santana.
4: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.
2: Now let go of everything I've ever.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In bij Radio Rijnmond. 11:30 geweest. We gaan weer eens even gluren bij de buren. Bij een van de vele collega-omroepen die onze regio Rijnmond rijk is. En met die omroepen hebben we natuurlijk ook een heel fijne samenwerking. We wisselen berichten uit. En we hebben een gezamenlijke uitzending lokaal ieder weekend te zien bij jouw lokale dan wel streekomroep of Rijnmond. En we gaan eens even ons licht opsteken bij Vera Visser de Mol. Zij is programmamaker bij RTV Lansingerland. Goedemorgen, Vera.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Hoe staat het leven in Lansingerland?
1: Ja, het is druk. Maar aan de andere kant is het ook vakantietijd natuurlijk. Ja. Een beetje komkommertijd. Ja, dus Soms is het een beetje zoeken naar het nieuws. Maar Ook deze week hebben we weer leuke onderwerpen.
0: Ik twijfelde geen seconde aan. Jij wilde het met mij hebben over... Ik ga het er even bij pakken. Free flight papegaaien. Wat is dat?
1: Nou, dat zijn papegaaien die vrij rond mogen vliegen. En in Lansingerland komen regelmatig op de socials berichten naar voren van mensen die zeggen, hey, er is een papegaai ergens ontsnapt. En dan reageert er iemand.
0: Dat zijn die stadspapegaaien.
1: Dat zijn weer andere. Dat zijn de halsbandparkieten. Oh. Die zijn gewoon tegenwoordig, vliegen die overal rond. Nee, dan zie je ineens zo'n ara. Zo'n geel met blauwe of een rood-groene.
0: Ja.
1: Ara, zo'n heel groot beest die dan in een boom zitten. En dan denken mensen, die is ergens ontsnapt. Ja. Maar dat is dus niet zo vaak. Dat zijn free flight papegaaien. En die mogen gewoon af en toe even lekker een rondje vliegen van hun baasje.
0: Oh, wacht even. Ze zijn niet. Ze worden gewoon. Ze leven niet in het wild, zoals die halsbandparkieten.
1: Nee.
0: Ze worden wel.
1: Nee. Ze gaan 's nachts gewoon weer naar huis om daar te slapen. Ja.
0: Voor 10 uur thuis, hè?
1: Precies, ja. Avondklok.
0: Ja, avondklok voor de papegaai. Okay.
1: Ja, precies. Nee, en ik ben even op zoek gegaan naar een papegaaienspecialist. Nou, Toevallig zit er in Sliedrecht natuurlijk voor ons wel even een eindje. Maar voor papegaaien rijd ik graag even een eindje om. In Sliedrecht zit een papegaaienspecialist, Dirk-Jan van der Steen. En die wist heel veel te vertellen over zijn papegaaien en waarom dat zo goed is voor die beesten. Dus daar hebben we echt een fantastische reportage van gemaakt.
0: Ik zou zo bang zijn dat die dan niet meer terugkomt, omdat hij denkt, weet je?
1: Nou, dat valt dus mee. Kijk, je moet hem niet gelijk op dag 1 natuurlijk naar buiten laten. Maar zo'n papegaai die heeft een territorium en daar blijft hij eigenlijk altijd binnen. En hij zoekt natuurlijk altijd gewoon zijn baasje weer op voor een slaapplek en voor eten.
0: Ja.
1: Dus wel een oproep aan mensen die zo'n beest zien, gaan hem niet voeren.
0: Oh nee. Het zijn net katten, hè?
1: Nou, die vergelijking maakte Dirk-Jan ook inderdaad. Dus dat was gewoon wel een hele leuke reportage om te maken.
0: Die is vanavond te zien in Lansingerland actueel. Tenminste, als je in het centrumgebied van Lansingerland bent. En anders kun je het zien op rtvlansingerland.nl. Hey, trouwens, ook een mooi verhaal van Mika. Hè? Dat is een BMX'er. Die volgen jullie al langer, geloof ik. En die gaat nu naar het WK.
1: Ja. Ja, klopt. Ja. Dus hij zit al in Australië, in Brisbane.
0: Mm-hmm.
1: En 24 juli gaat hij daar meedoen met het WK. En hij is 14 jaar, dus echt nog... ik heb hem 2 jaar geleden geïnterviewd. Ja. Toen was hij 12. Toen was het echt nog... inmiddels is hij al flink de lengte ingeschoten en sport.
0: Een beetje de keel, oké.
1: Ja, precies, ja. Dus, maar we hebben hem vorige week eventjes opgezocht, vlak voor die ging vertrekken. Hoe bereid je dat nou voor?
0: Ja.
1: En vooral ook de leuke vraag. Wat is dan je volgende droom? Ja. Want we wilden niks jinxen natuurlijk. Maar als je dan wereldkampioen bent, dan wist hij wel antwoord op te geven. Dan wil hij graag meedoen met de Olympische Spelen.
0: Waarom niet? Dus, denk groter, op jonge leeftijd.
1: Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies.
0: Vera, je had het net over komkommernieuws. Ja, wij maken ons daar ook schuldig aan bij Rijnmond natuurlijk. Hè. Dan duikt die eikenprocessierups weer op. Maar het is wel een serieus probleem. Ook in Lansingerland.
1: Ja. Ja, zeker. Er zijn nu extra veel eikenprocessierupsen.
0: Mm-hmm.
1: Ze kunnen niet echt zeggen dat dat met het klimaat met klimaatverandering te maken heeft. Maar die nesten halen ze dan wel weg, zeker rondom recreatiegebieden.
0: Yeah.
1: En gisteren ben ik 3 keer het halve Bergse Bos doorgefietst op zoek naar de astronauten.
0: Yeah.
1: Want dat is er volledig in ingepakt natuurlijk.
0: Ja,
1: en heb ik ook even beelden gemaakt hoe ze dat nou doen. Want we horen er natuurlijk veel van. Je ziet altijd foto's van die rupsen. Maar nu heb je dus ook bewegend beeld hoe ze met zo'n grote stofzuiger in een astronautenpak die rupsen verwijderen.
0: Had je ook zo'n astronautenpak aan, Vera?
1: Nee, ik ben met de wind mee gaan staan.
0: Oh, dus ik wou zeggen, want hier, mijn volgende vraag was, heb je al last van jeuk, maar dus nog niet. Participerende journalistiek, je moet wat over hebben voor het vak. Nou, ik hoor het al, weer genoeg mooie onderwerpen vanavond voor Lansingeland Actueel op TV Lansingeland als je in de regio woont en anders op rtvlansingeland.nl. Doe voorzichtig, hè, Vera, en dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Leer na 20 jaar je collega alsnog kennen. In dit geval Erik Lemmers. Want die vertelt me net over Karen Young en Hotshot dat jij daar een roze maxi-single van had.
1: Niet te geloven. Ik zat vanmorgen toevallig in de krant te lezen dat meisjes en kinderen zo, misschien maar meisjes vooral, een roze periode hebben.
0: Ja.
1: Nou, dit was de mijne. Ja. Karen Young, zo'n maxi-single, knalroze.
0: Fantastisch.
1: Ja, past wel heel erg bij haar, moet ik zeggen.
0: Ja, het is wel een lekkere plaat, hè?
1: En bij mij dan ook,
0: ja. Erik Lemmers, zometeen met Lunchbreak. Wat is een van de ingrediënten?
1: Ik ga het hebben over de waarschuwingspalen die je op de weg hebt. Tegenwoordig op de Maasboulevard als je daar rijdt. Dan zie je, als je sneller gaat dan 50 km per uur daar, zie je ineens je eigen kenteken er. Ja, ja. Ineens nemen en shamen.
0: Ja,
1: ja, het is
0: digitale schandpaal. Ja,
1: digitale schandpaal, ja. Meteen. Ja. En zou dat helpen, denk ik dan bij mezelf. Maar het belangrijkste is, wat zijn de gevolgen?
0: Ja.
1: Hè? Gaat er meteen een boete jouw kant op?
0: Nou ja, het zou logischer Merk zijn dat? Als je daaronder gelijk het boetebedrag zou zien.
1: Ja, precies, ja.
0: Nou ja.
1: Dat zou
0: ik ben heel benieuwd hoe ze verwachten dat dit gaat helpen tegen ASO-rijders.
1: Ik spreek de wethouder daarover. Okay.
0: En de lunchplaat?
1: Gaat over diamanten.
0: Ja.
1: Want die worden in tegenstelling tot de boete steeds goedkoper.
0: Ja.
1: En dat komt doordat er industrieel gemaakte diamant er is.
0: Laboratoriumdiamant, hè? Inderdaad.
1: Laboratoriumdiamant, ja. Inderdaad. En daardoor is dus de prijs van een ruwe diamant die uit de mijn komt al gehalveerd sinds een aantal jaren. Ja, dus de grootste producent van de mijnen van diamanten, Beers, die heeft nu een mijn gesloten in Zuid-Afrika, de grootste mijn daar. Omdat ze hopen dat die prijs weer een beetje omhoog gaat.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, is niet te geloven, hè?
0: Dacht je iets waardevast te hebben, zei ik straks al tegen Dave. Nou ja, er zijn natuurlijk wel veel platen gemaakt met diamond.
1: Ja, daarom.
0: Dus ik denk dat er wel heel veel jouw kant uit komt. Nou ja, welke plaat hoort bij dit verhaal? Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen Lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja. Au.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen hoor je Jamilia op Radio Rijnmond met de nummer van de Deense Christine Milton. Zij haalde er een grote hit mee in eigen land, maar voor de producers was dat niet genoeg. En toen kwam Jamilia om de hoek kijken. Zometeen hoor je wat zij ervan maakte. Eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
17: Goedemiddag. De politie heeft de Rotterdammer aangehouden voor drugshandel. Hij werd opgepakt samen met de man uit Den Haag na invallen en doorzoekingen in Rotterdam. Het onderzoek in deze drugszaak loopt al langer. De arrestaties zijn het directe gevolg van doorzoekingen bij een Surinaamse toko in Rotterdam eerder dit jaar. De twee worden verdacht van witwassen, drugshandel, valse tegenschriften en deelname aan een criminele organisatie. In het centrum van Dordrecht heeft vanmorgen korte tijd brand gewoed. Dat was in een huis in de Blekersdijk. Het vuur was ontstaan in de keuken bij een airfryer of een oven, zegt een woordvoerder van de brandweer. Inmiddels is het vuur onder controle en kan de schade worden opgemaakt. De bewoner kon zichzelf in veiligheid brengen. De twee katten uit de woning zijn nog vermist. Wachtwoordmanager Passwork heeft zijn banden met Russische geheime diensten verdoezeld. Dat is de conclusie van een journalistencollectief, samen met onder meer Investico en Nu.nl. De wachtwoordkluis wordt onder meer gebruikt door Europese universiteiten en overheidsinstanties. Passwork zit in Spanje en benadrukt Europees te zijn, maar Passwork werd in 2014 in Rusland ontwikkeld. En staatsbedrijven als Gazprom en Transneft gebruiken het daar ook. Experts zijn bang dat Rusland verdergaand inzicht heeft in Passwork. Daar vonden de journalisten geen bewijzen voor. Vitesse blijft in het betaald voetbal. Na jarenlang juridisch getouwtrek heeft de Hoge Raad besloten dat de club uit Arnhem definitief de proflicentie behoudt. De KNVB trok vorig jaar de licentie in omdat Vitesse zich niet aan de regels van de bond had gehouden, zegt deze verslaggever.
18: Vitesse ging daar in eerste instantie naar een kort gedingrechter. Die heeft gezegd, nou ja, die licentie is terecht afgenomen. Nou ja, Vitesse legde zich daar niet bij neer, ging naar de hogere rechter, het gerechtshof in Arnhem. Dat heeft vervolgens besloten van Vitesse mag wel weer voetballen de komende tijd. En de KNVB is eigenlijk daar weer tegen in beroep gegaan, dus in cassatie gegaan.
17: De Hoge Raad zegt nu dus dat Vitesse terecht de proflicentie heeft teruggekregen. Dan nog het weer. Zon en wolkenvelden, die wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is 22 tot 24 graden. En dat is al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon, dan wordt het nog koeler met een temperatuur van 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Er zijn files op de volgende wegen. Die moet ik nog even laden. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam, de Ridderkerk en Dordrecht. Daar is een auto met pech op de rechte rijstrook. Die is dicht, 11 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar 9 minuten. Hoek van Holland, nee, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Gouwe en Nieuwekerk en de IJssel, 5 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en Gorkum. Wegwerkzaamheden zorgen daarvoor de vertraging van rond de 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn, ruim 5 minuten. En de N207 Bergambacht richting Alphen aan den Rijn, tussen de aansluiting met de N452 en Boskoop, bijna 10 minuten vertraging. Ik wil een lunchplaat draaien over de grootste diamantenmijn ter wereld van producent Beers. Die is voorlopig dicht. Sinds de komst van kunstmatig gemaakte diamanten is het een stuk moeilijker om geld te verdienen met de natuurlijk gevormde edelstenen. Inmiddels is 1 op de 2 diamanten kunstmatig gemaakt. En met het blote oog kun je het verschil niet zien tussen de peperdure diamanten uit de Venetia-mijn in Zuid-Afrika en de spotgoedkope laboratoriumdiamanten. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen Jamilia.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
20: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
26: geeft ruimte.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.

0: Volledig Deens nummer dus, deze superstar. Maar buiten de tophit die het in Denemarken werd, deed het internationaal niet heel erg veel. En daarom haalden de producers de zangeres Jamelia bij. Ze gaven het nummer een R&B-sound en toen werd het ook internationaal. Een grote hit. Superstar hoorde je hier. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak zo vlak voor je weekend. En bij de start van de zomervakantie. En ik denk dat die voor veel ouders al begonnen is. En dat ze vanmiddag al vertrekken naar hun vakantiebestemming. Hou de radio er lekker bij aan, zou ik zeggen. Nou, ook je op de hoogte van de verkeersproblemen die dat eventueel oplevert. En ik heb natuurlijk de perfecte soundtrack voor je. En hou je een beetje in als je in Rotterdam de weg op gaat, want er staan tegenwoordig waarschuwingspalen, bijvoorbeeld op de Maasboulevard, die jouw kenteken in het groot laten zien aan iedereen als je sneller gaat dan toegestaan. Dan moet ik wel weer zeggen, hij schijnt op dit moment niet te werken, maar ze staan dus op 4 plekken in de stad. En ik praat zo met de verantwoordelijk wethouder over deze proef om verkeersaso's aan te pakken. Zondag is het kindercarnaval in Rotterdam. Daar hoor je zo meteen meer over. En ik wil een lunchplaat draaien over de diamant. Want die is tegenwoordig uiterst betaalbaar. Een kledingketen heeft pas nog één verkocht voor 30 euro per stuk. Voor de natuurlijk gevormde diamant betaal je een veelvoud ervan. Inmiddels is 1 op de 2 verkochte diamanten een kunstmatig gevormde diamant. En dat merken de eigenaren van diamantenmijnen natuurlijk ook. Dus heeft Beers, de eigenaar van de grootste mijn ter wereld, de boel voorlopig gesloten. Door de sluiting van de Venetia-mijn in Zuid-Afrika hoopt eigenaar Beers dat de prijs van de natuurlijk gevormde diamant weer gaat stijgen. Welke plaat wil jij daarbij horen? Wat moet de lunchplaat zijn van vanmiddag daarbij? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App Ons. Zometeen de nieuwste van Somber. En hij snijdt een thema aan wat misschien nog wel een taboe is om over te praten bij mannen. Onzekerheid over je lichaam. Sommige jongens die trainen zich rot omdat ze denken dat ze daarmee hun onzekerheid weg kunnen nemen. Maar Somber, die geeft het gewoon toe. Hij is zijn hele leven al ontevreden en onzeker over zijn lichaam. En daarom durf je ook niet altijd intiem te zijn met iemand. Je hoort hem dat zo meteen bezingen. Maar eerst Christopher Cross en All Right.
1: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: goud eerlijke somber hier op Radio Rijnmond met zijn nieuwste My Body Isn't Ready. Je luistert naar Radio Rijnmond. Automobilisten kennen de borden met de smileys langs de weg die de snelheid tonen waarmee ze die palen voorbij rijden. Is het boven de maximale toegestane snelheid, dan wordt het een huilie, een rode smiley met de mond omlaag. Het effect op de meeste mensen is toch wel dat ze proberen die smiley weer aan het lachen te krijgen natuurlijk. Maar er zijn er ook die zich er niets van aantrekken en de radarpaal met hoge snelheid voorbij rijden. Rotterdam pakt het sinds deze week op sommige plekken een stukje harder aan. In plaats van een rode smiley toont het display het kenteken van de automobilist die te hard rijdt. Het gaat om een pilot en de nieuwe wethouder Diederik van Dommelen die daarvoor verantwoordelijk is, heb ik nu aan de lijn. Goedemiddag, wethouder handhaving van Dommelen.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dit gaat even wat verder hè, met deze waarschuwingspaal. Het wordt een soort naming en shaming. Maar zal een verkeersaso daarvan schrikken, denkt u?
1: Nou, dat hoop ik wel. En dat zal moeten blijken. Daarom is het ook een proef. Maar ik hoop wel dat dat iets doet met het gedrag van de mensen. Want daar gaat het met name om. Het gaat om gedragsaanpassing.
0: Ja, wat gebeurt er verder met dat kenteken dat in beeld verschijnt op die plek waar te hard gereden wordt?
1: Nou, op dit moment is het, blijft het beperkt tot het laten zien van het kenteken. Dus daarmee wordt wel duidelijk dat die betreffende automobilist te hard rijdt. We zijn aan het kijken of we dat ook nog kunnen laten vervolgen met een brief. Een brief aan de betreffende persoon. Maar daar zijn we nog mee bezig, want daar zitten we allerlei complicaties aan vast. En dat heeft alles met privacy te maken.
0: Ja.
1: Dat zou een mooie vervolg kunnen zijn.
0: Want ik kan me voorstellen, als een automobilist dat weet, dan zal hij misschien na de eerste schrik denken, er zijn geen gevolgen. Ik scheur gewoon weer lekker verder.
1: Dat zou kunnen. En ik hoop het uiteraard niet. Ik hoop dat het wat doet. Ik denk wel op het moment dat een automobilist echt zijn of haar eigen kenteken ziet, dat dat wel iets meer doet dan zo'n smiley. Wij zijn helaas beperkt in wat we wel en niet kunnen. Als gemeente kunnen we deze palen neerzetten. Maar wij kunnen geen boetes uitdelen. Daar gaan wij niet over. En we kunnen ook geen flitspalen neerzetten. Daar gaat het Openbaar Ministerie over.
0: Dus dit is de beperking, ja, dit is wat je kunt doen eigenlijk om het nog een beetje wat harder te maken. En het is natuurlijk wel zo dat met een smiley mensen toch al een beetje op dat moment denken van toch even proberen om een groen te krijgen.
1: Nou ja, zo werkt het bij mijzelf in ieder geval wel.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat dat bij de zogenaamde verkeersaasjes ook zo werkt.
0: Precies. Hoe zijn die plekken gekozen waar die palen staan?
1: Nou, er zijn er twee gekozen op basis van meldingen, veel overlastmeldingen van omwonenden. Dat is op de Bergweg en op de Weissenbrooklaan. En we hebben zelf, omdat we weten dat het vanuit verkeersveiligheid twee beruchte plekken zijn, hebben we er ook twee neergezet op de Maasboulevard en op de Laan op Zuid.
0: Ja, nou, die op de Maasboulevard schijnt op dit moment niet te werken. Dus daar moet denk ik nog even wat aan gebeuren.
1: Ja, nou, dat wist ik niet, maar daar ga ik onmiddellijk mee aan de gang.
0: En wanneer is de proef voor jou geslaagd?
1: Nou, we gaan uiteraard kijken naar de resultaten. En dat doen we op allerlei manieren. Maar onder andere op basis van overlastmeldingen kunnen we kijken van is er iets gewijzigd, veranderd of niet. De proef duurt 6 maanden. En dat begint 2027. En dan zullen we kijken of het effectief is. En als het effectief is, zullen we kijken of we ermee door kunnen gaan, of er andere plekken moeten zijn. Dus dat is een beetje de manier waarop we dat willen aanpakken.
0: We gaan het afwachten hoe dat verder gaat. Dankjewel, wethouder Diederik van Dommelen.
1: Prima, fijne dag nog.
0: Van hetzelfde, zometeen de hoofdpunten uit het nieuws op Radio Rijnmond. Nu eerst Alexis Jordan. Hars, hars.

0: Chris Rea in 2017 alweer. Overleden aan een beroerte. Maar zijn nummer On The Beach is natuurlijk wel leuk. Alhoewel het vandaag dan weer niet echt strandweer is. Ofwel, je gaat het zo horen van Stefan van der Gijzen. Het is 12:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak. En een blik op de wegen begint bij de A15. Dat is Rotterdam richting Nijmegen. Met niet al te best nieuws, want daar tussen Sliedrecht-Oost en afrit Arkel staat een file van 11 kilometer. Daar ben je bijna 25 minuten extra mee bezig. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Een auto met pech op de rechterrijstrook. 13 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht 10. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5. Werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum zorgen voor een file tussen Werkendam en Gorkum van bijna 10 minuten extra. En de A29 Rotterdam richting Berg-op-Zoom tussen de Oud-Beijerland en Numansdorp, daar ruim 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer is de file lang. Stefan van der Gijzen, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, dat plaatje van het strand was misschien vandaag net weer niet zo goed gekozen, want de temperatuur is lekker omlaag gegaan.
1: Die is zeker omlaag gegaan en er trekken op dit moment nogal wat wolkenvelden vanaf de Noordzee over onze regio. En die hebben het prima naar hun zin boven onze omgeving. Af en toe laat de zon zich ook wel eventjes zien. Het blijft sowieso droog onder de bewolking. Ja, wordt het zo'n 20 of 21 graden. Mocht de zon wat langer door weten te breken, dan kan het nog 23 of 24 graden worden. Duidelijk koeler dan de afgelopen dagen, maar nog best aangenaam. En de noordwestenwind, ja, die gaat nog wel iets verder aantrekken. Die wordt matig tot vrij krachtig. Nou, ook vanavond en vannacht is het droog. Later vannacht een toename van de bewolking. Minimumtemperatuur van 16 of 17 graden. En die toename van de bewolking, dat is de opmaat naar een vrij bewolkte dag morgen. Af en toe een beetje zon. Misschien wel lokaal een drupje regen. En relatief koel voor de tijd van het jaar morgen. 19 tot 21 graden. Ook zondag. Ja, een mix van zon en bewolking. Het is meestentijds droog. Zo tussen de 19 en 21 graden. Dus Erik, ja, het warme zomerweer, dat is dus eventjes voorbij. Maar daarvoor in de plaats krijgen we dus prima doeltemperaturen, zoals ze dat noemen. Lekker weer om erop uit te trekken of dingen te ondernemen. Zonder dat je helemaal de tandjes weet.
0: Ja hoor, daar is volgens mij niemand rouwig om.
1: Nee, toch?
0: en heel kort, het begin van onze vakantie, is dat volgende week, gaat dat zo door, denk je?
1: Ja, volgende week ook wolkenvelden, zon, op de meeste plaatsen droog. Maximaal zo'n 21 graden. En waarschijnlijk op woensdag de paraplu nodig, dan wel een paar buien.
0: Dankjewel, Stefan. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Dave Datema, hallo.
2: De politie heeft een Rotterdammer aangehouden voor drugshandel. Hij werd opgepakt samen met een man uit Den Haag na invallen en doorzoekingen in Rotterdam. Het onderzoek in deze drugszaak dat loopt al langer. De arrestaties zijn het directe gevolg van doorzoekingen bij een Surinaamse toko in Rotterdam eerder dit jaar. Rijkswaterstaat sluit de stuw bij Hagestein. Dat moet ervoor zorgen dat zout water niet te ver landinwaarts komt via de Hollandse IJssel. Door de stuw naar beneden te zetten ontstaat er een soort zoetwaterbuffer. Dat zorgt voor tegendruk tegen het zoute water. Daarmee blijft de inname van zoetwater voor de natuur, drinkwater, landbouw en industrie ook in onze regio mogelijk. Eerder deze week werd duidelijk dat fase 2 in zou gaan rondom het watertekort. Dat houdt in dat bepaalde besluiten genomen zouden worden en keuzes zouden moeten worden gemaakt. Dit is er dus één van. En nog 2 dagen, er is de finale van het WK voetbal. De grote ster is natuurlijk niet Messi, ook niet Jamal. Nee, de grote ster is natuurlijk Donald Trump, want die zit op de tribune. Ja. Hij zal de prijs uitreiken en hij is bij de finale aanwezig. Dat al echt. Maar voor welke ploeg is hij nou eigenlijk?
0: Ja, precies.
2: Vraagt het AD zich af.
0: Nou, wat denk jij?
2: Nou, in ieder geval niet Spanje, want Trump en Spanje, dat gaat op dit moment niet zo heel erg lekker onderling. Vorige week op de NAVO-top haalde hij al hard uit naar Spanje met stop alle handel met Spanje. Ik praat niet met ze, het zijn hopeloze slechte mensen. Dus kunnen we ervan uitgaan dat Trump waarschijnlijk is voor
0: Argentinië.
2: En dat vinden de Spanjaarden prima. Waarom? Nou, Trump heeft inmiddels het imago dat zijn ploeg verliest als hij erbij is. Denk dan bijvoorbeeld aan de NBA-finale van een paar weken geleden. De New York Knicks, die waren 13 wedstrijden ongeslagen thuis. Totdat Trump langskwam. Toen verloren ze plotseling. En de Ryder Cup, dat is een golfwedstrijd tussen Europa en Amerika. Trump erbij. Amerika verliest. Ja, en daar hopen ze dus op.
0: Ja, ik weet niet hoe dat met die gevechten was die op 250-jarig bestaan bij White House op het trein.
2: Dat Free Fight toernooi in zijn eigen achtertuin. Ja, ik denk dat hij daar nou niet echt partij heeft gekozen. Dat waren voornamelijk Amerikanen dus.
0: Ja, hij dacht gewoon, hup, met z'n allen lekker tegen elkaar daar.
2: Ja,
0: die statistieken die bieden een heel nieuw licht op de wedstrijd van zondag.
2: Het is in ieder geval wel de hoop dat er niet ergens een rode kaart wordt gegeven in de eerste helft en dat hij het in de rust laat omdraaien.
0: Precies. Daar heeft hij dan een hele halftime show voor, dus dat scheelt weer.
2: Oké.
0: Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Ed Sheeran zometeen, maar eerst Dodgy.
3: Radio met een grote R.

0: Lekker om deze weer terug te horen. Dodgy uit 1996 met Good Enough. Hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak.
1: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Bij het verhaal van de diamanten die in het laboratorium goed zijn na te maken. Zodanig dat je het verschil met het blote oog niet kan zien met een natuurlijk gevormde diamant. Maar die zijn wel stukken duurder om te winnen. En daarom heeft de producent Beers de grootste mijn van Zuid-Afrika, waar dus enorm veel vandaan komt aan mijnen. Of aan diamanten hebben ze gesloten. Diamonds Are Forever, Shirley Bassey, Ruud Vonk en Ad Waasdorp. Ruud Vonk, Pressure Makes Diamonds, Danny Vera. Jos Blas, Poen Poen Poen, Wim Sonneveld. Ans Lagewaard, Roses Are Red, My Love. Diamonds Are Blue, Jim Reeves. Jos Blas had ik net genoemd. Karin Sonneveld, Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles. Phil Kort, Shine, Douwe Bob. Hold On to a Dream, Billy Ray Cyrus. Marcel Peterbroers, Diamonds and Rust van Joan Baez. Bram, Diamonds Are a Girl's Best Friend van Jewel Stein. En die wordt ook nog genoemd door andere mensen, maar dan van Marilyn Monroe. Bijvoorbeeld Jaap Pechtel zegt dat. I said, Neil Diamond. Nel de Heerse zegt, dat is de enige diamond die voor mij van belang is. Corrie Oosdijk en Sabine van Die, Diamant, Mart Hoogkamer. Jaap Pechtel en Sabine van Die noemen Diamonds van Rihanna. En Luc Bontront zegt Diamonds van Jet Harris en Tony Meehan. En Monique van Eyck, die gaat meer op de druk zitten die nodig is om diamanten te maken of ze te winnen na miljarden jaren druk in de aarde. Mick Jagger en David Bowie en Under Pressure. Heb jij er nou nog eentje? Laat het even weten via de Rijnmond app. Druk op Apples. Nu Ed Sheeran. Azizam.

0: daar krijg ik altijd wel een beetje zin van om te gaan dansen van deze, van Ed Sheeran. Azizam. En dat gaat ook dit weekend weer gebeuren, op zondag. De zomervakantie begint en als je nog niet direct op vakantie gaat, dan kun je met je kinderen morgen, nee, zondag meedoen aan het zomercarnaval voor kinderen. Want dan is in Rotterdam-Katendrecht het kindercarnaval. Ze kunnen op het plein bij Phoenix zich laten schminken, een hoofdtooi maken en meedoen aan een workshop illustraties. En met al die versierselen kunnen ze dan een uur later shinen tijdens de kinderparade die door Rotterdam-Katendrecht gaat. Artistiek leider Richard Nassier, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Volgens mij zit een schot in de roos voor kinderen, want die kijken natuurlijk ook naar die straatparade van het zomercarnaval. En die denken, ja, dat wil ik ook. En dat kan.
1: Klopt.
0: Dat kan.
1: Sinds een paar jaar zijn we aan het experimenteren hoe we die tradities en cultuurvormen, culturele waarden die we allemaal te zien krijgen tijdens de straatparade ook kunnen vertalen naar iets voor kinderen eigenlijk. En dit jaar is de derde keer.
0: Ja, en hoe ziet de parade eruit?
1: De straatparade die we gewend zijn, die bestaat rond 40 groepen. De kinderparade van aanstaande zondag, daar hebben we dit jaar voor een aparte kindergroep voor in het leven geroepen. En die wordt met een fiets-dj begeleid. We hebben een brassband van de SKVR die meeloopt. En natuurlijk heel veel kinderen die samen die parade vormen.
0: Ja, en ik begrijp dat die groep waar je het over had, Las Semillas, die is eigenlijk ontstaan doordat een aantal moeders zelf zo enthousiast was over dat zomercarnaval. En toen zeiden van ja, wij willen een groep oprichten die ook mee mag in die echte parade. Hè?
1: Klopt. Nou goed, even wat context. Sinds 2 jaar zijn we in de straatparade zelf wat programmering aan het toevoegen. En dat is dan programmering die we vanuit de gemeenschap, dus de community, zoveel mogelijk ruimte willen geven daarin. En nu kwam inderdaad het signaal van Kathleen. Van hey, het lijkt me leuk een kindergroep aan de straatparade toe te voegen. Dus dat hebben we dit jaar gedaan. We hebben veel ruimte gegeven. We hebben begeleiding gegeven. En zo is Las Familias ontstaan. En hopelijk blijft het ook een kindergroep die in de straat praten blijft op een bepaalde manier.
0: Ja.
1: Maar tijdens het kindercarnaval aanstaande zondag presenteren we de groep.
0: Ja. Oké, dus dan kun je ze als het ware een sneak peek van de echte straatparade zien, hè, van die kinderen. Het begint natuurlijk ook met kinderen, hè, dat hele zomercarnaval. Want dat moet weer doorgegeven worden, die traditie natuurlijk.
1: Dat moet. We leven natuurlijk gewoon hier in de westerse samenleving. En te maken met migratieverleden. Een koloniaal verleden, wat allemaal heel gewichtig is, terecht. En dat gevoel en die culturele waarden, die symboliek, die tradities, ja, die moeten we doorgeven. Dat is onderdeel ook van onze Nederlandse samenleving.
0: En dat is voor jou ook echt, jij verbindt dat ook echt aan dat verleden waar we niet heel blij mee zijn eigenlijk, hè?
1: Tuurlijk. We leven, zoals ik het vaak zeg, in een postkoloniale samenleving. En dat betekent iets. Dat heeft een bepaalde definitie. En de huidige zijde zouden we daar volgens mij met z'n allen heel erg naar op zoek. Naar wat het betekent. En natuurlijk kan je het heel plat zeggen. Kan je zeggen van het is maar een kindercarnaval. Maar parallel daaraan hebben we het wel voor het waarborgen van erfgoed en cultuur. En dat doorgeven aan de volgende generaties. En dan niet alleen vanuit de Afro-Caribische gemeenschappen, maar ook al die andere gemeenschappen en culturen waar we die grootstedelijke samenleving mee vormen.
0: En daarvoor is ruimte hier bij dat zomercarnaval, dus ook die kinderparade. Op het plein uiteindelijk na de parade is er nog een heel programma met optredens.
1: Klopt. Ik heb dit jaar samengewerkt met Talent Schools. Een productiebedrijf uit IJsselmonde, gerund door Rachel Heijmans. En met productiehuis Flow. Waar Mich Simon de trekker van is. Allebei de partijen zijn heel erg gebonden aan talentontwikkeling en jeugd in de Rotterdamse wijken. En met hen heb ik het programma opgesteld. Dus het zal van dansshows zijn tot muziekoptredens. Allemaal vanuit de lokale Rotterdamse talenten uit de wijken. Jeugdtalent, dat wordt echt wel volgens mij een heel leuk, intiem, maar ook tegelijk een explosief programma.
0: Juist. Nou, kom erbij, zou ik zeggen, met je kinderen. Zondagmiddag vanaf 1:00, volgens mij, op het plein bij Felix.
1: 1:00 starten. Juist. Ja, zeker.
0: Dankjewel,
1: zeker.
0: Richard. Een hele mooie zondag.
1: Jij ook. Bedankt, Erik. Zelfs.
0: Graag gedaan. Zometeen dus die lunchplaat. Eerst Robert Palmer en Mercy Mercy.

0: lekker relaxed met Robert Palmer in de zomer de vakantie ingaan. Mercy, Mercy Me was dat. Ja, ondertussen moet ik even gaan denken over die lunchplaat. Hè. Wat zullen we nou eens gaan draaien?
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Hele leuke suggesties gehoord allemaal. Natuurlijk die met de diamanten, die zijn allemaal leuk. Maar ik vond deze toch ook wel heel goed bedacht. Want de prijzen staan onder druk. Onder druk worden diamanten gevormd in het laboratorium. En onder de aarde, of in de aarde moet ik zeggen. Ja, Monique, David Bowie en Queen, Under Pressure, hier als lunchplaat op Radio Rijnmond.

0: David Bowie en Queen, de lunchplaat van vandaag. Under Pressure, Guido Petersen had nog een plaat ingestuurd. Diamonds Are Forever van Shirley Bassey. Ben, Chirpy Chirpy, Cheap Cheap, Middle of the Road. En Peter Strooi, Diamante van Zucchero. Er zijn in ieder geval heel veel plaatjes over gemaakt. Dankjewel allemaal voor het insturen van jouw suggesties. Zometeen kan je een prijs winnen met de Rijnmond Platenlepel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: De kinderen halen.
2: En wat als de metro niet meer rijdt?
4: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen een van de iconische nummers uit de punktijd van de jaren 70 van Plastic Bertrand. Maar in 2010 kreeg dat imago een enorme deuk, omdat die Plastic Bertrand geen noot van dat nummer zelf gezongen blijkt te hebben. Je hoort hem zo. Eerst het nieuws van 1 uur op Radio Rijnmond met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
17: Goedemiddag. De politie heeft de Rotterdammer opgepakt voor drugshandel. Hij werd gearresteerd samen met een man uit Den Haag na invallen en doorzoekingen in Rotterdam. Het onderzoek loopt al een tijdje. De arrestaties zijn het directe gevolg van doorzoekingen bij een Surinaamse toko in Rotterdam eerder dit jaar. De twee worden verdacht van witwassen, drugshandel, valse tegenschriften en deelname aan een criminele organisatie. In het centrum van Dordrecht heeft vanmorgen korte tijd brand gewoed. Dat was in een woning aan de Bleekensdijk. Het vuur was ontstaan in de keuken bij een airfryer of een oven, zegt de woordvoerder van de brandweer. Inmiddels is het vuur onder controle en wordt er schade op gemaakt. De bewoner kon zichzelf in veiligheid brengen. De 2 katten uit de woning zijn vermist. Een massagesalon in Rotterdam heeft terecht een van de masseurs ontslagen. Volgens de rechter is er genoeg bewijs dat de man grensoverschrijdend gedrag heeft getoond ten opzichte van een aantal klanten. De man was vorig jaar aan de slag gegaan bij het Rotterdamse massagesalon. Na nog geen 2 maanden kwamen er klachten binnen van 2 klanten... dat ze bij de behandeling waren aangeraakt op intieme plekken. Een van hen deed ook aangifte van verkrachting. De 2 vrouwen kenden elkaar niet en dienden onafhankelijk van elkaar een klacht in. Volgens de massagesalon is de omzet inmiddels gedaald sinds het ontslag van de man. Daar wordt de werknemer ook verantwoordelijk voor gehouden. Voor de schadevergoeding moet wel een aparte zaak gestart worden. Radio Rijnmond stopt met radioverslagen van wedstrijden van Sparta en Excelsior. Mensen luisteren niet zo vaak meer, maar kijken steeds vaker op tv. Rijnmond blijft wel berichten over Sparta en Excelsior. Ook de live-verslaggeving rond Feyenoord gaat door. Daarvan zijn de luistercijfers wel hoog. Volgens de hoofdredactie moet Rijnmond voortdurend afwegen hoe de journalistieke capaciteit kan worden ingezet. Het weer. Zonne-wolkenvelden die wisselen elkaar af. Het blijft droog. Het is 22 tot 24 graden. Dat is al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon. Dan wordt het ook weer wat koeler en het wordt uiteindelijk 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Houdingsveld-Giessendam. Daar doe je 9 minuten langer over je weg vanwege een file. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en de afrit Leerdam. Daar 7 minuten. 6 minuten op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. 13 minuten vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 6. De A27. Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum. Wegwerkzaamheden zorgen daarvoor een file met een vertraging van 12 minuten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. De vertraging daar is 5 minuten.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Laatste kans.
2: Welke hit is het?
0: Vandaag om een weekprijsje naar binnen te halen. Want als jij het zonnescherm naar binnen haalt, dan heb je ook een lot in de tombola. En daar zitten er 5 in die tombola. Daarmee kies ik een lunch voor 2 personen later in de uitzending, rond 14:15. Dus blijf luisteren. En doe mee met dit spel, want welk nummer heb ik nou om de achterstevoren op de...

0: Daar mag je zelf eerst even over nadenken. Laat het weten als je het weet. Via de Rijnmond app, druk op App ons.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rphl.nl/Rijnmond.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
8: Geeft ruimte.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Lunchbreak. Erik Lemmers.
16: Radio met een grote R.

0: Belgische zanger Plastic Bertrand.
1: Ja, zo'n 35 jaar nadat dit een hit was, ontstond een juridisch steekspel rond dit nummer, omdat Bertrand het helemaal niet gezongen zou hebben. Er kwam een uitgebreid taalkundig onderzoek en er kwam een stemexpert die werd ingeschakeld. Ja, die hit, Sa Plan Pour Moi, is ingezongen door de schrijver van het nummer. Hij vond dat dit idiote nummer zijn imago als producer van serieuze pophit zou schaden. En hij was zelf ook niet zo bewegelijk. Dus huurde hij de jonge Bertrand in en die zei, ik wil dit wel, maar ze lieten me de studio niet in. Hij wilde dus wel zingen, die Plastic Bertrand, maar ja, dat mocht hij niet. Hij was dus wel letterlijk het uithangbord van deze punkhit Light, Sa Plan Pour Moi van Plastic Bertrand 1976. Je luistert naar Lunchbreak, de zomervakantie staat op het uitbreken en ik draai daar graag lekkere muziek bij. Wat dacht je van de Rijnmond Platenlepel?
2: De Rijnmond Platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
1: Ik ga hem je laten horen. Ik heb drie keuzes voor je waar je uit mag kiezen. Maar eerst, hier is het nummer dat ik achterstevoren aan je laat horen.

Ik heb het gevoel dat ik het niet allemaal hoef te spellen, want ik heb al heel veel oplossingen binnen. Maar goed, voor degene die daar toch mijn hulp bij nodig heeft, heb ik hier Chuck Berry op lepel 1 met Roll Over Beethoven. Op 2 Little Richard, Julie Tutti Frutti. Of 3 Bill Haley en his Comets, Rock Around the Clock. Nou moet het wel lukken, toch? App jouw oplossing naar via de Rijnmond app. Druk op App ons. Rechtsboven in je scherm zit dat icoontje. En dan ga ik lekker veel muziek draaien tot die tijd. Ik ga ook nog praten over een leuke voorstelling in een bioscoop, Lantaarn Venster in Rotterdam, waar je met je hond naartoe mag. Nou, dat is ook weer eens wat anders. Het zal een leuke vertoning worden. Het gaat ook over een hond, een straathondje. Straks muziek van Alex Warren, maar nu eerst Amy Winehouse. You know I'm no good.

0: Alex Warren. In Lunchbreak met het nummer Fever Dream.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Carl Ducarno, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, waar bel jij vandaan?
2: Vanuit Alblasserdam.
0: Alblasserdam. En wat ben jij aan het doen?
2: Ik ben aan het werk in Alblasserdam.
0: En wat voor werk doe je?
2: Ik sta in een magazijn in de verfindustrie.
0: De verfindustrie. Dus jij mag alle verf bij elkaar rapen.
2: Ja, klopt. Zoiets, leuk. Ja.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk zelf een uiterst prachtig, goed bijgehouden, gelakt en geverfd huis.
2: Ja, dat zou je denken. Nee, maar het zit in de scheepsverf sowieso. Dus...
0: Oh, dat is jammer. Ja, een mooie sloep.
2: Ja, nee, ik heb geen boot. Dat is dan wel weer jammer.
0: Ook niet.
2: Maar anders had ik hem goed onderhouden, dat klopt.
0: Ja, toch? Ja, dan heb je alles voor handen.
2: Hey, ja, precies.
0: Doe je dat al lang daar? Het is natuurlijk wel echt in het centrum van de scheepsbouw, hè? Dus de jachten en zo.
2: Ja, dat klopt. Nee, ik doe het nog niet zo lang. Ik doe dit nu 2 jaar. Ik ben hier voor timmerman geweest, maar vanwege mijn knie ben ik dit gaan doen.
0: Oh ja.
2: Ja, ja dus dat is heel wat
0: dat
2: anders.
0: Heb je dan. Ja, dus wel heel wat anders inderdaad, maar het was niet vol te houden met je knie.
2: Nee, ja, ik ben inmiddels bijna 60, dus als je knie dan versleten is, ja, dan zou je toch wat anders moeten doen als het werk te zwaar wordt. Nou, bij deze heb ik dat gedaan.
0: Fijn dat je wel kon omschakelen, toch? Want dat is ook niet zo makkelijk. Maar het helpt dan misschien een beetje dat er natuurlijk veel mensen tekort zijn op de arbeidsmarkt.
2: Ja, wellicht. En ik kende dit bedrijf ook, het is een familiebedrijf, dus ja, dat werkt ook wel mee.
0: Ja, dat denk is ook ik. Fijn. Ons kent ons daar natuurlijk, hè.
2: Precies.
0: Zo is het ook weer. Hey, en wat voor muziek vind jij leuk?
2: Nou, ik hou van allerlei soorten muziek. Ik speel ook in een band. Nederpop is eigenlijk mijn ding. Nederpop jaren 80.
0: Juist. Nou, dan zit je bij ons goed, toch?
2: Ja, toch?
0: Ja. En af en toe is een jaren 50 plaatje er tussendoor, toch?
2: Ja, zoals de achterstevoren plaat bedoel je.
0: Ja, dat bedoel ik, ja. Welke was dat?
2: Dat was Little Richard, Tutti Frutti.
0: Helemaal goed, Carl.
2: Dankjewel.
0: Ja, dat betekent een zonnescherm voor jou.
2: Nou, lekker.
0: Dus die kan je op je auto plakken bij de volgende hittegolf.
2: Nou, we gaan hem goed bewaren.
0: Ja, ik ben bang dat dat nog wel gaat gebeuren dit jaar, eerlijk gezegd. Maar goed. Je kan ook nog deelnemen met de lunch, de loterij daarom. Zometeen ga ik dat doen. Dan ga ik de lottomachine erbij pakken. En wie weet ben jij een van de winnaars. Als je de telefoon opneemt en ik bel je, dan heb je die gewonnen. En dat geldt ook voor de maandprijs. Een abonnement op de Diergaarde Blijdorp met 2 volwassenen en maximaal 5 kinderen.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Ik neem aan dat je 5 kinderen hebt.
2: Dat dan weer niet, maar ik heb 3.
0: Nou, moet je die 2 nog even ergens vandaan zien te halen, maar dat lukt wel, hè, toch?
2: Ja, dat gaat wel lukken, joh. Kom,
0: leuk dat je meedeed, Carl.
2: Oké, graag gedaan.
0: Je hoeft er over na te denken als je volgende week wordt gebeld in Afslag Rijnmond en die maandprijs wint.
2: Nou, dat kan ik nog even verzinnen. Komt goed.
0: Precies. Oké, hey, werk ze.
2: Ja, eens gelijk. Doei.

0: shirt.
1: 1955. En wat je misschien niet weet over dit nummer is dat het eigenlijk over homoseks gaat. Ja, toen bestond dat volgens de medemensen natuurlijk nog niet. En hoewel de platenmaatschappij wist dat dit een grote hit zou worden, hebben ze een songwriter ingehuurd om er wat oerdegelijks van te maken. Zij introduceerden dus de meisjes Sue en Daisy, die graag een dansje waagden. Nou, en toen kon die gewoon de hitparade in. En dat lukte Little Richard dus met deze Tutti Frutti. De platenlepel van vandaag. Volgende week gaan we weer verder. Ik heb nu nog lekker nieuw muziek tot aan het nieuws van 1:30. The Weeknd en Daft Punk. I feel it coming. En ik ook hoor.

0: The Weeknd en Daft Punk op Radio Rijnmond. Ja, en jij voelde het vast ook wel aankomen. Het is 2:30, je luistert naar Lunchbreak. Dat er weer aardig wat files zijn. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg. 6 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Er is daar een politieactie bezig waarom dat dus gebeurt. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Ypenburg en Den Hoorn. 5 minuten. Een auto met pech op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Nieuwebrug. Op de rechterrijstrook. Daar een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 5 minuten. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Griesendam en de afrit Leerdam. 6 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Douw en de Arkel. 6 minuten. De A15 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Klaverpolder. 1 kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. 12 minuten. De andere kant op tussen Gouwe en Nieuwekerk en de IJssel. 5 minuten vertraging. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. 1 kwartier. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. Daar doe je 7 minuten langer over die route. Vanmiddag zijn de wolkenvelden, af en toe zon en het blijft droog. 21 tot 23 graden, dus een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Vanavond is er ook nog geregeld zon en later in de nacht meer bewolking bij minima van rond de 16 graden. Morgen vrij veel bewolking, minder zon en een temperatuur van rond de 20 graden, dus nog wat koeler dan vandaag. Mario Kwaartaal hier met de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Mario.
1: Goedemiddag. Een masseur van een salon in Rotterdam werd volgens de rechter terecht ontslagen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Binnen 2 maanden dat hij er werkte hebben 2 vrouwen geklaagd. De man werd na hoor en wederhoor op staande voet ontslagen. De salon zag de omzet ook enorm dalen. Om dat vergoed te krijgen moeten ze nog een keer naar de rechter. Het zat er al aan te komen, maar is nu definitief. De Britse premier Starmer wordt opgevolgd door partijgenoot Andy Burnham. Maandag wordt de macht officieel overgedragen aan Burnham. Hij wordt ook de nieuwe partijleider van Labour. Starmer maakte vorige maand bekend af te treden. En de vraag rondom de WK-finale die al weken in de lucht hing is nu eindelijk beantwoord. Hoe lang gaat de rust nou duren met die halftimeshow? Ja, proberen ze het dicht bij het kwartier te houden of wordt het een stadionconcert dat straks bruut wordt onderbroken voor een spelletje dat ze niet eens kunnen waarderen in Amerika? Alle mogelijkheden heb ik voorbij zien komen. Nee, de plaspauze op het WK gaat 25 minuten duren, inclusief de op- en afbouw van het podium. Want de halftime show zelf was al bekend, duurt 11 minuten met optredens van Justin Bieber, Madonna en Shakira. Die rust van 25 minuten is 10 minuten langer dan de regels van de FIFA voorschrijven. Maar goed, we hebben ook al een wedstrijd gezien waarbij de rust dik 1,5 uur duurde. Was wel door onweer toen.
0: Ja, en dit is alles voor de reclame natuurlijk die daaromheen wordt uitgezonden. Hè?
1: Zeker, maar ik denk qua lichtflits en geluid dat het heftiger is dan onweer.
0: Dat denk ik ook. Het klinkt wel wat harmonieuzer, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Dankjewel, Mario.
1: Yo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Stella Lefty hoor je zomaar eerst Simply Red.
2: Radio met een grote R.

0: Stars was dat van Simply Red op Radio Rijnmond. Ja, hondenbezitters weten het natuurlijk al lang. Je hond is je beste vriend. En die wil je overal mee natuurlijk, toenemen natuurlijk. Nou, en dat kan ook, want je kunt er nu zelfs mee naar de film. Je kon het al naar bepaalde hondvriendelijke restaurants, hotels en campings. Maar in Lantaarnvenster in Rotterdam draait volgende week een film waar je ook met de hond naartoe kan. Die heet Gohan. En het gaat over een wit straathondje met een opvallend roze neus die werkelijk om op te vreten is zo lief. En met dat gegeven worden er drie verhalen verteld over de liefde tussen mens en dier. Hoe leuk is dat als je dat kan meebeleven met je eigen hond? Mieke van der Linden, goedemiddag.
1: Ja, van Dog Parade 010. Je zei volgende week, maar het is zondag al, hè, lieve mensen.
0: 19 juli, dat is waar, dat is alweer aanstaande.
1: Ja, jij bent overhit, denk ik.
0: Ik ben overheated.
1: Ja, het is zondag al.

0: Ja, ademloos. We hebben allemaal ademloos naar die I Love Dogs zitten kijken van Wes Anderson.
1: Oh ja, dat is een prachtige film inderdaad. Dit is toch wel...
0: Ja, maar dit is Gohan. En ik denk, ja... Ander kaliber. Ik heb, ze krijgen zelfs allemaal een zakdoekje. Want ik denk dat het een hele, hele, hele emotionele situatie
1: oh,
0: wordt.
1: Oh mijn god. Ja,
0: en die hond.
1: Ja, die hond. Ja, die is echt te lief, geloof ik, hè?
0: Ja. En het is ook wel bijzonder, want het is een Thaise film, maar er wordt zowel Thaise, Japans en Burmees ingesproken. En die hond speelt steeds een rol in. Het zijn drie verschillende verhalen en die hond speelt steeds een rol in het verhaal van een van de mensen. Dus het zijn eigenlijk drie verschillende verhalen. En je volgt de hond dus door de jaren heen.
1: Nou,
0: maar het begint als een hele kleine lieve schat met een roze neus.
1: Ja, dus je wordt er eerst ingetrokken en daarna begint de ellende eigenlijk pas.
0: Dan kan je er niet meer uit.
1: Nee, precies. Dan zit je daar. Maar wat er wel bij hoort natuurlijk is dat je lekker aan de popcorn gaat, hè, als bioscoopbezoeker. Is er voor de honden ook wat?
0: Ja, ik werk altijd samen met dierenwinkel De Rimboe.
1: Ja, van de West-Kruiskade.
0: Oh, het commissariaat van de media wordt nu heel boos. Maar goed,
1: Mieke, het is weer echt totaal ongeorganiseerd dit. Hè?
0: Ja, alle honden krijgen een klein hapje aan het eind. Niet aan de voorkant, want anders hebben ze geen aandacht voor de film. Maar aan het eind, een soort goodie bag krijgen ze allemaal van dierenwinkel De Rimboe.
1: Ja, dat is superleuk. En hoe ziet het er dan tijdens die voorstelling uit? Want ja, al die honden in die zaal, hebben ze een eigen stoel? Of hoe werkt dat?
0: Ja, ze mogen lekker bij een baasje zitten, naast of bovenop het baasje. En dat ligt heel erg aan het baasje en de hond, hoe de relatie is natuurlijk.
1: Ja.
0: En van alle programma's die ik bedenk met honden, is het altijd weer opvallend hoe lief die honden zijn en hoe gedwee en hoe onder de indruk ze zijn van wat we ze bieden. Weet je, de ene keer gaan we met z'n allen naar Boymans, naar snakken naar Boymans hebben we een route gedaan.
1: Ja.
0: Een paar jaar geleden, we zijn naar een theatervoorstelling geweest. We hebben ooit de pleinbioscoop met z'n allen gedaan. We doen hondendiners. En je merkt dat die honden... Ja, er wordt eigenlijk niet zoveel geblaft. Er wordt mee gesnuffeld. En ze zijn altijd super onder de indruk.
1: Oké, okay,
0: het
1: is, wordt geen blafvoorstelling waarbij je denkt van... Nou, hou nou eens even op.
0: Nee, dat denk ik niet. En weet je wat het is? Baasjes zijn tegenwoordig zo om de bol, zeg maar, zo gedisciplineerd. Als die hond echt vervelend is, dan gaan ze gewoon naar buiten.
1: Ja, precies.
0: Zo doen ze dat, weet je? Dat mensen zijn daar best wel...
1: Netjes in.
0: Ja, in de loop der jaren zijn ze daar best wel in veranderd ook, merk ik. Dat je allemaal rekening met elkaar houdt.
1: Nou, dat is alleen maar een goed teken wat dat betreft.
0: Ja.
1: Wat krijgt die hond er volgens jou zelf van mee? Want ze zien niet alle kleuren, heb ik
0: begrepen. Ja, lekker met je baasje. Je baasje is natuurlijk je grote liefde. Dat zie je ook in die film. Weet je, zo'n hond. Ik merk met alle producties die ik met honden doe, dat die hond steeds meer gewoon onderdeel wordt van de familie. Dus mensen gaan op reis naar plekken waar de hond welkom is. Mensen halen de gekste dingen in huis qua eten. Ze maken lange wandelingen. Ik doe ook op Instagram een ding. Dat is dan de hond van de dag. En dan vraag ik altijd, maak ik foto's van gewoon leuke honden die ik tegenkom. En dan vraag ik altijd aan het baasje, mag het op Insta? Tuurlijk altijd. En dan vraag ik altijd, heeft hij hobby's? Nou, dat is altijd vrij hilarisch wat de hobby is. Maar mag die op bed?
1: Oh ja.
0: Sterker nog, mag onder de deken.
1: Mag die in bed?
0: Heel vaak, ja.
1: En dat mag? Ja, meestal.
0: Heel vaak. Heel
1: niet
0: vaak
1: te geloven,
0: wel.
1: Zeg. Ja, ik zou toch wel een grens trekken. Ja, het is gezellig.
0: Heb jij geen hond?
1: Ik heb katten.
0: Dacht ik wel. Ik dacht wel dat ze kattenbench.
1: Een echt kattenbench, ja. Die gaan nog niet mee naar de bioscoop, hoor. Dat durven ze
0: niet. Nee, je hebt wel van die kattencafés, maar die gaan echt niet mee. Alhoewel ik wel steeds meer filmpjes op YouTube zie dat er toch ook een soort kattenoptochten zijn. Maar ja, dat is toch een ander verhaal.
1: Maar het is wel een goede voor jou om eens naar te kijken of je daar ook nog wat mee kan doen. Dat zou leuk zijn. Maar eerst maar aanstaande zondag naar de bioscoop. Lantaarnvenster. Kaartje kost €17,50 voor de hond en het baasje. En er zijn nog kaartjes te koop.
0: Ja, en het is

0: het begint om 1:30 en ja, de rode loper wordt uitgelegd voor de honden. En het is een bijzondere film ook. Ik heb zelf een witte hond, hè. Die mag niet mee, want dan ben ik aan het werk.
1: Oh, ja.
0: Maar het doet heel erg aan onze Pekka denken, die kleine Gohan.
1: Oh, ja. Dus dat is voor jou helemaal extra gevoelig.
0: Ja,
1: ik ga daarvan genieten. En neem je zakdoekje mee.
0: Jazeker, dankjewel hè.
1: Dankjewel Mieke.
2: Oh, oké.

0: Stella Lefty is dat even mooi zegt, dat nummer. Boston heette het. Ik maak even een foto van de vijf winnaars van deze week van de Rijnmond Platenlepel. Want het is tijd dat ik er eentje ga bellen wat dat betreft. En dan moet ik dus flink voor multitasken, want ik heb hier de lottomachine met de vijf balletjes erin. En dan gaan we er eentje uitkiezen, de andere kant op draaien. En daar is er één. De uitslag is bekend. En dan vragen we natuurlijk altijd, is de uitslag valide? En dan zeg ik, ja, dat is valide. Maar ik moet nog wel eventjes die persoon bellen. En dat is even terug in de tijd wat dat betreft. Want die won zo'n beetje aan het begin van de week hier. Ik hoop dat ik het goed doe. Ik gooi de schuif open. Ja. Oh ja, deze is het.
1: Goedemiddag, met Bas Lodder.
0: Hallo Bas, met Erik Lemmers.
2: De lunch van de week gaat naar...
0: Bas Lodder! Hallo! Gefeliciteerd.
1: Hallo.
0: Weet je wat je gewonnen hebt?
1: Ja, het lunch... wat is het? Lunch...
0: Ja, gewoon een lekker lunchuitje hier in het Delfshavense kwartier in een restaurantje met z'n tweeën.
1: Oh, leuk.
0: Leuk, hè?
1: En hoe heet het restaurantje?
0: In een leuk restaurantje. Echt gezellig. Gewoon uitzicht op het water. En beneden kun je ook nog zitten op het terras. Maar dan zit je in een filiaaltje van dat restaurant. Hartstikke leuk.
1: Ja, mooi.
0: En wie ga je meenemen? Ga je jouw zoon meenemen die jou heeft geholpen?
1: Ja, dan neem ik mijn zoon mee. Dat moet wel, hè?
0: Ja,
1: want
0: dat wil ik
1: net zeggen, maar wij hebben samen gewonnen.
0: Daarom, het wordt misschien een kindermenu voor hem. Maar,
1: nee hoor, maar hij is 17 en hij is wel echt van de gastronomie, zeg maar. Dat vind ik echt leuk. Dus,
0: Nou, dan is hij daar helemaal op zijn plek. Ik wens jullie heel veel plezier. Ga ervan genieten.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Graag gedaan. Groet aan Bas.
1: Oké, hoi.
0: Hoi. Mika, even bijkomen.

Mika, relax, take it easy. En dat zou ik ook zeker zeggen met de vakantie die nu bijna is begonnen. Tenminste, ik denk dat veel mensen al lang vrij zijn vandaag. En er lekker op uitgaan. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Hou de radio aan, want dit weekend hebben we natuurlijk genoeg waarmee jij je kan vermaken. Morgen het Feyenoord Festival. Ronald van Uithuizen die presenteert. Het weekend is er vanaf 10 tot 11. En van 11 tot 4 neemt de sport het over vanuit de Kuip. Gepresenteerd door Leo Mastic en Dennis Kranenburg en Frank Stout. Die doet de verslaggeving daar vandaan. Dan gaat de nieuwe aanwinsten binnen het elftal worden dan natuurlijk ook gepresenteerd. Zeker de moeite waard om lekker te blijven luisteren. Ook vandaag vanmiddag natuurlijk Afslag Rijnmond met Teun en Veza. En daarvoor de middag door met Ronald van Uithuizen. Jovanotti, Agnetha Veldskok, Somje, Mark Elmonton, Gene Pitney, Status Quo en Keen. Dat zijn de eerste artiesten die zich presenteren in het komend uur. Tot aan het nieuws van 2 uur heb ik nog 1 nummer voor je. En dat zou het motto moeten zijn op dit moment. Bright Side of the Road, Van Morrison. Een heel fijn weekend.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
6: Heijn. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
8: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Maar mee?
8: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
12: Geeft ruimte? Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusen op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Een masseur die vrouwen bij hun intieme delen betastte, werd terecht ontslagen volgens de rechter. De man werkte nog geen 2 maanden bij de Rotterdamse salon toen 2 vrouwen een klacht indienden. De vrouwen kenden elkaar niet en hun verhalen kwamen overeen. Dus werd de man op staande voet ontslagen. Een van de vrouwen deed ook aangifte van verkrachting. Voor een schadevergoeding voor gemiste omzet moet de massagesalon nog een keer naar de rechter. In een huis in het centrum van Dordrecht was brand vanmorgen aan de Blekersdijk. Die ontstond in de keuken bij een airfryer of een oven. De bewoner was alleen thuis toen de brand uitbrak. Die ademde rook in en werd nagekeken door de ambulance. De 2 katten uit het huis worden nog wel vermist. De brand is inmiddels geblust. Een 51-jarige Rotterdammer is opgepakt voor een waslijst aan misdrijven die met drugs te maken hebben. Het gaat om de handel in en het bezit van drugs, dat ook werd in- en uitgevoerd. Lidmaatschap van een criminele organisatie, ondergronds bankieren, witwassen en valsheid in geschriften. Het onderzoek loopt al een jaar. De Rotterdammer werd opgepakt na een doorzoeking bij een Surinaamse toko eerder dit jaar. Er zit ook een man uit Den Haag vast. En de fractievoorzitter van de Duitse partij CDU-CSU, Jens Spahn, is vader geworden via een draagmoeder. Maar dat is verboden in Duitsland. Correspondent Gien Baldoek vertelt hoe dat toch lukte.
17: Door uit te wijken naar de Verenigde Staten, waar het wel mogelijk is om een draagmoeder te gebruiken voor een zwangerschap. Dat is een vrij dure optie, maar tegelijkertijd wel een maas in de wet in Duitsland. Want draagmoederschap is in Duitsland weliswaar verboden. En ook het hulp erbij verleden om naar het buitenland te gaan is dat ook. Maar als je zelf via deze commerciële weg gaat, ja, dan kan het.
16: Spahn is door het vaderschap in een politieke storm terechtgekomen, omdat hij zelf 6 jaar geleden een wetswijziging blokkeerde waarmee draagmoederschap legaal zou worden. Het weer. Vanavond is de zon nog regelmatig te zien. Vannacht meer bewolking en een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. Het wordt met 20 graden dan ook een stuk minder warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is al vroeg druk op de snelwegen in de regio. Je krijgt van mij de belangrijkste files op dit moment. De A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwebrug. 12 kilometer, een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 6 kilometer, 20 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en Afrit Leerdam. 5 minuten, ook 20 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Sta je ergens anders vast, dan is je vertraging minder dan een kwartier.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
18: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
5: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De middag door. Ronald van Oudheusden.
6: Radio met een grote R.

Ja, zeg nou zelf. Wie begint er een radioprogramma met Jovanotti, met Libera Lanima en vervolgens Agneta Velske uit Zweden met The Heat Is On. Dat gebeurt alleen op Radio Rijnmond. Een bijzonder goedemiddag. Dit is Rijnmond de middag door. Jovanotti, daar begon ik mee. De Italiaanse rapper in 1992 met een leuke plaat. Een beetje, ja, voorbode van de Italo rap acid dance. Nou ja, geef je bek en douw. Bevrijd de ziel is de vertaling van de titel. En dat leek mij een lekkere start voor deze vrijdagmiddag uitzending. En de ex-ABBA zangeres is natuurlijk altijd ook fijn om te horen. The Heat Is On. En weer moet ik aan Weerman Ed Alders denken. Dat heb ik altijd als er iets met ABBA gebeurt op Radio Rijnmond. Goedemiddag, heel veel lekkers in de tas zitten om jou tot 4 uur in ieder geval in extase te brengen, je trommelvliezen te kietelen en een beetje muzikale doping te geven voor een prettige aanvliegroute naar de Vrijmibo en de afterparty vanavond na 7 uur hier op Radio Rijnmond. En morgen vanaf 8 uur gewoon weer lekkere programma's met natuurlijk Dennis en de Jukebox. En daarna mag ik een uurtje maken. Ja, morgen van 10 tot 11 het weekend is er, want vanaf 11 uur is het Feyenoord open dag dat we handen en voeten gaan geven in stereo met verslaggevers in en rond de Kuip. En heel veel fans natuurlijk. Het Feyenoord Festival, zoals dat tegenwoordig zo mooi officieel heet. Dat morgen dus. Dit uur Keen. Ik heb Lois Lane. Ik heb Olivia Rodrigo in de tas zitten. George Harrison, de ex-Beatle met My Sweet Lord. En nu eerst maar eens even Sonjeu, de Haagse vrienden met Multicolor.

kunt mij persoonlijk nog altijd wakker maken voor Down Down van Status Quo. Maar dit was ook lekker hoor. Een rockklassieker uit 1979 van de Britse band. Met de zang natuurlijk van Francis Rossi nog steeds in leven. Whatever You Want. En daarvoor hoorden we Mark Almond en Gene Pitney. Een bijzondere combinatie uit 1989. Maar wel lekker om die weer eens te horen. Hier op Rijnmond. Ik heb nu Keen klaarstaan uit 2004 met Somewhere Only We Know. En daar, ja, daar heb ik altijd sinds een paar jaar een connotatie bij, een herinnering. Want ruim 4 jaar geleden kwam een 16-jarig Vlaardings meisje om het leven op een scooter. Die werd op de Holy Single aangereden door een veel te hard rijdende motorrijder. Het kind was in ieder geval kansloos en overleed 3 dagen later in het ziekenhuis nadat ze organen had afgestaan. Haar naam is Zara Philip. Ik ken ook haar vader goed, conciërge op een Vlaardingse middelbare school, René. En ik ben nog wel eens bij hem langs geweest. En dat heeft diepe indruk gemaakt in heel Vlaardingen, dat ongeluk. Er is nog steeds op de Holy Single een eerbetoon. Middels bloemen en een naambordje bij een boom waar het gebeurde. En op de uitvaart van Zara Philip werd toen ook het volgende liedje van Keen gedraaid. Somewhere Only We Know. En soms heb je dat met muziek. Als er dan iets met grote impact gebeurt waarbij die muziek een associatie is, dan blijft dat altijd aan elkaar gekoppeld. Dus voor mij, nu Keen, voor Zara in de hemel en voor René in Vlaardingen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

0: Africa.
1: We zagen onlangs Shakira alweer met de billen schudden natuurlijk op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Maar ook in 2010 had ze natuurlijk een bijdrage met dit voetballied Waka Waka. In Zuid-Afrika werd toen het WK voetbal georganiseerd. En er zijn twee dingen die mij nog steeds zweetaanvallen geven als ik denk aan dat WK. Dat zijn de vuvuzela's. Dat geweldig irritante rotgeluid dat in alle stadions rondzong en waardoor ik regelmatig de tv zachter zetten. De BBC-collega's in Engeland hadden ze volgens mij zelfs een audiofilter uitgevonden om dat geluid weg te filteren. De vuvuzela dus, gelukkig daarna nooit meer heel veel van gehoord. En de teen van Casillas natuurlijk, die voorkomt dat Arjen Robben ons naar de wereldtitel schoot. Ach, die Spaanse teen. Nou, die mogen ze van mij eraf. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, Casillas is gestopt met voetbal, dus die heeft er niets meer mee te maken. En als je een finale verliest, moet je ook altijd een beetje in de spiegel kijken. Denk ik dat maar weer. Dadelijk nog een lekker uurtje hoor. Want ik heb heel veel lekkers in de tas zitten. Maar dat hoor je straks wel na de klok van 3:00. Maar eerst nog een andere muziek.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen nog een uur de middag door op Radio Rijnmond met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. De 15-jarige Jerrison, die door de politie werd doodgeschoten vorig jaar, zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14. Het was een omgebouwd gaspistool, bleek uit de uitspraak van de fatbike-roof die hij pleegde met een groepje. Wat er daarna gebeurde is bekend. Bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel had de politie de tieners in het vizier en werd op Jerrison geschoten nadat hij het wapen op agenten richtte. Op een jongerencamping in het Zeeuwse Scharendijken was een steekpartij vannacht. Daarbij raakte een jongen uit Ridderkerk gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De dader werd door de beveiliging van de camping meteen vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Een brute beroving in Zwijndrecht vorige week, waarbij een vrouw van 84 het slachtoffer werd. Een man groette haar en vroeg hoe het met de vrouw ging. Daarna trok hij de gouden ketting van haar nek af. De vrouw was toen net met haar rollator de brug naar de Beethovenlaan overgestoken. Ze probeerde nog te voorkomen dat haar ketting werd gestolen, maar dat mislukte. Ze liep flinke blauwe plekken op. Een man van 22 uit Zwijndrecht werd woensdag aangehouden. En in het centrum van Assen zijn gistermiddag nepagenten actief geweest, maar volgens RTW Drenthe trapte niemand erin. 11 mensen hebben de oplichting gemeld bij de politie en die is ook tevreden dat mensen het herkennen als er niets klopt. De nepagenten vroegen om geld, sieraden of een bankpas af te geven, omdat het gevaarlijk zou zijn die bijen te houden in de drukke binnenstad. Er is nog niemand aangehouden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. Het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is al aardig druk op de wegen in de regio. Dit zijn de belangrijkste files. De A4, Den Haag-Rotterdam, tussen Rijswijk en het Ketelplein. 7 kilometer, een kwartier vertraging. Dan een melding op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen het Ketelplein naar de A20 richting Gouda en knooppunt Benelux. Naar de A15 richting Europoort, 6 minuten vertraging. Ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost, 7 kilometer. 40 minuten vertraging, daar zijn twee rijstroken dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht, 7 kilometer, een kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum, 5 kilometer, 20 minuten. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Zuidplein en Afrit Numansdorp, 6 kilometer, een kwartier vertraging. Sta je ergens anders in de file, dan is je vertraging minder dan een kwartier.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De middag door. Ronald van Oudheusden.
16: Radio met een grote R.

0: Ja, het was een beetje een revolutie, hè?
1: Ja.
0: De Rocksteady Crew met het... hoe noemden ze dat dansen nou ook alweer? Het is zelfs Olympisch geworden, toch? Breakdansen. Ja, breakdansen. Dat was de doorbraak met de Rocksteady Crew. Die deden dat onverprezen in die videoclip. De tijd dat MTV en Music Box hoogtij vierden. TMF was er denk nog niet. Hey, you, de Rocksteady Crew. Ik begon dit uurtje, goedemiddag trouwens, met Marcel de Groot. 1995 maakte die een leuke popsingle. Mag ik naar je kijken? Jij mag naar mij luisteren. Tot 4 uur de lekkerste muziek hier op Radio Rijnmond met straks nog de Spencer Davis Group uit 1966. De Proclaimers heb ik meegenomen. Meredith Brooks met dat lekkere bitch. Ga je ook zo meteen nog horen. En Peter Tosh en Mick Jagger. Ja, Mick Jagger zeg hé. Die is wel helemaal hot natuurlijk met het nieuwe album van de Stones. En ik heb dat deze week een paar keer beluisterd. Wat een geweldige plaats zeg. Het is alsof die gasten nog gewoon 30 zijn. Ja, hoe ze het doen? Doen ze het. Maar het klinkt hartstikke fris. En vooral ook de stem van de inmiddels, ik geloof 82-jarige Mick Jagger, die klinkt nog hartstikke lekker. Ach ja, er zijn volgens mij heel weinig digitale foefjes bij gebruikt. Het is gewoon echt nog een heerlijke ouderwetse rockplaat geworden van de Rolling Stones. Daarover straks meer. Over rocken gesproken, John Mayer, die heeft een prachtige stem. Hij heeft heerlijke muziek gemaakt, maar die kan gitaar spelen. En als hij dan zo'n fuzzboxie aan klikt met zijn voet, dan komt er een geluid uit waar een paard de hik van krijgt. Wil je het horen? Nou, hij heeft een nieuwe single gemaakt. Een gouden ouwe van de band Brad, trouwens afgestoft, Guitar Man, samen met Keith Urban, die Down Under is geboren, maar in Amerika een hele grote countryster is geworden. En ook de ex van Nicole Kidman is, daar heeft hij ook kinderen meegemaakt. Nu, de nieuwe single. Een oude hit van Brad, dus Keith Urban en John Mayer met de Guitar Man. Heerlijk!

Bill Medley en Jennifer Warnes waren dat. En daarvoor Wolf met All Things Under the Sun. Lekker om die plaat weer eens te horen van 7 jaar geleden. Ik ga trouwens even iemand feliciteren. Een collega feliciteren die je regelmatig op Radio Rijnmond hoort. En als ik dat niet doe, dan krijg ik binnenkort een paar klappen denk ik van haar. Maar Jet Sol is jarig vandaag. Hiep, hiep, hoera. Jet, misschien luister je wel. Van harte gefeliciteerd, meid. De dikke knuffel via de linkerspeaker en de rechterspeaker. En als je aan het midden gaat zitten, dan voelt dat heel erg prettig volgens mij. 55 jaar, mag ik dat zeggen? Nou, misschien wel niet, maar Jetsel, van harte gefeliciteerd. Voor jou dan maar het volgende plaatje. Tot!

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Ze werden in 1963 opgericht. Mijn geboortejaar, de Spencer Davis Group. En deze Gimme Some Loving komt uit 1966. Met natuurlijk Steve Winwood in de gelederen. En die kennen we. Ja, die is momenteel aan het rondtoeren in Amerika met John Fogerty. Dat is de frontman van de Creedence Clearwater Revival. Maar Steve Winwood speelde ook in bekende bands als Traffic en Blind Faith. Samen met Eric Clapton. En hij is te horen als toetsenist en pianospeler op het nieuwe album van de Rolling Stones. En inmiddels 78 jaar. Steve Winwood. Lekker om die man weer eens te horen hier op Rijnmond met de Spencer Davis Group. Het is vrijdag. We gaan straks de Vrijmibo natuurlijk handen en voeten geven met vanavond ook weer Jeroen in de uitzending vanaf 7 uur. Jeroen Heijderijg met de afterparty. Nu de hoogste tijd voor muziek van de Proclaimers. Kwamen die niet uit Schotland? When I

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know.
2: Ja, daar is hij weer. Hè? De naam Mick Jagger is deze week veel gevallen. Dat heeft alles te maken met het nieuwe album van The Stones natuurlijk. En dit maakte hij in het jaar 1979 samen met de Jamaicaanse reggae-zanger Peter Tosh. Nou, daarmee is de Space Cook, laat ik het zo maar even noemen, dan op voor deze week. Ik heb de afgelopen 5 dagen tussen 2 en 4 jullie trommelvliezen weer een beetje gekneusd af en toe. En een beetje gekieteld en een beetje geïrriteerd wellicht. Maar ik heb het met heel veel liefde gedaan. En blijf lekker naar Rijnmond luisteren. Zometeen de Vrijmibo. Morgenochtend tussen 10 en 11 hoor je mij. Een uurtje vroeger dan normaliter op de zaterdag. Want vanaf 11 uur zijn we te gast in het Feyenoordstadion. En rond het Feyenoordstadion. Voor de open dag van de Rotterdammers. Die binnenkort tegen Sparta op het kasteel de competitie gaan openen. En in de tweede wedstrijd Go Ahead Eagles thuis in de Kuip gaan ontmoeten. De kaartverkoop is inmiddels begonnen. Ik wens jullie een heel mooie vrijdagmiddag, vrijdagavond. Een lekker terrasje pikken. Geniet van alle leuke zaken die op je pad komen. En tot de volgende keer. Oppassen met uitkijken. Please don't.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: 4:00, een hele goede middag. Je bent bij Rijnmond. Geen medaille, ook geen trofee, maar wel wat anders ging mee naar huis van het WK. En wat dat is, dat hoor je zo. Eerst het nieuws gelezen door Mario Kwaaital. Mario, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De 15-jarige Jerrison zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14... voor hij door de politie werd doodgeschoten vorig jaar. In de uitspraak van de rechter staat dat het om een omgebouwd gaspistool ging waarmee een fatbike werd afgepakt in Capelle aan den IJssel. De andere jongens die hierbij betrokken waren stonden voor de rechter. De jongste was pas 11 jaar en kan niet worden vervolgd, want dat kan niet onder de 12. Mensen die bij Defensie werken krijgen er vanaf september 6,5% salaris bij. Dat is bijna 2 keer zoveel vergeleken met de meeste beroepen die onder de overheid vallen. Met die loonstijging hoopt Defensie meer mensen te kunnen aantrekken. Dat is hard nodig door de onrust in Europa en de wereld. De loonstijging raakt niet alleen actieve militairen, maar ook het burgerpersoneel van Defensie. Europese bedrijven krijgen meer tijd om te verduurzamen. Eurocommissaris Hoekstra wil het klimaatbeleid versoepelen, zodat bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen minder snel naar beneden hoeven te brengen. Aan het einddoel verandert niets. Landen moeten nog steeds hun uitstoot in 2040 met 90% terugbrengen. Maar hoe snel ze dat moeten doen, dat wil Hoekstra dus versoepelen. En een bosbrand in het noorden van Spanje heeft een gebied zo groot als de Rotterdamse haven verwoest, melden Spaanse media. Het is de grootste bosbrand tot nu toe dit jaar in Spanje. Die is nog niet onder controle. De brand brak woensdag uit en is volgens de president van de regio Aragon extreem gevaarlijk. Zes dorpen moesten geëvacueerd worden, maar dat kunnen er nog meer worden. Honderden brandweermannen proberen de brand te blussen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
6: Mario, dankjewel. De ANWB file-informatie dan nog even. Feza, waar staan ze op in reetje?
8: Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht-West 6 kilometer. Vertraging van ruim 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Klaverpolder 15 kilometer, een vertraging van een half uur. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen 6 kilometer, 10 minuten door wegwerkzaamheden.
6: Het is niet boffen.
8: Nee.
6: Het is zeker niet boffen, maar wij rijden met je mee. Dat is één ding wat zeker is. Hey, een magneet, een leuke kaart of een wasbeer? Nou, het klinkt heel erg gek, ja. Maar na Bill Withers wordt het allemaal duidelijk.
8: Oké.
9: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
11: Dan ga ik naar een plek met wifi.
10: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
10: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
18: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
20: Afslag Rijnmond.
10: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Als je bij Rijnmond bent, wordt het linksom of rechtsom altijd een lovely day. Bill Withers hoorde je op Radio Rijnmond. Hey, een hele goede middag. Dit is de middagshow op Radio Rijnmond. Achter het stuur zit ik, Teun Willems, en naast mij op de bijrijdersstoel, maar minstens zo belangrijk, Feza Albayrak. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hebben we er weer een beetje zin in vandaag?
1: Ja, zeker.
0: Het is weer vrijdag, hè? We gaan langzaam richting het weekend. Ik kijk er wel naar uit, moet ik zeggen.
1: Ik ook. Ik heb er echt zin in en ik heb... Het ligt niet aan het weer.
0: Nee.
1: Want het weer wordt dan minder, wat wel ook wel weer lekker is. Want het was wel echt heel erg warm.
0: Het was warm, ja.
1: Ik wil niet klagen over het weer, want we willen het gewoon lekker warm hebben. Maar soms kan het wel iets te warm zijn. Nee, ik heb er gewoon heel veel zin in, omdat ik heel veel leuke dingen ga doen. Dus dus kom maar op.
0: Wat is de highlight van jouw weekend?
1: Oh, gewoon lekker een wendagje met een vriendin van mij. Gaan we gewoon lekker... Ja, jij kijkt me echt wel aan van...
0: Ja,
1: dan
0: wordt er allemaal
1: rotzooi
0: gekocht. Ja. Maakt niet uit. Dat horen we volgende week wel weer.
1: Heerlijk.
0: Maakt allemaal niet uit. Goed, het is een lekker weekend. Ik ga er ook naar uitkijken. Eerst nog eventjes lekker 3 uur dit radioprogramma helemaal voor jou klaargestoomd. Dit weekend trouwens ook, Feza, je weet het. De finale van het wereldkampioenschap.
1: Ja, ga je kijken?
0: Ik ga wel kijken.
1: Ja?
0: Maar ik heb niet echt... Ja, ik hoop dat Spanje wint eigenlijk.
1: Laten ik ook.
0: Ik moet zeggen, die Argentijnen dat... ik heb niks tegen Argentijnen, maar ik vind dit team gewoon vervelend.
1: Ja.
0: Maar goed, het WK loopt langzaam op zijn einde. Dat betekent ook dat steeds meer landen hun koffers gaan pakken om naar huis te gaan.
1: Ja.
0: Ook Noorwegen, die waren eerder naar huis. Geen medaille, geen beker. Maar de bekendste Noor van allemaal, Erling Haaland, die kwam niet met lege handen thuis, kunnen we wel zeggen. Er is een foto van hem gemaakt, dus als je nu meekijkt via de Visual Radio, dan kan je meekijken.
1: Ja.
0: Hij stapte het vliegtuig uit met een opgezette wasbeer onder zijn arm. En niet zomaar één, nee, een opgezette wasbeer die een fles drank vasthield.
1: Maar waarom dan?
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind het een ongelooflijk goed vakantiesouveniertje.
1: Serieus? Zou jij dit meenemen?
0: Nou, kijk, hij... Pleur natuurlijk om van de cent, hè? Ja. Dus hij kan dit soort dingen betalen. Het zal wel onbetaalbaar zijn. Maar
1: zo ziet het er niet per se uit.
0: Ik vind het wel een geestig souveniertje. Het is een keer anders, toch?
1: Jawel, dat wel. Maar ja, of het moet waarschijnlijk een betekenis hebben dan. Want ik zou niet weten waarom je dit mee zou nemen en waar je het neer zou zetten.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ik heb ook geen idee. Vroeg me daardoor wel af, ja, wat zijn nou eigenlijk vakantiesouvenirs die jij meeneemt op vakantie? Is het een koelkastmagneetje? Is het zo'n aanzichtkaart? Kom jij thuis met iets waarvan de rest van de familie denkt... waarom heb je dit eigenlijk gekocht?
1: Wat doe jij?
0: Ik ben van de magneetjes. Mijn koelkast hangt helemaal vol.
1: Ah, oh, zo leuk.
0: Ja, dat vind ik leuk. Van alle plekken waar ik geweest ben. Maar goed, wij willen het van jou weten. Wat voor souvenirs neem jij nou mee vanuit vakantie? Laat het eventjes weten in de Rijnmond-app. Wij zijn hartstikke benieuwd.
1: Ja.
0: Die van jou wil ik zo nog horen, Fred.
1: Oké.
2: De week is bijna om, nog een uurtje moet je knallen.
0: Ah, het is bijna voorbij, joh.
2: Het weekend voor de deur en jij zegt dan zo de ballen.
3: Mazzel.
2: De borrel hangt bijna aan de lippen.
0: Zullen we doen vandaag?
2: Oeh. Misschien dat je iets in de weg kan wippen.
0: Bakootje.
1: Gin tonic.
2: Feza en Teun brengen
0: Ja.

0: thuis met jouw Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
1: Radio Rijnmond. Luister op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via

0: Dit is de middagshow op Radio Rijnmond. Say it, hoor je. En als je nou wat wil zeggen, dat mag altijd, hè. In de Rijnmond-app mag je namelijk laten weten wat de souvenirs zijn die jij eigenlijk altijd meeneemt als je terugkomt van vakantie. Voor mij is het een magneet. Wat is het voor jou, Fees?
1: Nou, ook wel een magneet, maar ik probeer ook nog wel iets mee te nemen wat echt wel bij dat land hoort of zo.
0: Ja, zoals?
1: Nou, ik ben naar Mexico geweest.
0: Ja, tequila.
1: Ja.
0: Ja, lekker man.
1: Dat.
0: Je hebt groot gelijk, toch?
1: Toch?
0: Als ik aan Mexico denk, denk ik aan tacos en tequila. Dus ja,
1: dat is helemaal goed.
0: Tacos die zijn niet meer goed als ze hier aankomen.
1: Nee.
0: En tequila wel. Dus
1: ja, en dat gaat heel snel op. Ik bedoel, dat laat je natuurlijk niet heel lang in de kast staan, toch?
0: Tequila?
1: Ja, de fles bewaar ik dan nog wel. Vind ik wel gaaf.
0: Maar de inhoud, dat is bij jou één middagje en dan is het voor mij natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Nee, lekker wel. Je hebt groot gelijk.
1: Ja.
0: Hey, het maakt eigenlijk niet uit, Veza. Aan welke artiest je het vraagt. Maar alle artiesten hebben wel een voorbeeld. Hè? Je hoort het vaak als ze dan een nieuwe plaat uitbrengen. Dan zeggen ze, ja, ik ben geïnspireerd door die. Of
1: ja.
0: Ik luisterde vroeger veel daarnaar. Dus misschien dat je daar iets van terug hoort. En het leuke is dat je het soms ook echt terug hoort in de muziek. Ik heb namelijk een nieuwe plaat voor je. Waarvan ik bijna met zekerheid kan zeggen. In de eerste, pak een beetje 4-5 seconden. Denk jij, dit is toch de Rolling Stones? Maar ik ga je vertellen. Het is niet Rolling Stones.
1: Oké.
0: Dat kan ik je alvast meegeven. Noem het goed gejat, noem het een knipoog, een eerbetoon, geïnspireerd door, geef het een naam. Maakt niet uit. De plaat heet in ieder geval Joy en hij is van Role Model. Ik zeg het nog één keer, de eerste seconde denk je echt, dit zijn de Rolling Stones. Luister, komt-ie. Let op. Ja, ik zit spot on.
1: Ja.
0: Niet Rolling Stones, wel Role Model.

0: Kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: 4:30, een hele goede middag. Dit is Rijnmond. Weer, verkeer en de hoofdpunten van het nieuws allemaal op een rijtje, zo ook op de A.
7: 4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Prins Klausplein en Hofvliet 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 8 kilometer. 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 7 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden.
6: Veel sterkte in de strijd daar. Wij zijn met jou, weet dat. Ik ga straks toch even Stefan flink aan de tand vragen. Want ik heb een weerberichtje net uitgeprint. Daar ben ik helemaal niet blij mee.
7: Oh.
6: Nee, ja, het wordt vannacht droog, dat is wel lekker. Maar dan volgt er bewolking. Later dan 16 rond 17 graden. Morgen ook vrij veel bewolking. Minder zon. Temperatuur rond de 20 graden. Het is dus wel iets koeler. Maar ik wil gewoon zon.
7: Ja, maar hier kan Stefan toch niks aan doen?
6: Nou, dat gaan we zo even aan hem vragen. Want hij lost het maar gewoon op.
7: Ja, vind ik ook.
6: Dan de hoofdpunten van het nieuws. Mario Kwaait, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Voor de 15-jarige Jerrison door de politie werd doodgeschoten vorig jaar, zette hij zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een tiener. Die moest een fatbike afgeven. Uit een rechtszaak tegen de andere verdachte bleek dat het een omgebouwd gaspistool was. En daarmee richtte Jerrison dus ook op agenten. De politie heeft een 22-jarige man aangehouden voor een brute beroving in Zwijndrecht vorige week. Hij groette een vrouw van 84 en trok daarna de gouden ketting om haar nek vandaan. Ze was toen net met haar rollator een bruggetje over. De vrouw probeerde zich te verweren en liep flinke blauwe plekken op. En vergeet de finale van het WK voetbal die dit weekend aankomt, want de echte topsport wordt bedreven in Arnhem. Daar is namelijk het Europees kampioenschap Rubik's Kubus oplossen bezig. 1200 deelnemers uit 53 landen doen eraan mee. En die kunnen de populaire puzzel uit de jaren 80 razendsnel oplossen.
9: Het gaat eigenlijk echt om tiendes van secondes. Misschien soms nog wel nog nauwer. Dus je wil echt opperste concentratie wanneer je bezig bent. En als je natuurlijk afgeleid wordt, dan verlies je gelijk heel veel tijd.
6: Klinkt als mijn seksleven.
8: Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit wat betreft het oplossen van die Rubik's kubus, maar ik doe er toch echt iets langer over. Volgens experts is dat niet erg en kan iedereen het leren om de kubus op te lossen. Niet per se om het zo snel te doen.
6: Nee, dit is ongelooflijk. Wij spreken later deze uitzending nog iemand die meedoet ook. Dus dat...
7: Ja, maar weet je wat ik altijd doe? Ik verwissel die stickertjes gewoon.
6: Jij doet dus vals spelen. Feza.
7: Het lukt me gewoon niet.
6: Ja, dit stelt me weer terug. Je hoort toch wat het kan? Toch, Mario?
7: Ja.
6: Iedereen kan het leren.
7: Ja, ja.
6: Zo is het ook alweer.
10: Radio met een grote R.

0: schijnt een enorme kletskous geweest te zijn, hè, die Betty Mulder.
1: Echt waar? Ja, ja, ja. Ik hou van Bette Midler.
0: In 1961, toen zat ze nog op de middelbare school. Toen heeft ze aan het eind van het jaar, was een soort van uitreiking van dingen. En toen heeft zij de prijs gewonnen voor de grootste kletskous van het jaar.
1: Oh.
0: Dus het is echt een babbeltante, zeg maar. Is wel lachen.
1: Dat hebben we dan gemeen samen.
0: Leuk. Over babbeltantes gesproken. Nou. Anja van den Engel die heeft een berichtje gestuurd.
1: Oh, wat leuk.
0: Over de souveniertjes, want daar hebben we over. Die Erling Haaland die heeft een opgezette wasbeer meegenomen. Toch wel een soort van voetbalvakantie in de Verenigde Staten. Wij vroegen, joh, wat neem jij nou mee naar huis? En Anja die zei, ik kijk altijd of ik tijdens een wandeling een steentje kan vinden met kristalletjes erop. Die leg ik dan thuis in de tuin. En als de zon er dan op staat, dat glinstert dan zo mooi.
1: Oh,
0: dat
1: wat leuk.
0: Is een heel, heel leuk souveniertje.
1: Ja, ik ken ook mensen die een handjevol zand of zo meenemen.
0: Ja, ja. Wat ik zo leuk vind aan dit souveniertje is dat anders koop je gewoon een magneet en dat is vaak op de laatste dag. Oh, we moeten nog wat hebben.
1: Ja, ja, ja.
0: We hebben nog een paar euro over. Dat nemen we dan mee. En hier zit echt een verhaal achter. Dus dan komen we weer terug bij die wandeling.
1: Leuk
0: om te horen, Anja. Mocht jij nou ook een leuke souvenir meenemen en mocht het nou ook een magneet zijn, ook meer dan welkom. Hè? Vinden we alleen maar leuk. Hey, als je nou in die Rijnmond-app zit om dat souveniertje door te sturen, kan je ook gelijk gissen naar hele leuke prijzen.
1: De stripjockey. Oh, spannend.
0: Jawel, we hebben de stripjockey weer uit de kast getrokken. Hij heeft weer een hitje gestript. Weet jij nou welke hit het is? Dan kan jij winnen.
1: Ja, een zonnescherm.
0: Dat is leuk.
1: Een Rijnmond zonnescherm met een grote R erop.
0: Ja.
1: En je maakt kans op de maandprijs natuurlijk.
0: Dat allemaal kan voor jou zijn als jij weet wie met welke plaat dit is. I feel the night
1: explode. Oh, ik denk dat ik hem weet.
0: Hij is wel goed te doen, hè?
1: Ja.
0: Nog één keertje om te zeggen.
1: Ja, doe maar. I feel the night
0: explode. Wie met welke plaat, dat is de vraag. Laat het weten in de Rijnmond-app.
1: Het klinkt bekend.
0: Het klinkt heel bekend. En dan kan het zonneschermpje zomaar van jou zijn. Nou, Mr. Bruno Mars.

0: Mars op Radio Rijnmond in de middagshow. Jetro Haker komt uit Bad Hoevedorp. Jetro, wat doe jij luisterend naar Radio Rijnmond, joh?
1: Ik zit lekker bij mijn schoonmoeder op het Noordereiland.
0: Oh, heerlijk zeg. Heerlijk.
2: Lekker. Ja.
0: Maar je komt dus wel een soort van uit de regio.
1: Ik woon in Bad Hoevedorp, geboren in Amsterdam. Nou, kan ik er hard op zeggen?
0: Wat maak ik mee? Jetro?
2: Maar hij is dus met een Rotterdamse?
1: Jazeker.
2: Kijk.
0: Dus het zit nog een beetje
2: dan
0: goed in
2: dan is het
0: je.
2: Goed.
1: Ja, toch. En nooit bonje. Nooit
2: kijk,
1: ruzie.
2: Kijk. Ja, ze ook niet tijdens de klassieker?
0: Twee geloven op één kussen. Daar slaat je even tussen.
1: Het gaat allemaal gewoon goed.
2: Wat goed.
0: Goed om te horen. Ga je ook naar het Feyenoord Festival dit weekend?
1: Nee.
2: Dat is dan weer jammer, Jetro.
0: Dat is dan weer jammer.
1: Als een open dag, dit weekend.
0: Ja. Dit weekend, ja, zeker.
1: Oh. Nou, wie weet. Met mijn Ajax-shirt.
0: Oh,
1: Jetro.
0: Hey Jetro, jij bent bij je schoonmoeders. Hoe is het daar zo op Noordereiland?
1: Gezellig.
0: Ja, is dat iets?
1: Het is wel warm in huis, maar dat maakt niet uit. Ja, het is wel gezellig.
0: Nou, dat is het allerbelangrijkste. Wat vindt de schoonmoeder er eigenlijk van dat jij uit Amsterdam komt?
1: Dat
0: jij uit Amsterdam komt. Wat vindt zij ervan?
1: Ze accepteert het.
2: Oh, het klinkt echt zo. Het is maar zoals het is.
0: Dat klinkt heel verder. Jetro, we houden op met dollen. Wat was het antwoord op de stripjockey van vandaag?
1: Dat was Taylor Dane met Tell It To My Heart.
0: Ja, dat kan natuurlijk alleen maar kloppen. Woehoe! Daarmee win jij het Radio Rijnmond zonnescherm.
2: Ja.
0: Durf jij die wel bij de voorruit neer te leggen?
1: Ja, ik denk dat ze daar niet weten wat die grote R betekent, toch?
2: Okay. Nou ja, als jij het nou doet en vertelt, dan weten ze het wel.
1: Ja, dat is wel waar. Nou, ik zal een beetje reclame maken.
2: Ja, graag, heel graag.
0: Jetro, heel veel plezier in
2: de... je maakt kans.
0: Ook dat nog, ja.
2: Ja, want misschien win je dat ook nog. En ik weet niet of je daar dan zin in hebt als Amsterdammer. Maar het is wel heel erg leuk. Je maakt kans op een gezinsabonnement voor Blijdorp.
1: Hartstikke leuk.
0: Toch?
1: Ja. De dierentuin.
2: Toch?
0: Ja, kijk, ook natuurlijk. Kijk, dan sluiten we het goed af. De favoriete dierentuin. Geweldig om te horen.
2: Leuk.
0: Hey, doe er goed aan, schoonmoeders. En heel veel plezier bij het Feyenoord Festival dit weekend, hè?
1: Ja, bedankt.
2: Doei.
0: Prettige weekend.
1: Doeg.
0: En we spreken. Hoi.
1: Joe, hoi.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: klinkt altijd een beetje als een viespeuk, vind je niet?
1: Ja, daar wel, ja.
0: Verschrikkelijk, joh. Maar wel lekkere muziek en een wereldartiest natuurlijk. Shaggy O' Carolina hoorde je op Radio Rijnmond. Goedemiddag, je bent bij de middagshow met mij, Teun Willems. Aan de overkant, Feza Albayrak. En natuurlijk de beste muziek uit de jaren 80, 90 en van nu. Met zo nog Anouk, Nobody's Wife. Eerst Elton John, Rock It Out Rock.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ik was iets te vroeg met druk, hoorde je het?
11: Ja.
10: Schandalig.
11: Ah, kan gebeuren.
10: Goed, we proberen het gewoon nog een keer. Het is 5 uur, je bent bij Radio Rijnmond. Een hele goede middag. Het is het jaar 1999, Feza. En de wereld zou nooit meer hetzelfde zijn.
11: Nee.
10: Wat is er dan gebeurd in 1999? Dat hoor je zo. Eerst het nieuws krijgen van Mario Kwaito. Mario, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een jongen uit Ridderkerk raakte vannacht gewond bij een steekpartij op een jongerencamping in Zeeland, vlak over de Brouwersdam. De jongen moest naar het ziekenhuis. De beveiliging van de camping in Scharendijk heeft de dader in de kraag gegrepen en vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Op een boerderij in Woerdense Verlaat is vogelgriep ontdekt. 40 kippen en 110 watervogels moeten worden afgemaakt. Er hoeft nog geen ophokplicht te worden ingevoerd in Zuid-Holland. Wel worden er andere maatregelen genomen. Zoals een verbod op het vervoer van pluimvee in een straal van 10 kilometer rondom het bedrijf. In dat gebied zit maar één ander bedrijf dat iets doet met pluimvee. Daar wordt onderzocht of er ook vogelgriep is. Het is vandaag exact 12 jaar geleden dat de MH17 uit de lucht werd geschoten boven Oekraïne. Die ramp werd vanmiddag herdacht in de buurt van Schiphol. Alle mensen aan boord van het vliegtuig kwamen om. Dat waren er bijna 300. Bij de herdenking werden al hun namen voorgelezen en werden 2 minuten stilte gehouden. Er was ook een herdenking in Hilversum. Daar staat een monument omdat 15 mensen uit Hilversum kwamen. En in Den Haag is een man opgepakt die onder de vloeistoffen zat. Omdat niemand wist om wat voor vloeistof het ging, moest een speciale brandweereenheid voor chemicaliën erbij komen. De man werd aangehouden omdat hij geen legitimatie kon laten zien, maar hij blijkt een nog veel groter probleem te hebben. In het pand waar de man uitkwam bleek namelijk een drugslab te zitten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
10: Mario, dankjewel. Dan nog even de ANWB-fileinformatie, Feza.
0: Allereerst even de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 6 kilometer. 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en Klaverpolder 15 kilometer. 20 minuten. En de andere kant op Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en de Drechttunnel is de parallelrijbaan dicht. Er is schade aan de tunnel. Mm-hmm. Dat is een melding. En ook een melding voor de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht is er een te hoog. De weg is daar dicht door een te hoog voertuig voor de Noordtunnel.
10: Het is verschrikkelijk.
0: Ja.
10: Maar wij zijn bij je. Wij rijden met je mee. Weet dat zeker. Je bent niet alleen. Hey, in 1999, Feza, werd de emoji geboren. Dat zijn die gezichtjes die je kan sturen op WhatsApp en dan weet ik het allemaal wat. Ik ben heel erg benieuwd, wat is nou jouw favoriete emoji? Laat het eventjes weten in de Rijnmond-app. Welke gebruik je nou het meest? Dat vind ik een leuke vraag.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/hofplein.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
1: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Het zou zomaar een van de eerste platen kunnen zijn waar meer cd's dan, van, dan cassettes van zijn verkocht, Fees. Want het, in het jaar 92 was het het eerste jaar dat cd's aan kop gingen. En de cassettes langzaam een beetje uit het straatbeeld verdwenen, uit de mode raakte als het ware. En London Beat, dit nummer met You Bring The Sun, kwam dus uit 92.
1: Wat leuk.
0: Weer wat geleerd, hè? Dan gaan we eventjes 7 jaar verder dan dat 92, namelijk naar 1999. Want toen werd in Japan iets bedacht wat de wereld voor altijd zou tekenen. En dat is namelijk emojis, die werden toen bedacht. Inmiddels zijn het er meer dan 3500. Het zijn er nogal wat lachende gezichtjes, roze hartjes, vlaggen, beroepen. Alles is zo'n beetje in emoji-vorm gevat tegenwoordig. En tegenwoordig worden er ook hele gesprekken mee gevoerd met alleen emojis. Hè.
1: Dus een emoji, zeggen tegenwoordig zoveel.
0: Ja, zonder een woord te typen kan je een gesprek voeren eigenlijk. Ik gebruik ze ook wel met regelmaat.
1: Welke gebruik jij dan het meest?
0: Ik heb heel veel dat lachende emotietje met één traan.
1: Ja.
0: Die komt wel meestal in de situatie dat je dan wordt gevraagd voor iets. En dat je dan moet zeggen, ik kan niet. Maar dat je dan toch wil laten zien van, ik vind het vervelend dat ik niet kan.
1: Ja.
0: Die gebruik ik dan veel. En anders gewoon het lachende, blozende poppetje. Als ik bijvoorbeeld iets vraag of een complimentje geef.
1: Oh, ja.
0: Die gebruik ik veel. Jij?
1: Ik denk dat ik heel vaak een hartje gebruik. Mm-hmm. Of het nou echt zo'n hartje is of met de vingers, zeg maar, met de handen zo. Of knipoog, kusje met hartje. Dus ik ben heel erg van de hartjes.
0: Een knipoog, kusje met hartje, maar dat kan heel veel betekenen.
1: Ja, daarom. Dus ik merk dat ik daarmee moet uitkijken.
0: Waar merk je dat aan dan?
1: Dat er niet altijd... want ik bedoel het gewoon heel lief en heel vriendelijk.
0: Tuurlijk.
1: Maar dat wordt niet altijd zo opgevat. Maar ik moet zeggen dat ik echt wel veel emojis gebruik.
0: Veel wel,
1: ik vind het ook gewoon makkelijk.
0: Ja.
1: Want een berichtje alleen... Ja, als je iets zegt, kun je er... Je past je toon aan, je lacht erbij of mensen zien dat. En een emoji helpt dat inderdaad ook veel beter te sturen, zeg maar, welke kant je het op bedoelt.
0: Ik snap wat je bedoelt. Want vaak dat als je alleen de tekst leest, kan het misschien bot overkomen of verkeerd opgevat worden.
1: Ja.
0: En als je er een emoji bij zet, dan dat dekt de lading dan gelijk.
1: Precies.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. 3500, ik zei het al, zijn het er inmiddels.
1: Wow.
0: Ik moet zeggen dat ik ze nog lang niet allemaal een keer gebruikt heb.
1: Nee.
0: Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar ik ben wel benieuwd, welke gebruik jij nou? Laat het even weten in de Rijnmond app. Rechtsboven, klik daar op App ons. En stuur dan even welke emojis jij het meest gebruikt. Of wat je favoriet is. Dat mag alles zijn. Wij zijn hartstikke benieuwd. Gaan we zo eens eventjes kijken wat de mensen allemaal voor leuke dingetjes gebruiken. Wat betreft emoties.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Rechtsboven in de Rijnmond app, klik daar op App ons. En zit Jennifer Lopez.

0: denk zomaar dat je net naar misschien wel de grootste artiest van dit moment hebt geluisterd. En dan bedoel ik dat letterlijk. Hij is 1,96 meter, die vent. Geen kleine jongen. My body isn't ready, zingt hij. Maar één ding is zeker. Aan lengte absoluut geen gebrek bij Somber. Je hoorde hem op Radio Rijnmond. Hey, en misschien is je al wat opgevallen dat we op Radio Rijnmond minder wedstrijdverslagen van Sparta en Excelsior hebben. Maar nu stopt Rijnmond daar vanaf komend seizoen mee met die wedstrijdverslagen van deze teams op de radio. Is vandaag bekendgemaakt. Ruud van Os, hoofdredacteur hier bij Rijnmond, is nu bij ons in de studio. Hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is toch wel een dingetje wat denk ik bij veel mensen binnenklapt. Waarom is hier nu voor gekozen om dit te doen?
1: Zeker ook bij mezelf. Als een sportliefhebber, voetballiefhebber, voormalig chef sport, voormalig sportverslaggever en Spartaan. Maar als de behoefte van voetballiefhebbers verandert en men minder bereid is om de radio op zaterdagavond aan te zetten voor Groningen-Sparta, dan moet ik daar op een gegeven moment wat mee. Hoe leuk ik het zelf ook vind om er wel naar te luisteren, als anderen dat niet doen en de behoefte verandert en mensen op andere plekken hun voetbal verslagen dan wel hun voetbalnieuws halen, dan kan ik niet anders dan een andere keuze maken, hoe jammer dat ook is.
0: Ja, het geluid vanuit de luisteraar is wel velo van joh, dan wordt Rijnmond nu echt alleen de Feyenoord-zender. Is dat ook nog steeds, gaat dat dan gebeuren? Wordt het enkel de Feyenoord?
1: Nee, zeker niet, want wij bedienen 12 kanalen. Daar reken ik ook bijvoorbeeld WhatsApp mee en een nieuwsbrief, maar ook app, web, radio, tv, noem ze allemaal maar, social media in diverse vormen. En wij stoppen met Sparta en Excelsior op de radio, maar niet op die andere 11 kanalen. Okay. Hè, wat ik zeg, de behoefte van de luisteraar is veranderd. Het mediagebruik van de mens is veranderd. En wij moeten als een modern mediabedrijf, want dat zijn we, wendbaar zijn. En we bewegen nu mee met daar waar het publiek is. En dat is, wat ik al zei, helaas niet meer op zaterdagavond Groningen-Sparta. Ja.
2: En live verslagen zijn toch anders? Ik bedoel, je kunt het op andere kanalen doen, maar live is toch echt wel anders. Kunnen we niet een andere oplossing ervoor vinden? Dat je bijvoorbeeld een ander verslag van een ander omroep of iets dergelijks doorzet?
1: Ja, er is niemand die dit doet, die enkel Sparta brengt. Dan zou je langs de lijn moeten doorprikken. Maar dan krijg je daar ook het verslag van Groningen-Heerenveen tussendoor. Precies. Ik weet niet of dat wenselijk is. Nee, het is een beweging, een maatschappelijke beweging. Als je kijkt bijvoorbeeld, ik zat bij KPN. Ik had daar gratis ESPN. Ik ben onlangs overgestapt naar Ziggo en ik heb weer gratis ESPN. Oftewel, het wordt de mensen ook weer heel makkelijk gemaakt om het op tv te volgen. Ja. En nou hoor ik jullie denken, ja, geldt dat dan ook niet voor Feyenoord? Nee, dat is anders. Feyenoord is in deze regio dusdanig groot dat als wij Feyenoord op de radio uitzenden, ja, dan gaan de radio's in de regio massaal wel aan. Ja. Dus daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Het zou heel slecht geleid zijn als wij iets doen met belastinggeld wat niet succesvol is, om dat voort te zetten. Nee, wij kiezen ervoor aanvallend, oftewel daar naartoe te gaan, naar de platformen waar de Sparta-supporters en Excelsior-supporters wel zijn. Ja. En dat betekent dat er gewoon online een bericht komt of Sparta gewonnen heeft of verloren. En hetzelfde geldt voor Excelsior. Dat we op social media, op tv en op allerlei andere kanalen gewoon aandacht aan Sparta blijven besteden. Juist meer in de verdiepende verhalen, maar niet meer live op de radio. Want daar is blijkbaar geen behoefte meer aan.
0: Okay. Om het af te sluiten, je zei het net zelf al, zelf Sparta-supporter. Ben jij nog wel welkom daar?
1: Ja, ik heb een seizoenkaart voor mezelf en voor twee kinderen. Dus daar heb ik gewoon voor betaald. Dus die nemen ze me niet meer af. Dus ik zit gewoon op de Bok de Korver-tribune, hoor.
2: Super.
0: Het korte verhaal is, ze kunnen je niet weigeren. Ruud, dankjewel voor het toelichten van het niet meer uitzenden op de radio van Sparta en Excelsior. Maar dus wel alle andere kanalen die we hier bij Rijnmond ook bedienen. Dankjewel.

0: Eric Carmen op Radio Rijnmond. Met Hungry Eyes natuurlijk. We hebben het over emojis die gebruikt worden. Sinds 1999 zijn ze in het leven geroepen. De vraag aan jou was, welke gebruik jij nou het meest? We hebben leuke reacties, hè, Fees. Het is druk in de app.
1: Echt heel erg leuk. Arita zegt, hallo Fees, zoals je op vrijdag heet. Heel veel mensen korten mijn naam inderdaad op die manier af. Ik gebruik vaak, heeft ze een emoji van een duimpje.
0: Ja.
1: Dus ze gebruikt vaak duimpje. Ook als afsluiting van een appje. Dat is ook wel een hele goede, dat doe ik ook wel eens. En zij zegt tegen mij, je doet vaak trouwens een spierbal. Yes. En een hartje dus met de handen.
0: Ja, dat is leuk.
1: En bij familie sluit zij af met een blozend gezichtje met hartjes, 3 hartjes eromheen.
0: Dat is een leuke.
1: Dat is ook heel schattig.
0: Dat is altijd inderdaad geliefd.
1: Ik ben gewoon van de hartjes.
0: Hartjes zijn ook leuk. Ja. Hartjes zijn ook leuk. Hey, we hebben nog veel meer reacties. Geen zorgen, we gaan ze zo met je doornemen. En heb jij ook nog een favoriete emoji in de Rijnmond app? Laat het even weten.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
8: Albert Heijn. Alping Studio, Frans Metz, Rotterdam, Hillegersberg. Voor het complete Alping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Alping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: 17:30, dit is Radio Rijnmond. Een hele goede middag. Weerverkeer en ook de hoofdpunten van het nieuws staan allemaal op een rijtje, zo ook op
1: A27, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 5 kilometer 10 minuten door wegwerkzaamheden. Dan de A16, Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Klaverpolder 14 kilometer een kwartier. En de andere kant op Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Zwijndrecht 12 kilometer, een half uur vertraging. En tussen Dordrecht en de Drechttunnel is de parallelrijbaan dicht door schade aan de tunnel.
0: Sterkte daar in de strijd. Wij rijden met je mee. Weet dat, je bent niet alleen. Stefan van der Gijzen, ik ga een keertje een barbecue organiseren en het wordt gewoon grijs buiten.
1: Daar kan hij toch niks aan doen?
9: Je kent toch gewoon barbecuen? Daar hoef je toch geen 35 graden voor te hebben?
1: Ja,
0: nee, dat weet ik ook allemaal wel. Maar ik had toch een leuk zonnetje verwacht. Weet je? Ik kijk nu naar buiten hier in de studio.
1: Ja, het zonnetje schijnt nu.
9: Het zonnetje schijnt nu en het wordt helemaal niet slecht. Het blijft droog, aangename temperaturen, 22 tot 23 graden. Dus die mensen die bij je op bezoek komen, die zweten zich ook niet helemaal de puntje. Dus dat is gewoon helemaal prima. Er staat ook niet al te veel wind en dat blijft ook eigenlijk wel de komende dagen zo. Ja, we ruilen het echt warme zomerweer, dat ruilen we in voor die toch wel aangename temperaturen. De zon, ja, die heeft ook wel concurrentie van bewolking. Dat zagen we ook wel vandaag, maar in grote lijnen blijft het nog wel droog. Ook vanavond en vannacht is het droog. Later vannacht een toename van de bewolking. Temperatuur daalt naar 16 of 17 graden. En die toename van de bewolking later in de nacht, dat is de opmaat naar een vrij bewolkte dag morgen. Af en toe een beetje zon. Misschien een enkel drupje regen, maar dat zal weinig voorstellen. Relatief koel. 19 tot 21 graden en een matige noordwestenwind. En dat is ook het weerbeeld voor de zondag. Een mix van zon en bewolking. Meestentijds droog, temperaturen tussen de 19 en 21 graden. Ja, en ook na het weekend houden we die relatief koele temperaturen vast. En vooral op woensdag, nou dan pas een aantal regenbuien. Maar verder is de neerslagkans niet groot. Dus je kan dagelijks gewoon lekker een barbecue.
0: Oké. Maar morgen kan er dus een druppeltje vallen.
9: Ja, een enkel druppeltje. Maar als jij die druppel kan vinden, mag jij een foto sturen.
0: Oké, is goed. Want ik heb morgen namelijk ook een barbecue.
1: Dus oh nee.
9: Ja, dat is wel best.
1: Ja, maar dan moet je het gewoon anders plannen. Het is de hele week warm geweest.
0: Dat weet ik ook. Het is mijn eigen fout. Kan jij niks aan doen, Stefan. Hey, bedankt. Fijn weekend, hè.
9: Is goed, jongens. Hoi, hoi.
0: Dan openen van het nieuws. Mario Kwaito, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Op een camping in Zeeland, net over de Brouwersdam, is een jongen uit Ridderkerk neergestoken vannacht. Hij moest naar het ziekenhuis. De beveiliging van de camping heeft de dader meteen vastgehouden tot de politie er was. Dat bleek ook een minderjarige jongen te zijn. Hij komt uit Meersen bij Maastricht. Een zorginstelling in Nijmegen wordt voor de rechter gesleept. Er werd in maart vorig jaar een man onder een hete douche gezet en het verplegend personeel liep even weg. Maar in die tijd werd het water zo heet dat de man brandwonden opliep. Daar overleed hij later aan. Het OM vindt het dood door schuld. En in New York kregen mensen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. De stad staat namelijk blauw van de rook en de luchtkwaliteit is er ronduit slecht. Dat komt door grote natuurbranden in Canada en het noordoosten van Amerika. Maar wat betekent dat voor de WK-finale? Want die is zondagavond in New Jersey, vlak naast New York. Daar moeten 80.000 mensen in de open lucht zitten. Maar misschien nog wel belangrijker, 22 voetballers moeten onder die omstandigheden de wedstrijd van hun leven gaan spelen.
0: Ja,
10: zakenblad Forbes vraagt zichzelf af of die wedstrijd wel kan doorgaan. Nou, het wordt de komende dagen daar wel wat minder dik, die rook, omdat het gaat regenen in New York dit weekend. Maar ja, gaan we er wat van kunnen zien? Wordt het mistig? Kunnen ze goed sporten? Vragen die nog niet beantwoord kunnen worden.
0: Zoals mijn vader altijd zegt als hij een scheet gelaten heeft, gewoon een paar keer diep ademhalen, voor je het weet is het weg.
10: Ik denk met die rook dan ben je zelf weg als je een paar keer diep ademhaalt.
0: Nee, met rook is misschien iets minder goed idee. Maar goed, hè, weet je, ik bedoel ook gewoon, ik zie het glas half vol, Mario. Zo zie ik het.
10: Dankjewel.
0: Yo. Dit is Radio Rijnmond. Alle gekheid op een stokje, natuurlijk geen rook inhalen. Met hartstikke slecht voor. Muziek heb ik voor je van Donny René Vroger en nu U2.
11: Radio met een grote R.

0: Er zijn van die platen waarvan je wenst dat je ze eigenlijk nog één keer voor het eerst zou kunnen horen. Het gevoel dat je nog geen idee hebt wat er aan gaat komen. Die eerste noten die je dan volledig omverblazen. En ja, zo'n liedje dat je dan gewoon vanaf de eerste keer bijblijft. En voor mij is dit er absoluut eentje. Pride, U2 hoorde je in The Name of Love. Op Radio Rijnmond natuurlijk. Hey, goedemiddag. Je bent dus bij Rijnmond, de middagshow met mij, Ter Willems en Feza Albayrak. Wij rijden gezellig met je mee naar huis. En we hebben het over emojis. Nou, dat bracht de tongen los, hè, Fees?
1: Nou, zeker. Want Anja zegt bijvoorbeeld naar jullie zo'n hand dat ze opsteekt.
0: Zo'n zwaai.
1: Maar heel veel mensen gebruiken dat als zwaai. Maar dat is eigenlijk je hand opsteken. Ah. En ook zo'n kusje met een knipoog en een hartje. Mm-hmm. En Eva heeft er een hele reeks gestuurd. Zo. Deze vooral, zegt ze. Oh, dat zijn er echt heel veel.
0: Een lachende, die een beetje gênant lachende. Dat aap met de handjes voor de, dat gekke. Zo, heel veel.
1: Boze,
0: hè?
1: Inderdaad. En vraagtekens. En Corrie zegt, ik gebruik meestal inderdaad hartjes. En zo'n denkpoppetje, weet je wel. Mm-hmm. Dat. Ja, ja, ja. En nog eentje. Hans vind ik wel grappig. Die zegt, ik ben oud. Dus gewoon echt uitroeptekens. Haakje sluiten. Ja. Of punt, komma.
0: Vind ik ook nog wat hebben, hoor.
1: Die doe ik ook nog steeds. Die gebruik ik echt nog steeds wel heel vaak. Even kijken. Jacqueline zegt dat danspoppetje.
0: Oh,
1: dat is haar favoriet.
0: Ja, heerlijk.
1: En Jos, die vind ik wel grappig. Die zegt, hi Vrijmibo team. Wat is precies de mening van deze emoji? En dat is dan, en dat is inderdaad wel een vraag, hè? Want niemand weet het nog echt. Wat is het?
0: Volgens mij waar het...
1: Het zijn dus twee handen tegen elkaar.
0: Waar ik ze zelf voor gebruik, deze, is als je vraagt, joh, kan je dat even voor mij fixen? En iemand zegt ja, dat je dat doet van dankjewel.
1: Ja, maar dan wordt het een soort van biddende handjes, toch?
0: Het is dankjewel. Ik ben je zo dankbaar dat je dat doet. Daar gebruik ik hem in ieder geval voor.
1: Oké, want ik ken ook mensen, daar gebruik ik hem ook voor. Maar ik ken ook mensen die dus een soort van high five. Het gebruik als soort van high five.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Ja,
1: maar ik snap je, Jos. Dit is inderdaad even een twijfelgeval.
0: Dit is een dunne lijn tussen bedankt of iets heel anders.
1: Ja, precies.
0: Hartstikke leuk dat jullie dat allemaal doorsturen. Oh, we krijgen op dit moment nog stickers van Joop binnen. Een soort hele grote duimen met hartjes. Heel veel hartjes. En ook een uil die bedenkelijk kijkt. Nou goed, heb jij nog een emoji of een sticker? Mag natuurlijk ook, hè, die jij in veelvoud gebruikt in de Rijnmond app. Je weet ons te vinden.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk,

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Blijft zo'n lekkere plaat van Talking Heads. Dit is Roads to Nowhere op Radio Rijnmond. In de middag.
1: Ze waren nog niet helemaal klaar.
0: Ah, dat mag de pret niet drukken. Talking Heads, Road to Nowhere hoorde je op Radio Rijnmond. Dit weekend wordt natuurlijk het WK gevoetbald in Amerika.
1: Ja.
0: Ik ga je nou vertellen, dat kan je vergeten, die wedstrijd. Je hoeft niet meer te kijken, allemaal niet meer nodig. Want er is iets veel belangrijkers gaande.
1: Oh.
0: Het EK Rubik's Cubes in 2026 is gaande in Arnhem. Meer dan 1000 deelnemers. En een van hen is Thijs Penning uit Capelle aan den IJssel. Thijs, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het daar nu in Arnhem?
2: Wel, ten eerste druk en warm, maar het is...
1: Is het wel gezellig?
2: Het is zeer gezellig. Het is ook zeer groot inderdaad, het EK hier nu in Nederland.
0: Ja.
2: Ja, er zitten echt meerdere... Ja, grote sporthal, meerdere zalen, helemaal volgebouwd.
1: Wauw. Mm-hmm.
0: Ja. Is er al een finale geweest tussen Argentinië en Spanje?
2: We hadden... Ja, het is een EK, ze hebben net... We hebben Argentinië helaas niet bij.
1: Oh,
0: natuurlijk, ja. Tuurlijk, logisch. Stomme vraag van mij. Dat is een beetje
2: wel Spanje gezien.
0: Wel Spanje. Hoe doet Spanje het?
2: Ja, er was gisteren nog aan het einde van de dag een Nations Cup. Want je een beetje naar de landen tegen elkaar.
0: Mm-hmm.
2: Toen kwam Spanje. Ja, het eerste wedstrijd toen wel gewonnen, maar daarna kwamen ze niet verder.
0: Oh jee.
1: Oh.
0: Oh jee. Nou, als dat een voorbode is voor aankomende
1: zondag.
0: Nee,
1: dat is het niet. Dat is het niet.
0: Is het een beetje
1: zo verder?
0: Is het een beetje
2: geen test? Geen Argentijnen bij.
0: Oké. Hey Thijs, is dat Rubik's Cube een beetje competitief of valt het wel mee?
2: Nee, het is wel zeer, zeer competitief op het hoogste niveau. Vooral inderdaad op competities die dus zoveel landen bij elkaar houdt.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En jij doet zelf ook mee op verschillende onderdelen. Is het gewoon elke keer dat blokje van 3x3? Of zijn er ook nog andere dingen? Welke doe jij eigenlijk?
2: Ja, er zijn een hele lijst aan onderdelen. Inderdaad, de standaard 3x3 heb je. Maar je hebt ook dezelfde kubus in verschillende groottes. Dus denk ik fijn om 2x2. Maar ook dat je 4x4 blokjes bij elkaar hebt. Of 5x5. Of het gaat helemaal op tot 7x7 zelfs.
1: Wauw.
2: Ja, en verder heb je ook nog allemaal verschillende vormen die een andere variant erop zijn, zoals een piramide, een kubus, maar die draait over schuine assen.
0: Zo.
2: Wow. Ook een klok. Zelf dan doe ik, ik doe er maar 5 hier mee.
0: Mm-hmm.
2: Dat is dan de standaard 3x3, een 2x2 variant daarvan. En dan nog die piramide die ik beschreef en die kubus heel verschuin afdraait. En nog een klok, die is al heel anders dan de rest.
0: Ja.
2: En dan moet je cijfertjes bij elkaar in een lijn krijgen.
0: Goeiedag zeg, wat een opties allemaal.
1: Ja.
0: Joh.
2: Hey, ja,
0: ik vraag het van een vriend natuurlijk, maar welke is makkelijkst?
2: Ja, dat verschilt denk ik wie het vraagt. Ik zou zelf zeggen misschien die piramide, denk ik, dat is wat makkelijker.
1: Makkelijk. Ik dacht 2x2.
2: Op te lossen. Ja, ik zat er tussen twijfelen.
1: Oké.
0: 2x2 of de piramide.
1: Ik ga beginnen met de 2x2.
0: Thijs, om het even af te ronden. Het is en blijft een kampioenschap. En waar sport wordt gespeeld, daar wordt vals gespeeld.
1: Oh nee.
0: Beza, die haalt altijd die stickertjes eraf. Oh. En die plakt ze dan goed. Welke dingen
2: dat mag je niet doen.
0: Nee, kijk. Oh, hoor je het ook eens van iemand anders?
1: Ja, maar Beza. Ik kan het niet.
0: wat is nou echt ten strengste verboden bij zo'n toernooi?
2: Ja, want natuurlijk gaat over hoe snel je moet oplossen. Het wordt ook heel strikt inderdaad hoe je dan, je hebt een timer en je moet al gewoon goed eerst je hand op de timer hebben en daarna als je het loslaat gaat de timer lopen, dan kan je in de kubus zitten en daarna als je het klaar hebt dan raak je de timer aan het stoppen en bijvoorbeeld daarna mag je niet aan de kubus zitten, oh dit nog even goed draaien. Dat is enkel het eerste waarop gelet wordt.
0: Ja, ja. Wat is jouw snelste tijd, Thijs?
2: Op de 3x3?
1: Ja.
2: Ja, officieel denk ik dat het een 14 of een 15 seconden.
0: Zo, de knetter, joh.
1: Dat je het goed zet.
0: Goeie
1: dag, al die kleuren.
0: Zeg. Ongelooflijk, Thijs. Ik denk dat ik het in 14 tot 15 jaar niet eens voor elkaar krijg. Ongelooflijk. Hey, ik wil je heel veel succes wensen dit weekend op het EK. En maak ze gek daar, hè?
2: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: Wat blijft dit zo'n ongelooflijk lekkere plaat toch, hè? Kate Ryan, Ella Ella. Heerlijk, vind je niet, Veza?
1: Het is... Zeker.
0: Ik versta
1: echt
0: er...
1: een vrijdagavond
0: Heerlijke vrijdagmiddagplaat, absoluut. Ik versta er absoluut geen reet van, maar dat klinkt heerlijk. Zeg dat, dat Franse, dat, ja, dat heeft gewoon wat, hè, die taal. Goed, het is nog veel meer waar dat vandaan kwam. Zo nog de Bengals bijvoorbeeld, ook George Michael. Maar eerst even het nieuws.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Je bent bij Rijnmond en het is 6 uur. Jouw telefoon is dit aankomend uur het belangrijkste apparaat in de regio. Jij kan namelijk bepalen welke muziek wij gaan draaien. De keuzes die je hebt hoor je zo. Eerst het nieuws krijg je van Mario Kwaaitaal. Mario, goeie avond.
14: Goeie avond. De 15-jarige Jerrison, die door de politie werd doodgeschoten vorig jaar, zette eerder zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14. Het was een omgebouwd gaspistool, bleek uit de uitspraak rond de fatbike-roof die hij pleegde met een groepje. Wat er daarna gebeurde is bekend. Bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel had de politie de tieners in het vizier en werd op Jerrison geschoten nadat hij het wapen op agenten richtte. Een brute beroving in Zwijndrecht vorige week, waarbij een vrouw van 84 het slachtoffer werd. Een man groette haar en vroeg hoe het met de vrouw ging. Daarna trok hij de gouden ketting van haar nek af. De vrouw was toen net met haar rollator de brug naar de Beethovenlaan overgestoken. Ze probeerde nog te voorkomen dat haar ketting werd gestolen, maar dat mislukte. Ze liep flinke blauwe plekken op. Een man van 22 uit Zwijndrecht werd woensdag aangehouden. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks dat een advies er was om het niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico, en zonder gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht en koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Mario. Dan nog even de ANWB-fileinformatie, Veza.
1: Ja, de langste files en bijzonderheden op dit moment. A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux naar de A15 en Delft. 8 kilometer, een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en de Drechttunnel 9 kilometer, een half uur vertraging. De parallelrijbaan is daar dicht. En dat komt door schade aan de tunnel, had ik net al gezegd. Het zijn vooral loshangende kabels aan het plafond.
0: Dat is niet handig.
1: Nee, maar er is een hoogwerker, was onderweg, werd aangemeld. Ik geloof een half uur geleden en die zal nu wel aan het werk zijn.
0: Oké, nou, top. Sterkte daar, wij rijden nog een uurtje met je mee. Hoe lekker is dat? Koning, keizer, admiraal. Muziek kiezen doen ze niet allemaal, maar jij wel. In de Rijnmond app. Welke keuzes hoor je zo?
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
16: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
15: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
15: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
17: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
18: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
19: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
20: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
21: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
20: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
26: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
25: Nog niet helemaal dus.
26: Tja, die administratie. Toevallig tips?
25: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
26: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
25: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
27: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: Afslag Rijnmond.
28: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: zijn niet heel veel wereldhits ontstaan na een politiearrestatie. Deze Outside van George Michael is er wel eentje. Wel een grappig verhaal. Hij schreef dit nummer nadat hij samen met een andere man werd betrapt op een toilet. En publiekelijk daardoor uit de kast moest komen als homo. Waar mensen toen de tijd een enorm schandaal in zagen. En George Michael die koos voor een echt de meest gevatte reactie ooit. Hij schreef een plaat waarin hij heel humoristisch inging op dat feit. En daarmee gaf hij, nou, naar mijn mening, misschien wel de grootste middelvinger ooit die hij ooit kon geven naar dat hele verhaal. Vind ik hartstikke kicken. Outside George Michael hoorde je natuurlijk op Radio Rijnmond. Feza, het is een druk dakje geweest wel weer, hè? Zo.
1: Ja, zeker. We hebben veel besproken.
0: Ja, we hebben het over Rubik's Cubes gehad. Want naast het WK voetbal is er ook een EK Rubik's Cube in Arnhem dit weekend. Hij deed de persoon die we hebben gesproken, Thijs Penning, komt uit Capelle aan den IJssel. Doet 14 seconden over het oplossen van een Rubik's Cube van 3x3.
1: Nou
0: ik ga niet eens beginnen.
1: Nee,
0: ik
1: zei
0: al. Ik denk dat ik er langer over nadenk dat hij doet om hem op te lossen.
1: Ja, precies. En ik zei al, ik ben dus vooral met die stickertjes bezig. Ik denk dat ik daar ook wel langer dan 14 seconden mee bezig ben.
0: Wel, hè? Dat is best een kut. Hoeveel stickertjes moet je verwisselen voordat je hem rond hebt? Niet
1: ja,
0: allemaal,
1: soms
0: toch?
1: Heel veel.
0: Je hebt het al vaker gedaan.
1: Ja, eerst probeer ik het en dan denk ik, oh, dit gaat echt fout, laat maar. Sorry.
0: Goed, verder hebben we het natuurlijk ook eventjes gehad met Ruud van Os over het stoppen van de live verslaggeving van Sparta en van Excelsior hier op Radio Rijnmond. Het verslag gaat wel gewoon door online en op de andere kanalen, maar we stoppen er dus mee op de radio. En daar is over nagedacht, is een keuze in gemaakt.
1: Ja. En de hoofdredacteur Ruud van Os die heeft daar inderdaad aangegeven dat het inderdaad een keuze is. En dat er gekeken is naar wat wel heel erg goed bekeken of
0: ja, de vraag
1: heel erg bekeken wordt, heel erg beluisterd wordt. En dat is bij Feyenoord bijvoorbeeld wel het geval.
0: Ja.
1: Dus die gaan wel door. Maar het is niet zo dat ze er niet meer zijn, hè? Alleen nee. Niet meer live op de radio. Dus.
0: Precies. Hey, en verder hebben we de tongen losgemaakt door te vragen naar emojis. Vandaag in 1999 werd emoji in het leven geroepen. Inmiddels 3500 stuks. Welke emoji gebruik jij het liefst? We krijgen nog steeds reacties.
1: Ja, en weet je wat me leuk leek en wat we niet eerder gehoord hebben? Want we hebben best wel wat emojis voorbij horen komen nu.
0: Mm-hmm.
1: Die oogjes, en daar hadden we het eerder ook al over.
0: Die
1: met
0: opzij kijken.
1: Ja. Ja. Wat betekenen die nou? Wat betekenen die nou?
0: Ja, dat is hoe ik hem gebruik. En dat is misschien ook een generatiedingetje. Dat kan ook. Want hoe ik die oogjes zie die opzij kijken,
1: ja,
0: is eigenlijk een beetje een soort van geestig ja zeggen op iets. Dus stel nou iemand vraagt, stel mijn moeder appt en die zegt, joh, kom je vanavond gezellig eten? Zeg ik gewoon, ja, gezellig. Maar stel dat een vriend van mij vraagt, zullen we een biertje doen vanavond? Dan stuur ik die oogjes zo van, nou, mag ik allemaal even een biertje komen doen? Dat is geen probleem.
1: Daar
0: gebruik ik hem voor.
1: Oké, nou, ik weet niet of Astrid hem ook zo gebruikt, maar dat is ook wel een manier. Ik zal voortaan beter opletten als ik die oogjes krijg, want ik gebruik ze dus niet, omdat ik denk, ja, ik weet niet hoe ik ze moet gebruiken eigenlijk. Dat is ook wel grappig.
0: Is eerlijk van je. Is eerlijk van je. Hey, en we hebben ook iemand die stuurt best wel veel van die gifjes door. Ja. Hè? Dat zijn die bewegende afbeeldingen. Joke stuurt dat. Ja, ik ben niet echt een groot gifgebruiker, moet ik zeggen.
1: Nee, of ik zoek echt van die, weet je wel, van die korte clipjes of zo op, met waar ze tekst dan in verwerkt hebben. Ja. Maar echt van die soort van animatiegifjes, die gebruik ik ook nog niet heel vaak.
0: Nee, hè, niet veel. Ik ben dan wel een groot stickergebruiker. Dat is ook iets wat is toegevoegd, hè?
1: Ja, wat is dat dan precies?
0: De stickers, dat zijn eigenlijk hele grote emojis. Maar dan, het is toch wat minder dan een gifje.
1: Oh ja.
0: Maar het is net wat meer dan een emoji.
1: Oh ja, oké. Daar ga ik ook nog eens even naar kijken.
0: Het zijn hele leuke stickerpakketten, hoor. Je kan ook stickers maken van andere mensen. Dus je kan echt zo gek als je wil. Ja,
1: wauw.
0: Echt heel erg leuk. Hey, je bent bij Radio Rijnmond, de middagshow. Straks mag jij kiezen welke muziek we gaan draaien. Eerst de Bangles.

0: Manic Monday, en dat op een vrijdag. Het moet niet gekker worden. De Bengals hoorden je op Radio Rijnmond. Muziek. Het is iets waar ook AI steeds meer grip op gaat krijgen. Je merkt het aan alles. Producenten die steeds meer AI gaan gebruiken bij het maken van muziek. Maar als je het mij vraagt, zal het nooit overgenomen worden van de mens. Want ja, muziek heeft gevoel nodig, emotie. En laat dat nou net hetgene zijn wat een robot AI niet heeft. Daarom vandaag centraal in de afslagen, de mens.
1: Nemen we afslag 1.
0: Rag & Bowman.
1: Of nemen we afslag 2.
0: The Killers. Or are we dancers? Afslag 2. My sign is vital. My hands are cold. In de Rijnmond app mag je het laten weten. Ga je voor afslag 1, Rag & Bowman met Human, of kies je toch voor The Killers? En dat is afslag 2. Laat het weten, rechtsboven de Rijnmond app.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en van nu. Maar zo heel af en toe. Klein uitstapje nog. 1965, Diana Ross en The Supremes' Baby Love. Hoor die op Radio Rijnmond. Het moment is daar, Feza. Wat heeft het volk gesproken? Wordt het Dragon Bowman Human of the Killers?
1: Oh ja, het was spannend. Het was echt spannend. Elke keer veranderde het weer. En toen was het weer gelijk. En dat ging wel eventjes door. Wat ik wel leuk vond. Arita die zegt, ik vind afslag 1 wel wat hebben. Dus die koos afslag 1. Ja, ja. Anja die zei ook afslag 1. Die stuurde er heel veel emojis bij. Een kusje en...
0: Een glimlach, hartjes, weet ik
1: bloemetjes.
0: Leuk man.
1: Ja, superleuk. Ja, leuk. En zij gingen dus voor afslag 1. Ruud, Dennis, Arie, Phil, Nico en Regina gingen voor 2.
0: Ja.
1: En ook Peter uit Rokanje die gaat voor 2. En die zegt, afslag 2 graag. The Killers, lekker hard die radio en je bloed wordt karnemelk. Zou mijn vader gezegd hebben. Dat had ik nog nooit eerder gehoord.
0: Goeie dus uitspraak.
1: Ja, ik vind hem wel echt superleuk. Ja. Maar helaas, Peter. En de rest natuurlijk, want het is afslag 2 geworden. Daar waren meer stemmen voor Nora, Sylvia, Hans, Angeline, Jeroen en Sandra, Leo, Caroline en ook John. Die zegt afslag 1, wat een lekker stoer nummer.
0: Absoluut. Dragon Bowman, Human nu op Rijnmond.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Ongekende nieuwe krachten in Driefliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Driefliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: 6:30, dit is Rijnmond. Een hele goede avond. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws op een rijtje ook op de A.
7: 16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. 7 kilometer, 20 minuten vertraging door schade aan de tunnel. Mm-hmm. De rechter tunnelbuis is dicht.
6: Dat is vervelend.
7: Ja.
6: Dat was hem?
7: Dat was hem.
6: Nou, dan zijn we dus officieel gearriveerd in het staartje van de avondspits. Ik denk het wel. Dat is lekker. Hey, wat betreft het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Later in de nacht volgt dan meer bewolking bij een minima rond de 16 of 17 graden. Morgen vrij veel bewolking, minder zon, met een temperatuur rond de 20 graden. Dus het is dan nog wat koeler. Dat is dan wel weer lekker. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaito. Goedenavond.
8: Goedenavond. Ja, geniet nog maar even van dat de avondspits weg is, want het wordt nog veel erger.
6: Ach,
8: het
6: wij weer.
8: Ja, ik ga het je zo vertellen. Eerst een boerderij in het Woerdense Verlaat. Daar is vogelgriep ontdekt. 40 kippen en 110 watervogels moeten worden afgemaakt. Er hoeft nog geen ophokplicht te worden ingevoerd in Zuid-Holland. Maar in een straal van 10 kilometer rondom het bedrijf mag geen pluimvee meer worden vervoerd. Bij Mexico en Guatemala is in zee een zware aardbeving geweest van 7,3 in heel Guatemala. In het zuiden van Mexico werd de beving gevoeld en stonden gebouwen te trillen. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven. Mensen aan de kust moeten snel het binnenland opzoeken. En ja, het is bijna zover. De grote chaos van 9 maanden gaat vanavond om 11 uur van start. Dan gaat de Papendrechtse brug in de N3 op slot. En daar kun je dan pas eind april volgend jaar weer overheen. De gevolgen zijn groot, want al dat autoverkeer moet dan omrijden via de A15 en de A16. Die snelwegen krijgen dan ongeveer de helft meer verkeer te verwerken dan op een normale dag. Je kan de oversteek ook nog wel op een andere manier maken, zoals met pontjes of met de trein. En bij sommige stations langs de Merwede-Lingelijn komen extra parkeerplaatsen voor die 9 maanden. Wat je allemaal kan doen naast in de file staan, lees je dus op Rijnmond.nl of in de app.
6: Dat is lekker. En dan na 9 maanden kunnen we die A16 openbreken, want die is dan helemaal aan gort gereden.
8: Ja, en de A15 ook.
6: Ja, nou, lekker dan. Bedankt Mario.
8: Yo.
9: Dit is Radio Rijnmond.
6: Heel veel ellende, lang in de auto zitten dus, maar hier ben je niet alleen. Ook samen met de Nolan Sisters.

0: Ze zeggen het, maar je krijgt er ook echt zin in, hè? In dat dansen als je dit hoort van de Nolan Sisters. Ja. In the mood for dancing. Heerlijk, man. Natuurlijk in de vrijdagmiddagshow van Radio Rijnmond. Feest, en we moeten het eventjes hebben over iets waarvan ik zeker weet dat wij het niet eens gaan worden.
1: Kom maar op.
0: Er is een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die nu, voor een extra betaling natuurlijk, alles kost geld, kan je de stoel, zeg maar naast jou in een vliegtuig, kan je ook kopen, boeken. En dan doen ze daar een mooi kussentje op en een tafeltje, zodat je eigenlijk veel meer ruimte hebt. Dus eigenlijk een soort van eigen kokonnetje creëert.
1: Oh, fantastisch. Vliegtuig. Ja, ik zou betalen.
0: Ja, echt, dat dacht ik al.
1: Daar keek je niet heel erg van op, hè?
0: Nee. Bij jou klotsen tegen de plint omhoog, die centen. Maar...
1: echt niet.
0: Maar zou je dat echt doen?
1: Ja.
0: Hou op, joh.
1: Ja, maar ik zat laatst... Oh, dit was echt heel erg. En ik zat dus... hoe noemen ze dat? Bij de... gangpad noemen ze dat, geloof ik.
0: Gangpad.
1: Nee, de seat. Nou ja, anyway. Ik had dus kaartjes... Ik had dus een ticket voor aan die kant.
0: Ja.
1: En dan zat er een vrouw in het midden.
0: Mm-hmm.
1: En die was wat voller.
0: Zeg je netjes.
1: En tuurlijk, iedereen mag zelf weten. En je kunt er niet altijd iets over... tenminste, je kunt er niet altijd iets aan doen.
0: Nee.
1: Anyway, ze zat daar dus. En ik voelde haar elleboog constant in mijn zij.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment viel ze in slaap. Maar viel ze een soort van voorover met haar hoofd. Dat
0: kortom,
1: ik dacht,
0: het was niet
1: ze
0: je
1: komt
0: beste
1: zo beschoten, inderdaad. Dus dan zou ik het echt fantastisch gevonden hebben.
0: Dus jij zou het
1: dus
0: doen?
1: Dus ja, ik doe het zo.
0: En niks in mij zegt, ik doe dit.
1: Echt niet?
0: Helemaal niks. Nee, want als je een vlucht neemt die zo lang is dat je meer beenruimte hebt, dan zit er waarschijnlijk al meer beenruimte in dat vliegtuig.
1: Niet altijd.
0: En die andere vliegtuigen zijn allemaal, daar zit je 2-3 uurtjes in als je met een vliegtuig gaat. Dat overleef je echt wel. En jij zit nee te schudden. Jij bent 1,30 of zo. Ik ben 1,90 meter. Dus ik kan het wel weten, mevrouw Albayrak.
1: Ik ben geen 1,30 om te beginnen.
0: Ja, 1,35 ook goed zo.
1: Ja.
0: Ah, fijn. Wij komen er niet uit.
1: Oh, dit wordt ruzie.
0: We gaan
1: zodra
0: de muziek
1: die,
0: laten
1: zodra de
0: bepalen.
1: Muziek aangaat.
0: Welke plaat heb jij hierbij gekozen, Feza?
1: Ik wil Lenny Kravitz horen. Sowieso ben ik gek op Lenny Kravitz.
0: Ja. Dat is deze, hè?
1: Ja.
0: Want jij wil graag in je eentje vliegen.
1: Ik wil wegvliegen en dat wil ik gewoon lekker relaxed doen.
0: Ja, en ik zeg, joh, we doen het gewoon gezellig met z'n allen in zo'n vliegtuig. Ja, kom je uit met deze, de vorm. All together now.
1: Alsjeblieft niet.
0: Want ik denk wel gewoon aan de medemens. Maar goed, dat ben ik. Dat maakt verder niet uit. Wij komen er niet uit. Wij laten het nu gewoon bij jou liggen. Wat moet het worden? Gaan we voor Lenny Kravitz met Fly Away, afslag 1? Of gaan we dan toch voor All Together Now van The Farm, afslag 2? In de Rijnmond-app ben je meer dan welkom. Laat het weten. Na John Paul Jong, eerst Cloud.

Jean-Paul Young, Love is in the Air op Radio Rijnmond. Een stoel kopen in een vliegtuig extra, zodat je meer ruimte hebt, dat er een tafeltje naast je ligt en dat je dus niet klem zit als het ware. Ik zeg, ik zou het nooit van mijn langlalse leven doen. Jij, Feza, zou het wel doen en daarom kies jij voor deze plaat. Lenny Kravitz, Fly Away. En ik zeg, we doen het toch lekker samen. The Farm. Afslag 2. Jawel, de keuze ligt nu bij jou. Waar ga je voor? Zeg jij, ik vlieg ook het liefst gewoon lekker alleen. Dus ik ga voor Lenny Kravitz met Fly Away. Of je zegt, nou, dat vluchtje dat overleven we wel met wat minder beenruimte. En we doen het toch gewoon samen. Dan ga je voor afslag 2. All Together Now, The Farm. In de Rijnmond app kan je laten weten wat jouw keuze is. Doe dat, want je hebt niet lang meer. Straks nog Nena. Eerst Michael Bublé. It's a beautiful day.

0: Nena. 99 Luftballons, natuurlijk op Radio Rijnmond. Feza Albayrak, ik vind het geen leuk spel meer dit.
1: Oh, maar dat komt. Weet je wat het is? Ik kies denk ik gewoon hele leuke plaatjes.
0: Ja, jij kiest sowieso leuke muziek uit. Ik wil wel, voordat wij gaan vertellen wat het is geworden, wel één ding kwijt.
1: Ja. Je hebt me hierbij geholpen.
0: Je moet Feza een keertje kijken. Hier, eigenlijk moeten we een kamertje op Feza zetten. Op het moment dat wij zeggen, joh, ga stemmen en de appjes binnen zien komen. Nou, dan wordt er een soort beest ontwaken.
1: Ik word heel vals.
0: Heel competitief. Heel vals. Echt heel vals. Maar wel leuk vals. Hè? Dat is niet
1: ja, ik probeer niet heel erg naar te zijn. Maar ik word wel inderdaad heel erg competitief. Ja.
0: Hey, wie hebben er allemaal gestemd?
1: Nou, het was wel heel erg spannend hoor. Want het stond wel even gelijk. Mm-hmm. Maar Bas zegt bijvoorbeeld, ik ben eigenwijs en ga voor afslag 2. En Arita zegt, sorry Feza, ik ga voor All Together. Nou, niet voor in het vliegtuig, want ik hou niet van vliegen. Dus dat doe ik liefst niet. Mm-hmm. En ze zegt daarbij, fijn weekend alvast.
0: Fijn weekend, Arita.
1: Anja, die zegt dan weer afslag 1. En even kijken, Leo die zegt, we gaan voor Feza. Niet voor haar idee over de buurstoel.
0: Nee.
1: Huren, maar voor de muziek. Wij kiezen voor Lenny. En ik denk dat dat het ook wel is. Hè? Want ik snap dat mensen denken van, nou, ik weet niet of ik daar extra voor zou betalen. En ik moet zeggen, ik zou het liefst ook een privévliegtuig hebben, denk ik.
0: Tuurlijk,
1: gewoon
0: jou,
1: helemaal alleen. Nee, want ik vind het op zich, iedereen is oké, hè? Klein, groot, dik, dun. Het is allemaal oké. En ik ben ook niet de dunste of zo. Maar ik wil gewoon graag lekker relaxed zitten. Dat is het, denk ik, vooral meer bij mij. En iedereen weet van mij dat ik daar wel van hou. Maar dan de score inderdaad. Els, Arie, Alkelien, Sylvia, Nico, Jan en ook Nora gingen voor afslag 2. Nora zegt, ik ga toch voor afslag 2. En dan zeggen er dus inderdaad meer voor afslag 1. John, Caroline, Phil, Jeroen en Sandra. Ruud zegt, ik wil heel graag bij team Feza. Mijn engeltje bij afslag Rijnmond. Suzanne die gaat voor Lenny Kravitz. En ook Regina zegt, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik heb niet opgelet, maar doe maar afslag 1.
0: Nou, lekker dan.
1: Ja.
0: En dat kost mij de kop.
1: Ja, helaas.
0: Goed, mag de pret niet drukken. Bedankt voor het stemmen, bedankt voor het luisteren. Feza, fijn weekend.
1: Hetzelfde.
0: En tot volgende week.
1: Doei.
0: Hoi.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: Het is 7 uur en dit is Radio Rijnmond. De schoolvakantie is officieel begonnen vandaag. De koffers zullen dus vast klaarstaan voor miljoenen Nederlanders die de komende weken naar het buitenland gaan. Maar wat nemen we eigenlijk mee terug behalve een souvenir? Wij zoeken de leukste vakantiegewoontes die we eigenlijk gewoon in Nederland zouden moeten invoeren. En natuurlijk hoor je de beste muziek voor je vrijdagavond. Maar eerst het nieuws door Mario Kwijtaal.
14: Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeenten en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor 1 professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
15: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een droneshow willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
14: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast onder reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail rijden in Den Haag wel nog gewoon. Het is vandaag exact 12 jaar geleden dat de MH17 uit de lucht werd geschoten boven Oekraïne. Die ramp werd vanmiddag herdacht in de buurt van Schiphol. Alle mensen aan boord van het vliegtuig kwamen om. Dat waren er bijna 300. Bij de herdenking werden al hun namen voorgelezen en er werden 2 minuten stilte gehouden. Er was ook een herdenking in Hilversum. Daar staat een monument omdat 15 mensen uit Hilversum kwamen. En een bosbrand in het noorden van Spanje heeft een gebied zo groot als de Rotterdamse haven verwoest, melden Spaanse media. Het is de grootste bosbrand tot nu toe dit jaar in Spanje. Die is nog niet onder controle. De brand brak woensdag uit en is volgens de president van de regio Aragon extreem gevaarlijk. 6 dorpen moesten geëvacueerd worden, maar dat kunnen er nog meer worden. Honderden brandweermannen proberen de brand te blussen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Een betere nachtrust begint bij Slaap Boulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
16: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond.
18: De Vrij Meeple Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Jeroen Heidenrijk. Radio met een grote R.

Welkom bij de Vrijmibo Afterparty op Radio Rijnmond. In regio Midden is officieel de zomervakantie van start gegaan. De werkweek zit er dus op voor veel mensen. En waarschijnlijk gaan er heel veel mensen nu al richting het buitenland. Zijn ze aan het inpakken en gaan zij het buitenland opzoeken. Maar ja, op vakantie, je neemt van alles mee in je bagage. Maar wat neem je eigenlijk mee terug? En soms zijn er dus dingen in het buitenland waarvan je denkt van, nou, ik vind dit zo fijn, ik vind het zo leuk. Waarom doen we dit eigenlijk niet in Nederland? Wij zijn benieuwd naar jouw ideeën daarover. En daar gaan we straks op terugkomen. Maar eerst een nummer dat dit weekend of in Buenos Aires of in Madrid te horen gaat zijn. Queen met We Are The Champions.

Vanaf vandaag is het voor veel mensen officieel zover. De schoolvakantie is begonnen. Je hoorde het net al, het is mega druk op de weg. En dat is natuurlijk omdat iedereen onderweg is naar vakantie, binnen of buitenland. De koffers zijn in ieder geval ingepakt. Die auto's zijn helemaal volgeladen. En duizenden, nou, misschien wel miljoenen Nederlanders, die vertrekken richting hun vakantieland. En als je op vakantie gaat, neem je natuurlijk van alles mee. Een koffer vol met kleding, toilettas, lekker eten voor onderweg. Mijn moeder maakte altijd lekkere gehaktballetjes of een komkommertje en een eitje soms gepeld onderweg. En uiteindelijk kom je dan aan in het land. Dan heb je natuurlijk een geweldige tijd daar. Maar uiteindelijk ga je ook weer terug. Nou, wat neem je dan mee? Het kan een souvenirtje zijn. Het kan zo'n cliché koelkastmagneetje zijn. Of een shotglaasje uit het land. Maar misschien zijn er ook wel andere dingen die je hebt geleerd of die je hebt gezien in het land, waarvan je denkt, nou, waarom doen we dit eigenlijk niet in Nederland? Ik had zelf het voorbeeld toen ik namelijk in de Filipijnen was, en dat was karaoke. Karaoke is echt de grote hobby van alle Filipijnen daar in al die eilanden. En wat ze daar doen, en dat vind ik zo geweldig, zij doen overal en nergens doen zij karaoke. En hoe ziet het er dan uit? Nou, je komt gewoon aan op een strandje en er zijn al meerdere plekken met meerdere families, en die hebben allemaal hun eigen box met hun eigen karaoke set en microfoon. En het is super anders dan bij ons in Nederland. Hier in Nederland zijn ze gewoon bezig met zuipen en kijken naar hoe iemand performt. Maar daar zit er gewoon één iemand op een stoeltje karaoke te zingen. Niemand die er ook maar iets van support bij geeft. Iemand zit gewoon lekker in een nummertje te zingen. En dat vinden ze allemaal gewoon prima. Het mooie daaraan is dat ze dus ook gewoon ongelooflijk lelijk zingen, maar niemand die het wat boeit. Ze doen het gewoon met vol overgave. En ik denk dus dat dat is iets is wat we hier in Nederland ook zouden moeten hebben. Een ander voorbeeld is in Sri Lanka brengen ze het brood rond in tuk-tuks. Komen ze met een leuk nummertje aan, dat is Vuur Elise. Waarom? Dat weet geen enkele tuk-tuk-driver daar. Maar ze komen aan met een klein tuk-tukje met allemaal brood achterin. Dus als je Vuur Elise hoort, dan weet je, hé, er is vers brood buiten. Allemaal voorbeelden waarvan ik denk, nou, deze gewoontes of deze tradities, die kunnen we ook wel in Nederland gaan omarmen. En daarom heb ik aan jullie de vraag, ja, welke vakantie heb jij iets meegemaakt, een traditie of een gewoonte waarvan je denkt, nou, dat vind ik nou echt iets leuks wat we in Nederland moeten gaan doen. Dus stuur het op in de Radio Rijnmond app. Je gaat naar de Radio Rijnmond app, daar kan je hem openen en dan op de groene button kan je hem inklikken en daar kan je wat insturen. Dus laat het vooral weten, welke traditie of gewoonte of gebruik uit het buitenland moeten we volgens jou meenemen naar Nederland.

Ja, we hadden het net al over vakantietradities en gewoontes uit het buitenland waarvan je zegt van nou, dat vond ik zo leuk, dat wilde ik meenemen of wil ik gaan doen hier in Nederland. En nu stuurt Leo al meteen wat op. Leo die heeft ooit zelfgemaakte limoncello gedronken in Italië en die dacht toen meteen, dit is zo lekker, dat hij het recept heeft gevraagd en zelf heeft gemaakt. Hij stuurt er ook een afbeelding bij. Zo, even kijken, 1, 2, 3. 8 mooie gevulde flessen limoncello. Je brengt me een beetje op ideeën voor vanavond, Leo, dus pas op. Heb je nou ook een gewoonte of een traditie of iets anders meegemaakt in het buitenland waarvan je dacht, nou, dit moeten we ook in Nederland omarmen? Stuur het dan vooral toe naar ons, want dan kan ik het delen met de rest. Want zo kunnen wij mensen die gewoon nog hard aan het werk zijn in deze zomerse tijd, deze tradities en gewoontes misschien al tijdens ons werkleven een beetje in gaan voeren en een beetje die vakantie en die leuke buitenlandse tradities hier in Nederland invoeren. Hoor je iets anders wat je ook mee kan nemen vanuit je vakantie. Namelijk een leuk meisje, stel je bent, of een man of een vrouw, stel je bent verliefd geworden, kan je natuurlijk ook een vakantieliefde meenemen. En daarom In Love With A Girl van Gavin DeGraw.

Ja, Rage Hard van Frankie Goes to Hollywood. Ja, over Hollywood gesproken, ook een plek waar je mooi op vakantie kan gaan. Ik vroeg jullie om de leukste gewoontes en leukste tradities op te sturen die je hebt ondervonden in het buitenland. En nu heb ik allemaal hele leuke mensen die mij een appje hebben gestuurd en wat in hebben gestuurd. Om te beginnen met Daniel Bosveld. Hij stuurt in, in Cambodja is er iets heel bijzonders. Namelijk feesten als iemand is overleden. Hij zegt karaoke, zelfgestookte rum, terwijl er verderop iemand overleden in een huis ligt. Althans, hij zegt dood. Hij zei dat hij op een klein eilandje was in Cambodja en dat ze zelfs daar gingen flyeren dat er een feestje aankwam. Locals en backpackers door elkaar heen. Er werd limbo gedanst, karaoke gezongen dus en die zelfgestookte rum gedronken. Dat is een aardig traditie waarvan ik ook wel denk van als ik ooit de pijp uitga, dan mag dat ook wel gebeuren. Gewoon een feestje met rum, limbo en ga er maar ook voor flyeren ook, want dat moet ook een goed feestje worden. Dan hebben we Jesse van der Rijden, die zegt in Colombia hebben ze een soort tussendoortje eind van de middag. Namelijk plakjes kaas in je warme chocomelk. Moet ik zeggen, ik weet niet of ik dat daar zo heel graag over wil nemen hier in Nederland. Maar ik moet ook zeggen, wat de boer er kent, vergeet niet. Ik moet het eigenlijk ook gewoon een keertje proberen voordat we dat echt, voordat ik daar een ja of nee op zeg. Maar het klinkt lekker dan. Sam de Haan, die stuurt in, in Ghana zingen ze in de kerk, maar dan met een hele band. Ik geloof zelf niet, maar toch was ik daar elke keer in een kerk te vinden. Lijkt me ook leuk, een extra feestje erbij. Kan zeker geen kwaad. Xander Stip, die zegt alleen maar Oktoberfest. Moet ik zeggen dat we dat in Nederland wel al aardig aan het omarmen zijn. Volgens mij is er rond die tijd wel, zijn er meerdere Oktoberfesten ook in Nederland. Dan Tom. Tom die zegt, ik heb een tijd in Australië gewoond. En daar hebben ze in alle parken en aan de stranden hebben ze gratis barbecues staan. Die gewoon iedereen zo kan gebruiken. Lijkt me denk ik ook wel een leuke. Dat scheelt ook weer al dat moeilijke gedoe met die kolen weggooien. Nadat je een barbecue hebt opgestoken bij het Kralingse Bos bijvoorbeeld. En dan als laatste even kijken. Emily die zegt, ik wil graag de passeggiata, dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, de passeggiata uit Italië overnemen. Dat is namelijk de vaste avondwandeling na het eten dat in veel Italiaanse dorpen en steden gedaan wordt. Niet per se om je stappen te halen, maar juist om gewoon elkaar even tegen te komen en een praatje met elkaar te maken. Dat lijkt me ook een erg goeie. Gewoon even een leuke soort van terug in de coronatijd. Een kowaatje of een lawaatje, een kort wandelingetje of een lang wandelingetje na het avondeten. Om gewoon een beetje te socializen met elkaar. Ik vind het allemaal mooie ideeën. Mocht je nou zelf nog iets missen en denken, ik heb dit in het buitenland gehoord. Of dit wil ik graag gaan implementeren hier in Nederland. Stuur het dan vooral door in de app en dan gaan we dat straks even behandelen. Ik denk dat we zo Nederland leuker en leuker maken. Allerlei landen die komen voorbij. Dus straks maar eventjes een Uncle John from America van de Venga Boys. Maar nu eerst Camera Withcom met Kingdom of Fear.

Ja, summer holiday hoorde je aan het einde. Over holidays gesproken. We zijn al een tijdje op zoek naar leuke tradities en gewoontes uit het buitenland die we eigenlijk maar moeten gaan implementeren hier in Nederland. En nu hebben we er net al een aantal opgenoemd en ik heb er nu weer meer binnengekregen. John die stuurt. In Japan betaal je geen fooi, omdat goede service wordt gezien als normaal onderdeel van het werk. Wel lekker geen fooi geven, zegt hij erbij. Ja, eens. Waarschijnlijk hoop ik dan wel dat die prijzen een beetje recht zijn getrokken, zodat ze dat wel verdienen. Dan stuurt Isabel in dat IJsland een traditie heeft toen zij daar met kerstvakantie was. En er heeft daar een woord bij gezet. Jólabókaflot. Als het een D is. Zo'n D met zo'n raar streepje erin. Ik weet nooit hoe je dat uit moet spreken. Maar wat dat betekent, de vertaling daarvan is kerstboekenstroom. Want met kerst geven mensen elkaar zoveel mogelijk boeken, omdat ze dan alle donkere avonden lekker lezend door kunnen komen. En zij is fan, denk ik, van boeken. Dus dat ze daarom een leuke traditie vindt en het hier in Nederland wil overnemen. En dan stuurt ook nog...

even kijken, Julio, of nou ja, misschien wel Julio, want hij heeft het over Brazilië. Daar is het best wel normaal om te applaudisseren bij een zonsondergang. Dus als jij op het strand loopt en de zon gaat onder, dan begint gewoon spontaan iedereen te klappen als de zon ondergaat. Lijkt me ook wel een mooi moment. Straks gaan we door met nog een extra uur vrij Meebo afterparty. En dan heb ik nog wat extra gewoontes en tradities voor jullie te goed. Want ik moet zeggen, ik heb er zelf ook nog wel een leuke. Dus daar kom ik straks mee. En blijf ook vooral luisteren, want daarna heb ik een heel bijzonder verhaal over de scheidsrechter die de komende WK-finale gaat fluiten. Eerst nog even genieten van Stevie Wonder, een man die al sinds de jaren 60 hits maakt en nog eigenlijk wel altijd een van de grootste soul-artiesten ooit is. Stevie Wonder met Higher Ground.

Ben je nou op zoek nog steeds naar die leuke buitenlandse gewoonte of traditie? En ga je dat nou straks naar me opsturen in de app? Iets wat we dus moeten overnemen in Nederland? Laat het dan vooral weten. En stuur mij dan ook meteen even je mening over dat nieuwe uitshirt van Feyenoord. Want mijn god, wat vind ik die ongelooflijk mooi.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
4: Oh ja joh?
3: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
6: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
8: Het is 8 uur en dit is Radio Rijnmond. We zijn al een tijdje bezig met de leukste tradities en gewoontes uit het buitenland. En we krijgen er steeds meer binnen. Allemaal leuke ideeën om hier in Nederland te gaan implementeren. Allemaal souvenirtjes die we eigenlijk meenemen uit die andere buiten en die andere oorden in het buitenland. Straks heb ik ook nog een heel bijzonder verhaal over de scheidsrechter van de WK-finale. Dus blijf vooral luisteren. Maar eerst het nieuws door... ja, dat heb ik van tevoren opgeschreven. Dat was door Mario Kwaitaal.
9: Goedenavond. Met een vuurwerkverbod in de wet konden amateurs alleen nog legaal vuurwerk afsteken als ze een vergunning konden krijgen. Maar dat gaat in Rotterdam niet gebeuren, zegt burgemeester Carola Schouten. En ook in de andere gemeenten die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen gebeurt het niet, want het is niet te handhaven. De enige kans op legaal vuurwerk is dus een professionele show, maar of die er komt is nog niet zeker. Op de N215 tussen Middelharnis en Nieuwe Tongen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en twee personenauto's. Op de kruising van de Groene Weg met de Lange Weg werd één auto volgeraakt en een tweede auto kwam er met minder schade vanaf. De twee mensen in de auto die vol werd geraakt zijn naar het ziekenhuis. De mensen in de andere auto en de vrachtwagenchauffeur raakten niet gewond. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Midden in een woonwijk in Den Haag is vanmiddag een drugslab ontdekt. Zo'n 200 omwonenden moesten direct hun huis uit. Zij worden opgevangen in een kantoor van de gemeente Den Haag. Als bewoners vandaag niet terug kunnen, worden ze opgevangen op de sportcampus in het Haagse Zuiderpark. Het drugslab werd ontdekt nadat een man met een onbekende vloeistof over zich heen op straat liep. Binnen in het pand stonden duizenden liters chemicaliën. En alle bussen van de HTM in Den Haag zijn per direct van de weg gehaald. Er is een serieus probleem met de bussen dat bij toeval werd ontdekt toen een technische storing werd gecontroleerd. Daarbij werd een groot probleem ontdekt. Andere bussen bleken diezelfde fout ook te hebben. Wat het precies is, is niet bekend, maar het bleek zo serieus dat het niet meer veilig is om de Haagse bussen nog te laten rijden tot ze allemaal zijn nagekeken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. Het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
12: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
11: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: De Vrij Mibo Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Jeroen Heidenreich. Radio met een grote R.

0: Cheeky.
1: Dat waren de Cheeky Girls. Dat is een Roemeense tweeling. En die werden via een Britse talentenjacht Popstars The Rivals bekend. En ja, dit nummer, hun auditienummer voor de show, die werd ook uiteindelijk hun grootste hit, de Cheeky Song. En het nummer die werd geschreven met hulp van hun moeder. En uiteindelijk schopte het zelfs tot de nummer 2 in de Britse hitlijsten. Leuk dat je nog steeds luistert naar de Vrij Meebo Afterparty. Nu kreeg ik laatst de vraag, waar staat Vrij Meebo voor? Ik dacht dat het wel een beetje een normaal woord is geworden. Maar mocht je het nou niet weten en denken, waarom heet het nou de Vrij Meebo Afterparty? Vrij Meebo staat voor vrijdagmiddagborrel. En als je nou denkt, nou, dat vind ik nou erg leuk, die dingen. In mijn allereerste radio-uitzending noemde ik ooit, ja, dames en heren, leuk dat je luistert, kladiladi, oftewel klap die laptop dicht. Een van mijn meest favoriete samenvoegsels ooit. In deze uitzending hebben we heel veel tips van mensen uit het buitenland. Misschien luister je wel, ben je al op vakantie of ga je bijna op vakantie. We vragen iedereen, alle luisteraars van Rijnmond, van joh, heb je nou iets meegemaakt ooit in het buitenland waarvan je denkt, nou, ik vind dit zo'n leuke traditie, zo'n leuke gewoonte, dit zou ik ook in Nederland willen? Stuur het dan vooral op in onze app, want ik denk dat we daar in Nederland wel wat aan hebben. Dat we wat van die buitenlandse leuke tradities hier kunnen omarmen en ook kunnen beleven. Straks kom ik ook nog met een heel bijzonder scheidsrechtersverhaal over de WK-finale scheidsrechter. Het heeft te maken met een boerderij en de politie. Dus ik zal blijven luisteren. Eerst de Guns N' Roses met hun versie van Knockin' on Heaven's Door.

Ja, de schoolvakanties die zijn officieel begonnen in onze regio. En dat betekent dat er hele hordes aan Nederlanders weer lekker op vakantie gaan. En iedereen die heeft het erover wat ze allemaal gaan doen en wat ze gaan meenemen. Maar ik ben gewoon nog een aantal weken aan het werk en word er alleen maar jaloers van. Dus waar ik nou juist naar benieuwd ben, is wat nemen we allemaal mee terug van al die landen? En daarom vroeg ik jullie om de beste tradities en gewoontes die jullie in het buitenland hebben meegemaakt, die je mee wil nemen naar Nederland en hier wil overnemen en een beetje wil, echt soort importeren. En nu heb ik allemaal leuke berichten binnengekregen, zoals van Michiel van der Hurk. Hij zegt namelijk dat in Zuid-Amerika hij heel erg goed ging op alle dansen midden op straat. Gewoon groepen mensen die in plaats van in een zaaltje gewoon een pleintje opzochten en dan met muziek lekker buiten gingen dansen. Ted Borgmans, die stuurt net ook een berichtje in die het eigenlijk helemaal eens is met Michiel. Hij zegt namelijk, spontaan dansen op straat, Siciliaans of flamenco dansen. Dus dat zou ook wel een beetje in de Latijns-Amerikaanse, Spaanse landen zijn geweest. En dan hebben we Dean Bos. Die is vooral fan van toch wel overtollig alcohol drinken. Vooral ook als je ziek bent. Namelijk, de beste remedie in Hongarije is een shotje palinka. En wil je nou niet naar Hongarije toe, dan kan je ook gewoon nog naar Vietnam gaan. Daar doen ze eigenlijk exact hetzelfde. Alleen noem je dan een shotje holy water. Ik vind het allemaal geweldige dingen om hier te implementeren in Nederland. En ik heb er zelf ook eentje. Ik ben namelijk een tijdje geleden, een jaar alweer geleden, in Düsseldorf geweest. En daar heb je, dit is eigenlijk wel iets voor alle horeca-eigenaren, dus let vooral op. Daar heb je namelijk de Fuchsen Bar. En daar heb je een of andere rare traditie dat als je bier bestelt, krijg je een viltje erbij. En dan komen er de obers met hele lange potloden aan. En zij turven gewoon op je viltje hoeveel biertjes je drinkt. En het mooie eraan is, en nou komt het, en dit moeten we echt overal in Nederland gaan implementeren. Heb je nog een heel klein beetje bier over of is het bijna leeg? Komt die bar, zet die barman meteen een nieuw biertje neer, turft hij er weer eentje op. En pas als je zelf een viltje op je biertje legt, krijg je geen bier meer aangeboden. En dat tempo dat zit er zo heerlijk in dat ik denk, dit moeten we ook in Nederland hebben. We gaan naar Amanda Lear. Misschien wel een van de meest mysterieuze figuren uit de popgeschiedenis. Ze werd bekend als een zangeres en een disco-icoon. Maar eerst was ze model en raakte ze bevriend met de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí. En Dalí die zag in haar een bijzondere verschijning en gebruikte haar als een soort model voor al zijn surrealistische kunstwerken. Die vooral extravagant en nogal vreemd zijn met gesmolten klokken en ga zo maar door. Dus daar gaan we naar luisteren. Amanda Lear met

Dat was Ziggy Marley, de oudste zoon van Bob Marley, met Look Who's Dancing. Leuk dat je nog steeds luistert naar de Vrij Meebo Afterparty. Straks heb ik een heel bijzonder verhaal over de scheidsrechter die gisternacht, en dus eigenlijk vanochtend nog bij ons, is gedraft als scheidsrechter voor de WK-finale. Die heeft namelijk een nogal opvallend feitje uit zijn eigen verleden. Dat heeft te maken met een boerderij waar hij opeens belandde, terwijl hij dacht dat hij een soort zakelijke meeting zou hebben. En uiteindelijk is hij opgepakt door de politie. Waarom en hoe dat is gegaan, dat vertel ik je zo. Nu eerst Just Say Yes van Snow Patrol.

Aretha Franklin met Think. Wie ook beter had na kunnen denken was deze scheidsrechter. Want die had nogal een bijzonder verhaal die zich achtervolgt. Het is namelijk de scheidsrechter die gisteren is gedraft voor de WK-finale. Slavko Vinkic heet hij. Een Sloveense scheidsrechter die dus die WK-finale zondagavond tussen Argentinië en FIFA Spanje mag gaan fluiten. Het verhaal waar ik al nu 3-4 keer naar heb geteased, die willen jullie natuurlijk weten. Het was 2020 en deze Vinkic die kreeg te horen dat hij een soort zakelijke meeting, een zakelijke lunch had. En hij was dus in Bosnië opeens. En hij ging naar een boerderij toe. Hij kwam uiteindelijk bij die boerderij aan. Althans, hij dacht bij een zakelijke lunch. En er was wat anders aan de hand dan per se een zakelijke lunch zoals je die misschien nu in je hoofd hebt. Want uiteindelijk is er dus een politieinval geweest. Waarom? Er waren allerlei prostituees, drugs en wapens te vinden. Uiteindelijk is die Slavko Vinkic opgepakt. Moest hij het helemaal vertellen. Hij werd verhoord als getuige. En het mooie aan het verhaal is dat hij dus vertelde van ja, het zit namelijk zo. Ik dacht dat het een zakelijke lunch was. Ik wist helemaal niks van dit hele feest af met die prostituees, met alle drugs, et cetera. Dus hij bleek er uiteindelijk niets mee te maken hebben. Er is wel duidelijk dat hij er wat langer is geweest dan gewoon 5 minuten. Dus toen hij daar aankwam dacht hij niet van nou, ik ga weer weg. Hij is gewoon gebleven. Eind goed, al goed. Hij is helemaal niet veroordeeld hiervoor. En uiteindelijk mocht hij de Champions League finale fluiten. En nu dus zelfs ook de WK-finale. Als je hem nou wil zien, hij werd dus gedraft. En hij barstte in tranen uit van geluk. Een bijzonder moment dat ik nog nooit eerder heb gezien op een WK of een ander eindtoernooi. Nu heb ik nog een ander heel bijzonder verhaal gevonden van een andere scheidsrechter. Die gaf namelijk in de WK... Wat was het? Even kijken. De kwartfinale van het WK van 2006. De Engelse scheidsrechter Graham Paul was dat. Die gaf uiteindelijk een speler 3 keer geel. Voordat hij met rood het veld was move. Want hij vergat dat hij die 2e geel had gegeven. Een record dat niemand ooit eigenlijk wil hebben. We gaan luisteren naar Alex Warren, Fever Dream. En daarna Belinda Carlisle met Circle in the Sand.

Ja, vandaag kwam het mooie nieuwe tenuutje van Feyenoord uit. Althans, ik zeg mooi. En dat is omdat ik het zo mooi vind dat het met 2002, tijd van Bert van Marwijk, daar komt het eigenlijk vandaan. Ik ben heel erg fan. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus stuur het vooral in de Rijnmond-app. Het is een mooi blauw shirtje, als je het nog nooit hebt gezien. Met toch wel rood-witte accenten. En wat ik er nou zo vet aan vind, is het logo in het midden op de borst. Ik ben fan. Ik heb wel gehoord wat de prijs is. En ik moet heel even gaan sparen, want het is weer een aardig prijsje wat eraan hangt. Laat even weten wat je ervan vindt. Ik heb hier straks iemand in de studio die ook zijn ongezouten mening gaat geven.

0: Ja, ik vroeg jullie net al naar jullie mening over het zo mooie nieuwe Feyenoord uitshirt. Een blauwe. En nu krijg ik allemaal dingen al binnen via de app. Mooi, mooi, mooi. En ik zeg, ik zie ook iemand staan. Nou, dat is een vraag die ga ik nog even houden. Want naast mij staat Michiel van der Hurk. Welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, en nu denk je, wie is Michiel van der Hurk en wat doet hij in de studio? Michiel is een vriend van mij en wij gaan straks zelf ook aan de Vrijmibo starten. Dit heet de Vrijmibo Afterparty. Maar ja, ik verdien ook wel een Vrijmibootje op de vrijdag, vind je niet, Michiel?
1: Zeker. En wij halen jou eigenlijk gewoon op.
0: Ja, dus heel leuk. Nou, jullie kwamen wat eerder en ik vroeg jullie meteen, joh, dat nieuwe shirt, wat vind je ervan? Hij werd eerst gelekt en kwam vanochtend werd hij echt naar buiten.
1: Ja,
0: Michiel,
1: ja.
0: Ongezouten mening. Eerlijk?
1: Kampioenshirt.
0: Ja,
1: nou, we worden kampioen met dat shirt. Nee, serieus. Ja.
0: Ja,
1: mooi okay. Shirtje toch?
0: Maar ja. Wat vind je er nou van? Want dat stuurt nu ook hier iemand in. Even kijken, hij heet Dien. Hij zegt, ja, wat ik nou niks vind aan dat shirt, want ik zei net heel vet, ja, ik vind het vet dat het logo in het midden zit. Maar Dien zei, ja, maar dan zit hij niet op de borst, bij het hart.
1: Voor beide is wel wat te zeggen, vind ik. Maar ja, weet je, soms is verandering ook goed.
0: Ja,
1: nu in het midden,
0: waar. Dat is
1: kan
0: waar,
1: gewoon.
0: Inderdaad. Dat is waar. Oké, okay, dus eigenlijk prima volgens jou. Mooi kleurtje ook.
1: Zeker. Ik moet zeggen, lichtblauw, ook mijn favoriete kleur. Ik ga hem misschien wel kopen, hoor.
0: Ja, staat je goed ook lichtblauw.
1: Nou, dank
0: je. Zeker weten. Hé, huh? Hey, we moeten weer doorgaan, want we hebben straks Umbrella. Umbrella van Rihanna, ken je het nummer?
1: Ja, zeker. Zink altijd mee.
0: Heb ik zelfs een leuk feitje over. In 2007 kwam die uit. Het was een van haar grootste hits. Maar het nummer was eigenlijk helemaal niet voor haar bedoeld.
1: Oh.
0: De schrijvers die hadden namelijk het eerst aangeboden aan andere artiesten, waaronder Britney Spears. Nou, uiteindelijk kwam het bij Rihanna uit en werd het haar grote doorbraak. En uiteindelijk werd zij dus ook een wereldster.
1: Ja, zingen kan ze wel.
0: Ongelooflijk, hè? Oké, straks ga ik je vertellen wat er bij eruit dit weekend gaat langskomen. Nu ga je eerst eens luisteren naar deze banger van een nummer Umbrella van Rihanna. Dankjewel, Michiel.
1: Joe.

Rihanna met Umbrella. We gaan alweer richting het einde van deze Vrijmibo afterparty. En ik ga straks aan mijn eigen Vrijmibo beginnen met een lekker wijntje ergens in Noord. Heerlijk, ik heb er nu al zin in. Morgen staat Radio Rijnmond helemaal in het teken van de open dag van Feyenoord van 11 uur tot 4 uur. Ik ben heel benieuwd wie er uit dat helikoptertje gaat stappen. Misschien zit er wel een verrassing in. Wie weet het, wie weet het. We gaan het allemaal zien morgen in de Kuip. Zondag in het uur van eruit, tussen 10 en 11 uur, is er aandacht voor muziek bij de buren op het stadstrand van Vlaardingen. En het gratis In The Backyard Festival in het Zuiderpark met DJ's, barbecues. En je mag ook zelf je eigen drank meenemen. En er is een quiz waar je een snackpan gevuld met kippetjes kan winnen. Nou, ik ga even kijken of ik mee kan doen aan die quiz. Straks nog een paar mooie nummers. Rock and Roll High School van Ramones. En dan gaan we hem eigenlijk alweer afsluiten en gaan we door het weekend in. Ik hoop dat je hebt genoten van al deze nieuwe gewoontes en tradities vanuit het buitenland die we hier in Nederland willen implementeren. En natuurlijk dat verhaal van die scheidsrechter die de WK-finale gaat fluiten. Ik hoop niet dat die rare fratsen uit gaat halen en dat het gewoon een eerlijke pot wordt tussen Argentinië en Spanje. Dankjewel en fijn weekend.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
8: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
7: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
8: Die geur van dat water.
7: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
8: Uitvinding. Die ambulance.
9: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is nog niet zeker of Rotterdam deze jaarwisseling een professionele vuurwerkshow krijgt, maar verenigingen krijgen er sowieso geen vergunning voor. En dat geldt ook voor de buurgemeente en de andere gemeenten die ook onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd. Een systeem met vergunningen is niet te controleren. In Delft, Amsterdam, Limburg en Zeeland krijgt ook niemand een vergunning. Op de N215 tussen Middelharnis en Nieuwe Tongen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en twee personenauto's. Op de kruising van de Groeneweg met de Langeweg botsten eerste personenauto's op elkaar, zeggen omstanders. De vrachtwagen kon niet meer op tijd remmen en ramde de auto's. Twee mensen uit een van de auto's moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto en de vrachtwagenchauffeur raakten niet gewond. De N59 tussen Goeree-Overflakkee en Middelburg blijft nog tot na middernacht dicht na een dodelijk ongeluk bij het Zeeuwse Nieuwekerk. Een tractor en een scooter botsten tegen elkaar op de parallelweg naast de N59. De scooterrijder is nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de tractor is aangehouden. De politie doet voorlopig nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En alle bussen van de HTM in Den Haag moeten worden gecontroleerd op een serieus probleem. Dat werd bij toeval ontdekt toen een bus vanmiddag een storing had. Wat het probleem is, is niet bekendgemaakt. Maar andere bussen bleken het ook te hebben. Daarom zijn alle bussen in Den Haag meteen van de weg gehaald. Het was niet veilig om nog langer met passagiers te blijven rijden. Wanneer de bussen in Den Haag weer de weg op mogen, is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
10: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Does he need you like I do? Does he need you like I do?
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Radio Rijnmond, jouw weekendgevoel.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R. Oh.

0: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. In Rotterdam, de buurgemeente en op Goeree-Overflakke worden geen vergunningen afgegeven voor vuurwerk deze jaarwisseling. Het is niet te handhaven, zegt burgemeester Schouten van Rotterdam. Een vergunning is de enige manier om als niet-professional nog vuurwerk te mogen afsteken. Voor de 15-jarige Jerrison door de politie werd doodgeschoten vorig jaar, zette hij zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een tiener. Die moest een fatbike afgeven. Uit de rechtszaak tegen de andere verdachte bleek dat het een omgebouwd gaspistool was. En daarmee richtte Jerrison dus ook op agenten. Op een camping in Zeeland, net over de Brouwersdam, is een jongen uit Ridderkerk neergestoken vannacht. De beveiliging van de camping heeft de dader meteen vastgehouden tot de politie er was. Dat bleek ook een minderjarige jongen te zijn. Hij komt uit Meersen bij Maastricht. De politie heeft een 22-jarige man aangehouden voor een brute beroving in Zwijndrecht vorige week. Hij groette een vrouw van 84 en trok daarna de gouden ketting om haar nek vandaan. Ze was toen net met haar rollator een bruggetje over. De vrouw probeerde zich te verweren en liep flinke blauwe plekken op. En de Papendrechtse brug in de N3 gaat vanaf 11 uur dicht. En dan kun je er tot eind april volgend jaar niet meer overheen. De brug wordt compleet vervangen. De 80.000 voertuigen die er per dag overheen gaan, moeten dan omrijden via de A15 en de A16. Dat is de helft meer verkeer dan normaal op die snelwegen. Het weer, vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. En het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
1: Het ritme van jouw weekend.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Hey.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.